0: brand ontstaan. Alle bewoners moesten midden in de nacht naar buiten. De brandweer houdt er rekening mee dat er meerdere slachtoffers zijn. 10 kinderen zijn gewond geraakt in Suriname bij een ongeluk. Een vrachtwagen botst op het busje waar ze in zaten, meldt een Surinaamse nieuwssite. Ze werden van achteren geraakt bij het afslaan en belanden in de bosjes. De bestuurster en 4 kinderen moesten voor controle naar het ziekenhuis. 2 kinderen moesten even blijven. Iran heeft een schip tegengehouden dat door de straat van Hormuz wilde varen. Die is gesloten voor olietankers en vrachtschepen. Iran zegt schepen aan te vallen als ze er toch door proberen te varen. Vanuit meerdere plaatsen langs de zeestraat worden explosies gemeld. Iran zegt dat die er niet waren bij het schip. Het weer van Weer Online? Vannacht is het bewolkt en regenachtig. Het is 11 tot 15 graden. Overdag wordt herfstachtig, grijs met veel regen en 14 graden. Op droge momenten kan het 17 graden worden. En dat was het ANP-nieuws.
1: De nacht van Grootnieuws Radio.
2: Het christelijke radiostation.

0: Dankzij een hoopvol geluid op de radio worden elke dag duizenden luisteraars bemoedigd en geïnspireerd in hun geloof.
1: God doet altijd wonderen op momenten dat je het eigenlijk niet meer zo verwacht. En door Jezus komen wij bij hem en kunnen we ook van genezing bidden. En dat, ja, dat is het allergrootste in ons leven.
0: Jij ook? Ondersteun Groot Nieuws Radio en word vandaag nog vriend.
2: God spreekt echt door Groot Nieuws Radio.
0: Meld je aan via grootnieuwsradio.nl/vriend.

0: Grootnieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 3 uur.
2: Goedenacht, ik ben Mario Kwaitaal. Meerdere mensen zijn gewond geraakt bij een explosie bij een flat in Amsterdam-Osdorp. Een deel van de gevel is ingestort en er is een grote brand ontstaan. De bewoners moesten midden in de nacht hun huis uit. Volgens AT5 werd de klap tot kilometers verderop gehoord. De oorzaak van de explosie is niet bekend. Oekraïners die nog in de door Rusland bezette gebieden wonen, moeten daar zo snel mogelijk weg. Kiev zegt de aanvallen op die regio's op te voeren. Vooral Russische militaire infrastructuur moet worden uitgeschakeld. Oekraïne wil geen onschuldige burgers raken, maar dat risico is wel groot als mensen blijven. Een busje met schoolkinderen is in Suriname aangereden door een vrachtwagen. Dat gebeurde toen het busje afsloeg. 10 kinderen en de bestuurster raakten gewond. 5 slachtoffers werden voor controle naar het ziekenhuis gebracht. 2 kinderen moesten iets langer blijven, maar mogen ook snel weer naar huis. Het weer van Weer Online? Het is bewolkt en regenachtig en 11 tot 15 graden. Overdag wordt het herfstachtig, grijs met veel regen en 14 graden. Op droge momenten kan het 17 graden worden. En dat was het ANP-nieuws.
1: De nacht van Grootnieuws Radio.
0: Het christelijke radiostation.

0: Je salarisstrook, vakantiegeld, schulden en giften. Geld is raar spul. Zonder God, volgens Joëlla Opraus, levensgevaarlijk.
1: Op het moment dat geld je redder wordt, ik vind dat eigenlijk de meest gevaarlijke positie.
0: Maar als financieel expert benadrukt zij, op zich is er niks mis met geld.
1: Ik vind het vaak in sommige kringen wordt het een beetje gezien als iets gevaarlijks of iets slechts. Of iets. Ja, en ik geloof niet dat het zo is.

0: Grootnieuwsradio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 4 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaitaal. In Amsterdam-Nieuw-West is een groot flatgebouw van 9 verdiepingen ontruimd na een explosie. Daarbij is een grote brand ontstaan. 4 mensen moesten naar het ziekenhuis. Het is niet bekend hoe ze eraan toe zijn. De explosie was in een bijgebouw waar een sportschool in zit. Een deel van de gevel stortte in. Een olietanker die zonder toestemming door de straat van Hormuz wilde varen is tegengehouden door Iran. Er zouden langs de zeestraat meerdere explosies zijn gehoord, maar die waren volgens Iran niet bij het schip. Er werd al gewaarschuwd dat de vaarroute dicht is en dat schepen worden aangevallen als ze er toch door willen. President Trump wil dat zijn naam gewoon blijft hangen op het Kennedy Center in Washington. Dat had hij er zelf aan toegevoegd omdat hij, net als Kennedy, ook belangrijk is voor Amerika. Maar dat mocht niet van de wet en dus zei de rechter dat het weg moest. De regering van president Trump gaat in beroep tegen die uitspraak. Het weer van Weer Online? Het is bewolkt en regenachtig en 11 tot 15 graden. Overdag wordt het herfstweer, grijs met veel regen en 14 graden. Als het even droog is, kan het 17 graden worden. En dat was het ANP-nieuws.
1: De nacht van Grootnieuws Radio.
0: Het christelijke radiostation.

0: God.
1: Goedemorgen, wat kan ik voor je doen?
2: Speel een hoopvol geluid.
1: Oké, ik start de Grootnieuws Radio-app.
3: Kies elke dag voor een hoopvol geluid. Zoals podcasts met inspirerende gesprekken en radioprogramma's met bemoedigende muziek. Allemaal in één app.
1: Met daarnaast artikelen, playlists en groot nieuws gemist.
3: Download vandaag de Grootnieuws Radio app
1: in de App Store.

0: Grootnieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 5 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaitaal. Bij een explosie onder een flat in Amsterdam-Nieuw-West is de gevel van een sportschool ingestort. Zeker 7 mensen raakten gewond. Speciale zoekteams zoeken onder het puin naar meer slachtoffers. De flat is ontruimd en bewoners zijn opgevangen in een wijkcentrum in Osdorp. Daar kunnen ze ook psychische hulp krijgen van de GGD. Utrecht wil de marathon niet meer in mei houden nadat iemand vorige maand overleed bij de hardloopwedstrijd. Het was erg warm en daar hadden meerdere lopers last van. Volgens RTV Utrecht wordt daarom gezocht naar een nieuwe datum als het minder warm is. Dat moet de kans verkleinen dat deelnemers bezwijken aan een hitteberoerte. De oud-president van Zuid-Korea, Yoon Suk-yeol, moet 30 jaar de cel in omdat hij het land in gevaar bracht. Hij liet drones vliegen boven de hoofdstad van Noord-Korea om de ruzie tussen de twee landen te laten escaleren. Daarmee bracht hij burgers in gevaar. Yoon werd 2 jaar geleden afgezet door die actie. Hij kreeg eerder ook al levenslang. Het weer van Weer Online? Het is bewolkt en regenachtig met 11 tot 15 graden. Overdag wordt het herfstweer grijs met veel regen en 14 graden. Als het even droog is, kan het 17 graden worden. En dat was het ANP-nieuws.
1: De nacht van Grootnieuws Radio.
0: Het christelijke radiostation.

0: Vanmiddag breekt de zon steeds vaker door.
1: Groot Nieuws Radio, neem je mee naar buiten. Maak bijvoorbeeld een wandeling met een inspirerende podcast op je oortjes.
2: Wandel met God, gewoon in zijn ritme.
1: Of geniet onderweg van de beste christelijke muziek. Een hoopvol geluid. In heel Nederland via DAB+ en natuurlijk via de Groot Nieuws Radio app.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door het Evangelisch College. Levenswoorden.
1: Met Daan Olthof.
2: Een hele goede morgen. Misschien wel het laatste moment deze week dat je zo vroeg moet opstaan. Je bent er bijna, het is bijna weekend. Of misschien heb je al weekend en ben je wakker om een andere reden. Nou, mooi dat je erbij bent en dat we zometeen samen mogen gaan luisteren naar een overdenking van Janine Leemans van het Evangelisch College. Voordat we de dagtekst hebben gelezen uit Psalm 37, vers 7. Daar staat: blijf kalm en wacht op de Heer. Erger je niet aan wie slaagt in het leven, aan wie met listen te werk gaat.

0: Delirious bij Groot Nieuws Radio, Your The Majesty. Zijn we er niet allemaal een beetje schuldig aan? Dat we het maar al te fijn vinden om een muur om ons heen te zetten, een masker voor te doen en niet alles van onszelf te laten zien. Het gaat wel goed. Maar er zijn ook momenten dat er gebrokenheid is. En dat je geconfronteerd wordt met die gebrokenheid. Dat je er niet meer omheen kunt. Maar wat doen we dan? In de overdenking van Janine Leemans van het Evangelisch College denken we daar vandaag over na.
1: Er zijn berichten die je niet zomaar naast je neerlegt. Voor Nehemia is het nieuws uit Jeruzalem zo'n bericht. Wat voor anderen misschien een verre stad is met oude ruïnes, wordt voor hem een geestelijke wake-up call. We bevinden ons in de periode van het Medo-Persische Rijk. Het machtige Babylonische Rijk is inmiddels gevallen. Gods volk heeft jarenlang in ballingschap geleefd, ver weg van het beloofde land. Jeruzalem was verwoest en de tempel lag in puin. Veel Joden waren weggevoerd naar Babel en leefden daar als ballingen. Toch had God zijn volk niet vergeten. Zoals hij door de profeten had beloofd, mocht een deel van de Israëlieten terugkeren naar Jeruzalem. Onder leiding van onder andere Ezra en Zerubabel keerden groepen ballingen terug naar hun land om de tempel en de eredienst te herstellen. Maar hoewel er mensen waren teruggekeerd, zag Jeruzalem er nog steeds gehavend uit. De stad droeg nog duidelijk de sporen van verwoesting van oordeel. Juist in die periode roept God een man als Nehemia. Nehemia werkt op dat moment als schenker van koning Artaxasta. Dat was een hoge functie aan het Persische Hof. Hij leefde in luxe, veiligheid en stabiliteit. Maar zijn hart was niet losgeraakt van Jeruzalem. Ondanks zijn positie aan het hof bleef hij verbonden met het volk van God. Wanneer zijn broer Hanani samen met enkele mannen uit Juda aankomt, stelt hij direct een belangrijke vraag. Nehemia vraagt: hoe gaat het met de Joden die aan de ballingschap ontkomen zijn en hoe gaat het met Jeruzalem? Die vraag zegt veel over het hart van Nehemia. Hij vraagt niet eerst naar politieke ontwikkelingen of economische vooruitgang. Nee, zijn eerste zorg is niet: hoe draait de handel? Is de stad alweer welvarend? Zijn er mooie gebouwen neergezet? Nee, zijn eerste zorg is het welzijn van Gods volk. Hij wil weten hoe het werkelijk gaat met de mensen die zijn teruggekeerd uit de ballingschap. Hoe leven zij? Zijn ze veilig? Is er herstel zichtbaar? En dan komt het pijnlijke antwoord. Hanani vertelt: ze verkeren daar in grote ellende en smaad. De muur van Jeruzalem is afgebroken en zijn poorten zijn met vuur verbrand. De situatie is ernstig. Grote delen van de muur zijn ingestort en op verschillende plaatsen zitten grote bressen. Jeruzalem ligt open. De stad is kwetsbaar geworden voor vijanden en invloeden van buitenaf. En het Hebreeuwse woord voor muur is het woord goma. En dat betekent ook letterlijk stadsmuur, verdedigingsmuur. En het was in de oudheid niet zomaar een bouwkundig onderdeel van een stad. Een stadsmuur was de grens tussen veiligheid en gevaar. Binnen de muur was bescherming, orde en gemeenschap. Buiten de muur was dreiging en vijandschap. En nu ligt Jeruzalem dus open voor vijanden en invloeden van buitenaf. Een stad zonder muur had geen duidelijke grens meer en iedereen kan binnenkomen. Daarnaast spreekt een muur ook over identiteit. Jeruzalem was namelijk niet zomaar een stad. Het was een stad die verbonden is met Gods verbond, zijn tempel en zijn volk. De toestand van de muur liet daarom iets zien van de toestand van het volk. Wanneer de muur in puin ligt, werd ook de eer van Gods volk aangetast. Daarom zegt Hanani dat de Joden in grote ellende en smaad verkeren. De stad, die iets van Gods heerlijkheid had moeten laten zien, lag er beschadigd en beschaamd bij. En natuurlijk moeten we voorzichtig zijn. De muur van Jeruzalem was in de eerste plaats een echte fysieke stadsmuur. Toch herkennen we vandaag iets van dat beeld. Ook in onze tijd lijken veel muren beschadigd te zijn. Grenzen vervagen, zekerheden verdwijnen. Mensen zoeken houvast, maar weten vaak niet meer waar ze dat moeten vinden. We zien het op allerlei manieren om ons heen. Gezinnen staan onder druk. Huwelijken lopen vast en jongeren worstelen met identiteit. Mensen voelen zich onveilig en onzeker over de toekomst. Social media lijkt ons te verbinden. Alleen hoeveel mensen voelen zich ten diepste niet eenzaam? En misschien is dat precies waarom het boek Nehemia vandaag nog zo actueel is. De verwoeste muren van Jeruzalem laten niet alleen iets zien van een beschadigde stad, maar ook van een kwetsbaar geworden volk. En terwijl Nehemia naar de puinhopen kijkt, ontdekt hij iets wat ook wij vandaag mogen leren. Echt herstel begint niet bij wegkijken. Het begint wanneer iemand een gebied...

0: Christian Verwoerd en Erika de Wit. Je hoorde Vol Ontzag bij Grootnieuws Radio. Daarvoor het eerste gedeelte van de overdenking van Janine Leemans. We hebben het vandaag over wat je doet als je geconfronteerd wordt met gebrokenheid.
1: Wat mij misschien nog wel het meest raakt in hoofdstuk 1... is de reactie van Nehemia op het nieuws uit Jeruzalem. Wanneer Hanani vertelt dat de muren zijn afgebroken en de poorten zijn verbrand, lezen we in vers 4. Toen ik deze woorden hoorde, ging ik zitten en huilde. Ik bedreef enkele dagen rouw, terwijl ik vastte en bad voor het aangezicht van de God van de hemel. Die reactie is misschien niet wat je in eerste instantie zou verwachten. Het nieuws komt werkelijk binnen in zijn hart. De nood van

van Jeruzalem laat hem niet koud. Nehemia gaat eerst zitten. Hij rent niet meteen door naar de koning met allerlei plannen of strategieën. Hij probeert de situatie niet meteen onder controle te krijgen of op te lossen. Eerst wordt hij opvallend stil. In een situatie die juist om actie lijkt te vragen. Het volk leeft toch in ellende en schaamte? Alles in ons moderne denken zou zeggen: doe iets, kom toch in beweging, los het op. Nehemia laat de ernst van de situatie tot zich doordringen en hij huilt. En hij huilt. En het Hebreeuwse woord voor huilen betekent meer dan alleen maar tranen laten. Het verwijst naar diep verdriet, weeklagen. En in het Oude Testament wordt dit woord vaak gebruikt wanneer mensen geconfronteerd worden met nationale rampen, zonder besef, verlies of geestelijke nood. En Nehemia huilt niet alleen wanneer hij het nieuws hoort. De Bijbel zegt ook dat hij enkele dagen rouw bedrijft. Het verwijst naar een innerlijke zwaarte en een hart dat neergebogen is door pijn. Het beschrijft een verdriet dat iemand volledig aangrijpt. Het zorgt ervoor dat je wegkwijnt in het verdriet. En Nehemia draagt deze pijn mee in zijn hart. Wij zijn dit misschien soms kwijtgeraakt, die heilige bewogenheid. We kunnen discussiëren over de toestand van de wereld, de samenleving of kerk, zonder dat het ons echt raakt en breekt van binnen. Want wanneer heb jij voor het laatst gehuild en gerouwd zoals Nehemia deed? Nehemia gaat een stap verder. Hij weet zich totaal afhankelijk van God in deze situatie. Hij zoekt de nabijheid van God. Hij vast en bidt voor het aangezicht van God van de hemel. Hij vast en bidt voor het aangezicht van de God van de hemel. Nehemia vraagt of God zijn ogen wil openen en opmerkzame oren wil geven. Dag en nacht bidt hij. Zo lezen we in vers 6. Hij legt zichzelf neer voor God en richt zich op Gods wil. Hij buigt zich neer voor de Heere van de legermachten. Voordat hij met de koning spreekt, spreekt hij eerst met God. Voordat hij de muren gaat herstellen, laat hij eerst zijn hart vormen in Gods aanwezigheid. En wat bijzonder is, is de opbouw van dit gebed. Want hij vraagt allereerst of God wil luisteren. Hij zoekt contact en verbinding met God. En daarna beleidt hij de zonde van het volk. En niet alleen de schuld van het volk, maar ook die van zichzelf en zijn familie. Hij zegt: ook ik en mijn familie hebben gezondigd. Hij beseft dat hij slechts een mens is met ook zijn tekortkomingen. Nehemia is nederig en plaatst zichzelf niet boven het volk. Hij wijst niet alleen maar op de fouten van een ander. Hij draagt de schuld mee in zijn gebed en maakt het als iets collectiefs. Vervolgens herinnert Nehemia God aan zijn belofte. Hij grijpt terug op wat God eerder deed en gesproken heeft door Mozes heen. Nehemia weet, als er nog hoop is voor Israël, dan ligt die hoop in Gods trouw. Midden in de puinhopen bevestigt Nehemia de identiteit van Gods volk. En dat is bijzonder. Nehemia zegt: Heere, dit volk hoort nog steeds bij u. Hij smeekt: hoor toch mijn gebed. En je proeft de intensiteit van zijn woorden. Dit is geen religieuze routine of een snel uitgesproken gebed. Nee, zijn hart is volledig betrokken. En uiteindelijk mondt zijn gebed uit in eerbied voor God. Nehemia spreekt over mensen die Gods naam vrezen. Ze hebben eerbied voor Gods heiligheid. En dat betekent dat je God serieus neemt. Zijn woorden en zijn aanwezigheid krijgen gewicht in je leven. En in die stilte van Gods aanwezigheid ontdekt Nehemia dat echte herbouw altijd begint aan de binnenkant. God vormt eerst de bidder en daarna een bouwer. Eerst breekt God iets open in het hart van Nehemia voordat hij hem gebruikt om de muren van Jeruzalem te herstellen. Daar ligt de kern van geestelijk herstel. God wil niet alleen iets doen door ons heen,
Hij wil eerst iets in ons doen. Zijn wij nog werkelijk bewogen over de gebrokenheid om ons heen? Of zijn we eraan gewend geraakt? Wanneer hebben wij voor het laatst gehuild om een wereld zonder God, om een geestelijke leegte, verdeeldheid of om de toestand van ons eigen hart? Herstel begint waar een mens zich opnieuw laat raken door de nood en die nood meeneemt naar God. Want wanneer God iets nieuws wil opbouwen, begint hij vaak eerst met het vormen van een hart dat leert stil worden, luisteren en in afhankelijkheid te leven van hem.

Ellie Holcomb, je hoorde Hope's Gonna Find You. Daarvoor de overdenking van Janine Leemans. Wil je deze en andere overdenkingen van Levenswoorden terugluisteren? Dat kan via onze podcast. Die vind je via grootnieuwsradio.nl/podcast. Zometeen op Grootnieuwsradio, de nieuwe morgen met Juri van de Geest. Naar Kees Kraaienoord.

0: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door het Evangelisch College.
1: Kwetsbare dochters worden sterke vrouwen. Voor €30 helpt Mission Possible een vrouw en haar kinderen in Oost-Europa met juridische bijstand. Voor €50 ontvangt ze een babybox met een kinderbijbel. En voor €85 krijgt ze 1 week opvang, samen met haar kinderen. Steun jij ons? Helpen wij hen. Ga naar missionpossible.nl.
2: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
3: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
2: Meer weten? Kijk op ovp.nl. De nieuwe OV-pas is nu ook te koop bij Primera.
1: Help kwetsbare dochters in Oost-Europa en steun ze nu via Mission Possible. Dan wordt jouw gift verdubbeld. Ga naar missionpossible.nl.
4: Van 6 tot en met 11 juli is het tijd voor de Royal Mission Zomerschool. Een week die je geloof verdiept, je uitdaagt en transformeert. Ontdek wat het betekent om te wandelen in de kracht van de Heilige Geest. Is dit iets voor jou? Meld je dan nu aan via royalmission.nl.
5: Hey, zag je dat ook?
6: Wat?
5: Die auto voor ons, met een Grootnieuwsradio bumpersticker.
6: Nou, wat leuk. Een medeluisteraar onderweg.
5: Ja, mooi hè? Zo laat je gewoon zien dat er in jouw auto een hoopvol geluid klinkt.
6: Wil jij ook zo'n bumpersticker? Bij een donatie van €4,95 ontvang je er een.
5: Ga naar grootnieuwsradio.nl/onderweg.
7: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we
8: Oranje. Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf €100.000 mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
9: Fijn weekendvoordeel bij Jumbo. Alleen deze vrijdag tot en met zondag. Bramen of frambozen. 125 gram voor maar €1,99. En ook fijn, een fleurige bos Bella rozen voor maar €6. Een fijn en voordelig weekend. Dat is die ja van Jumbo.
10: Grootnieuws Radio.
11: Het christelijke radiostation.
10: Het ANP-nieuws van 6 uur.
12: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. Bij een explosie in Amsterdam-Nieuw-West is iemand zwaar gewond geraakt. 6 andere mensen moesten ook naar het ziekenhuis. Rond middernacht was een explosie bij een sportschool en brak brand uit. En die is geblust. Meerdere gevels storten in en onder het puin wordt gezocht naar slachtoffers. De oorzaak van de explosie is niet bekend. Bij het strand van Nesselanden in Rotterdam blijft tot 1 oktober extra politie rondlopen en ze mogen iedereen fouilleren. Met mooi weer komen er veel kinderen en dat moet volgens burgemeester Schouten veilig zijn. Met Pinksteren werd er 2 avonden op rij gevochten. Was er ook een steekpartij. Toen vond de politie ook vuurwapens en kogels. Op de Zuidpool zijn begin deze maand lenteachtige temperaturen gemeten. Het was ruim 15 graden boven nul, terwijl het normaal 6 graden vriest in juni. De temperatuur bleef zelfs 3 weken lang boven het vriespunt. Omdat het klimaat op de Zuidpool nog erg onbekend is, kunnen onderzoekers niet zeggen waardoor het zo warm is. En dan nu het weer van Weer Online. De dag begint grijs en grauw met veel laaghangende bewolking en regen, en ook vanmiddag veel regen en geen ruimte voor de zon. Het wordt 14 tot 17 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
13: Goedemorgen op deze vrijdagochtend. Het is 6 uur. Zometeen begint de nieuwe morgen met Keed en Christine Getty. En wat wil je daarna horen? Kom maar door hoor, ik sta voor alles open. Tito en artiest met de Grootnieuwsradio-app.
14: Pap, waarom zitten die mensen op onze zolder?
15: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
14: Hoe dan?
15: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
16: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
17: Grondwerk, straatwerk en riool- of kabelwerk? Laat het uitvoeren door de specialisten van Breging in Nijkerk. Van voorbereiding en aanleg tot en met bestrating. Breging.nl. Schep vertrouwen.
18: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
19: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
18: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
19: Wat doe ik aan?
18: Shop nu bij Zalando.
17: Kom ons team versterken. Solliciteer via info@breging.nl. Schep vertrouwen.
20: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
21: Welkom op camping De Oldermeijer Hardenberg. De gezellige camping met waterspeeltuin, zwembad en animatieteam. Betaalbaar en voor het hele gezin. Boek via oldermeijer.nl.
20: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
22: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal, dat vakantiegevoel op je e-bike. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Bike Totaal.
23: Dit is Erzsébet uit Roemenië. Ze lacht weer, maar lang zat ze in armoede alleen thuis. Door Sponsor het Leven doet ze weer mee. Word ook sponsor voor €32 per maand. Kijk op dorcas.nl.
22: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal dat vakantiegevoel op je e-bike. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Altijd met de vertrouwde service van Bike Totaal.
24: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh. Jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf. Dat zeg ik.
25: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
24: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas, nu 1+1 gratis op Gamma kleurtesters.
26: Wij zijn Berg. We laten je springen, rijden en vliegen in de buitenlucht. Spring op een trampoline, race op een skelter of klauter op een Berg Playbase. Ga naar buiten met elkaar en geniet. Spring snel naar berg.com.
27: Smin. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van, er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen, hey schat, kappertje gepakt. Leuk die balayage, Smin.
28: Boost yourself.
29: De Nieuwe Morgen.
30: Met Joeri van der Geest.
29: Het christelijke radiostation.

Keith en Kristen Getty. En The Lord Almighty Reigns. Maakt het 6:08. Een hele goedemorgen. Het is vrijdag 12 juni, net 6:00 geweest. Buiten is het grijs en nat. Er valt af en toe regen, hangt veel bewolking vanochtend. Vanuit het westen wordt het zometeen even iets droger, met misschien wat zon, maar vanmiddag toch weer regen. 16 tot 19 graden vandaag. Een hele goede morgen. Ik vraag me dan wel af, ja, hoe luister je vanochtend? Misschien met kleine oogjes, want gisteren kwam de examenuitslag binnen en nou, werd er misschien bij jou thuis nog feest gevierd. Het zou kunnen dat je klaarbakken bent en al aan het werk in de bakkerijen, op het land, de kranten bezorgen, met de vrachtwagen op pad. Je mag het laten weten. Meld jezelf wakker in de Grootnieuws Radio app. Ik vind het in ieder geval fijn dat je er bent. En ook dat er al heel wat berichten binnenkomen voor de lijst met wakkere mensen. Wie ben je en waarom ben je wakker? Dat is de vraag van vanochtend. Andere vraag. Ja, ik stel veel vragen. Ik zit je al gelijk aan het werk. Met welke plaats zou je wakker willen worden? Ik zie Daniel. Daniel uit Herwijnen, die wil graag Your Love is a Flood van Michael W. Smith. En die komt dan ook bij deze op de radio. Your love.

0: Michael W. Smith. En de overspoelende liefde, Your Love is a Flood. Het is vrijdag 12 juni, 12 minuten over 6. Een hele goede morgen. Ook geslaagde allemaal gefeliciteerd namens Jan uit het Harde. Nou, die felicitaties die zijn bij deze overgebracht. Jan uit Barneveld, de andere Jan, die start deze ochtend met groot nieuws vanuit de sportschool. André die zegt, goedemorgen Juri, wakker en present door alvast een heel fijn weekend en geniet ervan. Vanuit Enschede doet hij de groeten. Ook Hendrik uit Urk wens ons een rijk gezegende werkdag toe.
1: Goedemorgen, luisteraars. Ja, we kunnen proberen zelf onze zaligheid te verdienen. Maar ja, als hij onze ogen opent en laat zien dat hij alle werk voor ons doet en dat hij ons zoekende maakt, ja, dan worden we klein. Ik wens iedereen zo een rijgezegende werkweek of werkdag toe en weekend. Groeten. Hendrik uit Urk.
0: En ook jij kunt van je laten horen via de Grootnieuws Radio F.
2: De dagtekst.
0: Vandaag Psalm 37, vers 7. Blijf kalm en wacht op de Heer. Erger je niet aan wie slaagt in het leven, aan wie met listen te werk gaat. Blijf kalm en wacht op de Heer. Erger je niet aan wie slaagt in het leven, aan wie met listen te werk gaat. De dagtekst van vandaag, Psalm 37, vers 7. Zometeen de lijst met wakkere mensen, ook Natalie Lane onderweg, The Long Way. Na opwekking 760, wie vrees ik nog?

0: prachtige stem en een prachtig lied. Natalie Lane en The Long Way. En daarvoor nog de Ofwikkingmens. Ja, daar word ik ook altijd zo vrolijk van. Ofwikkingslied 760. Wie vrees ik nog? Het is 7:08. Zijn er nog een aantal mensen wakker op deze vrijdagochtend? Of is iedereen toch vrij? Nu al weekend, het zou zomaar kunnen. Nou, klik even op F5. En dan pak ik de lijst met wakkere mensen erbij. Nee, er zijn heel veel wakkere mensen hoor. Eens even kijken. Ik zie hier Heidi momenteel onderweg naar Brussel Airport om iemand op te halen uit Canada. Nou, mooie tijd samen gewenst. Gerrit uit Wierden kijkt uit naar de terugkomst van Jezus. Wensen iedereen een gezegende dag toe. En Wietse staat momenteel vroeg te lossen in Weinigem. Hij kijkt uit vooral naar het weekend en dan vooral de zondag. Corrie was vroeg wakker voor het ontbijt van haar twee pleegkittens. Zahar en Roos, ook voor jullie een hele goede morgen. Corina, Hendrik en Eva die sturen iedereen ook een hele goede morgen voor deze vrijdag. Kijken uit naar het komende weekend. Paul die gaat vandaag naar een opleiding. Die gaat een opleiding volgen. Hij zegt terecht, nou, je bent nooit te oud om te leren. Helemaal terecht, Paul. Jaco momenteel vanuit Frankrijk ingeschakeld. Via de Ardennen zometeen terug richting Nederland. En Ogali die zegt, ik heb alvast weekend, ik kijk er naar uit. Marat en Henriette die zijn dankbaar dat ze hun ballast bij Jezus mogen achterlaten. Wensen iedereen een gezegend weekend toe. En Wim die rijdt momenteel van Klarenbeek naar Leeuwarden, heeft vanavond een barbecue van de zaak. Nou, hoop ik wel dat het een beetje opklaart. Of dat je binnen dan natuurlijk kunt eten. Ook een goedemorgen voor Geert-Jan vanuit een nat heesbeen. John die luistert mee vanuit een regenachtig Arnhem. En Antje geniet van de muziek en gaat vandaag weer werken. Ook Remco is ingeschakeld, Rosa is erbij. Neline, fijn om je te zien. En ja, je moest al lachen. De dagtekst van vandaag, dat is Psalm 37, vers 7. Blijf kalm en wacht op de Heer. Erger je niet aan wie slaagt in het leven. En daar heeft, even kijken, Jan Willem iets over te melden. Namelijk het volgende.
1: Ah, Juri. Die Bijbeltekst is niet zo vriendelijk voor alle mensen die net geslaagd zijn. We hebben net gehoord dat ze geslaagd zijn. En dan krijgen ze deze Bijbeltekst. Ja. Nee, het is grapje hoor. Bedankt voor je uitzending weer. Altijd erg gezellig. Ik ben onderweg naar mijn werk in Soest. Daar ga ik in het bos werken. Groetjes, Jan Willem met Horst.
0: Yes, dankjewel, Jan-Willem. Ik dacht eigenlijk precies hetzelfde, ja. Erger je niet aan wie slaagt in het leven, maar goed. Ik weet niet of de feeststemming er bij jou thuis in zit, of je gisteren misschien een feestje hebt gevierd, de vlag uit hebt kunnen hangen voor een van je kinderen. Of misschien toch een kleine teleurstelling. Je mag het laten weten via de app van Groot Nieuws Radio. Wie ben je en hoe zit je er deze ochtend bij? Of lig je er deze ochtend bij? Heb ik zometeen de nieuwsupdate voor je. Ook Josiah Queen naar Riley Clemens.

0: Josiah Queen en Brandon Lake. Can't Steal My Joy maakt het 6:35. Dit zijn de hoofdpunten van het ANP-nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. Bij een explosie onder een flat in Amsterdam-Nieuw-West zijn 7 mensen gewond geraakt. 1 is er slecht aan toe. Brand die ontstond is geblust. Er wordt nu gezocht naar mogelijk meer slachtoffers. 400 mensen zijn geëvacueerd. De nieuwe Europese regels voor asielzoekers die vandaag ingaan leiden tot stress en psychische problemen bij vluchtelingen, waarschuwt het Rode Kruis. Door een nieuwe aanpak moeten ze langer wachten op een beslissing. De eerste wedstrijden op het WK voetbal zitten erop. Het openingsduel gisteravond kwam op naam van Mexico, dat met 2-0 won van Zuid-Afrika. En zojuist eindigde Zuid-Korea-Tsjechië in 2-1.
2: Grootnieuws update.
0: De gemeente Amsterdam wil kerken voortaan helpen bij het vinden van een plek om samen te komen. Er is in de stad een groot tekort aan ruimte voor kerken. En nu schrijft burgemeester Halsema dat de gemeente kan meedenken over een locatie of een leegstaand kerkgebouw kan kopen en verhuren aan de geloofsgemeenschappen. En steeds meer Nederlanders laten botox zetten, en die trend die bereikt nu ook Christelijk Nederland. Een vergelijkingssite voor botoxklinieken ziet dat behandelaars goed draaien in Bijbelbelplaatsen als Veenendaal en Barneveld. Onder christenen roept dat de vraag op: moet je mooi ouder worden, zoals Corrie ten Boom, of mag je investeren in een fris uiterlijk? Het Nederlands Dagblad spreekt daar vandaag een aantal mensen over. En je hoorde het gisteren al bij ons in het nieuws. De ChristenUnie en de SGP die willen opheldering over bedreigingen van christelijke asielzoekers in Nederlandse opvanglocaties. Stichting Gave is medeoprichter van een meldpunt hiervoor, vertelt juridisch medewerker Job Burgraaf.
3: Vaak is de oplossing best wel praktisch. Kunnen we een andere kamer regelen? Soms willen mensen overgeplaatst worden naar een andere locatie. Dat is wat zeldzaam, maar daar kunnen we ook aan gaan werken. Of gewoon, wil je eens met deze persoon gaan praten en even luisteren wat er nu aan de hand is?
0: Sowieso worden alle meldingen van bedreigingen in een AZC vastgelegd en gemeld bij betrokken instanties. In de nieuwste aflevering van onze podcast Groot Nieuws van de Week ga je mee naar het AZC in Ter Apel en hoor je daar meer over. En dan het Groot Nieuws Radio Weerbericht van Buiradar. Veel bewolking vanochtend en af en toe regen. Later vanuit het westen tijdelijk droger, soms wat zon. Maar vanmiddag opnieuw bewolkt en soms regen. Het wordt 16 tot 19 graden. En tot zover het weerbericht.
4: Joeri van de Geest.
0: Zometeen om 7:15 gaan we lezen uit de Bijbel. 2 Korinthe, hoofdstuk 1. Je kan je Bijbel alvast bijpakken. En nu eerst Psalm 23, gezongen door Sela.
2: De Nieuwe Morgen.
4: Het christelijke

0: heb besloten om hem te volgen. Ik keer niet terug, ik keer niet terug. You're the hills of worship and Christ is enough.
1: De Grootnieuwsradio Bijbellezing.
2: Met Ben Ketting.
0: En daarmee is het tijd voor de Bijbellezing. Vandaag lezen we 2 Korinthe hoofdstuk 1.
3: Dit is de 2e brief die door Paulus is geschreven aan de gelovigen in de Griekse stad Korinthe. Naar Paulus' eerste brief aan hen zijn nog niet alle problemen opgelost. De mensen vertrouwen het nog steeds niet helemaal dat Paulus een echte boodschapper van God is. Opnieuw legt Paulus daar dingen over uit. Een ander onderwerp in deze brief is de hulp aan medegelovigen. God redt en bemoedigt altijd wat er ook gebeurt. Dit is een brief van Paulus en van broeder Timotheus. Ik, Paulus, heb van God de taak gekregen om het goede nieuws van Jezus Christus aan de mensen te brengen. We doen de groeten aan de gemeente van God in Korinthe, ook aan alle andere gelovigen in de provincie Achaïe. Ik bid dat onze God en Vader in alles goed voor jullie zal zijn en dat jullie vol zullen zijn van de vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus. We prijzen de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Hij is altijd in alles goed en vriendelijk voor ons. Hij bemoedigt ons in al onze moeilijkheden. Daardoor kunnen wij ook weer andere mensen bemoedigen die in moeilijkheden zijn. We bemoedigen hen met dezelfde bemoediging waarmee wij zelf ook door God zijn bemoedigd. Want we hebben veel te lijden omdat we in Christus geloven. Maar daarom zullen we ook heel veel bemoediging krijgen van Christus. We hebben veel moeilijkheden. Maar dat is dus om jullie te kunnen bemoedigen en redden als jullie moeilijkheden hebben. En als wij bemoedigd worden, dan bemoedigt dat ook jullie. Want dan weten jullie dat jullie net zo bemoedigd zullen worden als wij. Wanneer jullie net zoveel moeten lijden als wij, zullen jullie ook net zo bemoedigd worden als wij. Dat weet ik zeker. We willen dat jullie weten wat de grote moeilijkheden we in Azië, Turkije, hebben gehad. Het was bijna niet te verdragen. We gingen er maar vanuit dat ons doodvonnis al was getekend. Zo leerden we dat we niet op onze eigen kracht moeten vertrouwen. Nee, we moeten altijd vertrouwen op God, die de doden weer levend maakt. En Hij heeft ons leven gered. En we vertrouwen erop dat Hij ons steeds weer zal redden. Jullie kunnen ons daarbij helpen door voor ons te bidden. Als veel mensen voor ons bidden, zullen ook veel mensen God prijzen voor alle keren dat Hij ons heeft gered en kracht heeft gegeven. Paulus' reisplannen. We zijn er trots op dat we een zuiver geweten hebben. Want we zijn altijd tegen iedereen eerlijk en oprecht geweest. Vooral tegen jullie. Niet doordat wij zelf zo wijs zijn, maar door de kracht van God. Alles wat we van jullie schrijven is helemaal zonder oneerlijke bedoelingen. Ik hoop dat jullie dat weten. En ik hoop ook dat jullie net zo blij zijn met ons als wij met jullie. Op de dag dat onze Heer Jezus terugkomt. Omdat ik daarop vertrouw, had ik al eerder het plan om naar jullie toe te komen, want ik wilde een tweede keer een zegen voor jullie zijn. Ik had via Korinthe naar Macedonië willen reizen en dan van Macedonië terug naar jullie. Dan hadden jullie mij daarna kunnen helpen met mijn reis naar Judea. Maar ik heb mijn plannen moeten veranderen. Vinden jullie daarom dat ik niet te vertrouwen ben? Denken jullie dat ik net zo onbetrouwbaar ben als ongelovige mensen? Dat ik ja zeg als ik nee bedoel? Maar ik zeg geen ja als ik nee bedoel. God weet dat ik zo niet ben. Want Gods Zoon Jezus Christus, over wie Silvanus, Timotheus en ik jullie hebben verteld, zegt ook geen ja als hij nee bedoelt. Hij is altijd ja. Want alles wat God heeft beloofd, heeft hij door Jezus ook gedaan. Jezus is Gods ja. Daarom zeggen we ook door hem amen. Zo is het. En dat eert God. God zorgt ervoor dat we samen met jullie stevig zullen blijven staan in ons geloof in Christus. Hij heeft ons met zijn geest gezalfd. Daarmee heeft hij als het ware zijn eigendomstempel op ons gezet, als teken dat we van hem zijn. Want hij heeft ons zijn geest in ons hart gegeven. Zijn geest is de voorproef en het bewijs van wat nog komen zal. God weet waarom ik niet meer naar Korinthe ben gekomen. Dat was omdat ik het jullie niet moeilijk wilde maken. Want ik zou streng tegen jullie hebben moeten zijn. Niet dat ik over jullie wil heersen. Ik wil jullie gewoon blij kunnen maken. Want ik weet dat jullie stevig staan door jullie geloof.
1: Je luistert Lees met Grootnieuws Radio in 2 jaar de hele Bijbel. Beluister de Bijbelleespodcast in je podcast-app.
2: En bekijk het leesrooster via grootnieuwsradio.nl/bijbel.

Lorne Daigle en Rescue. Een hele goedemorgen. Lydia is wakker, heeft gelukkig goed geslapen. Wens iedereen een fijne dag toe. Mirjam luistert mee vanuit België, waar nog wordt gewacht op de examenuitslagen. En Henk heeft vandaag zijn laatste werkdag voor de vakantie. Heel veel plezier alvast daar in Frankrijk.

0: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
1: In juni is het Toyota Mania, met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
2: Levensveranderende operaties en trainingen? Daar zijn artsen voor nodig. Maar ook elektriciëns, koks, schoonmakers, IT'ers en jij. Mercy Ships zoekt vrijwilligers. Mensen zoals jij die tijd en vaardigheid willen delen om hoop te brengen. Kom naar de infoavond en ontdek wat jij kan betekenen. Ga naar mercyships.nl/jij.
1: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
3: Social Deal, Beauty Deals, Take One en Actie Bo.
4: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
3: Sorry Bo, het is beauty.
5: Oh ja, en waarom staat er dan boti?
4: Social Deal, deals die je niet mag missen.
6: Niets is zo lekker op een zonnige dag als...
7: Eén ijskoffie voor mevrouw.
6: Behalve als je last hebt van gevoelige tanden. Elmex Sensitive Professional. De tandpasta die gevoelige plekken sluit, herstelt en zorgt voor langdurige pijnverlichting. Elmex Sensitive Professional is een medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
4: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
8: Hey, ben je er weer?
9: Ja, volgens de bezorger ligt mijn pakketje hier alweer. Sorry.
8: Wacht, ik pak hem even. Nummer 14, toch?
9: Klopt, top. Als ik ooit iets terug kan doen, misschien een kopje koffie of zo.
8: Ja, lekker.
10: Je voelt je thuis. Een klein gebaar brengt buren bij elkaar.
11: GardenOnline.nl. Een overkapping hoeft niet duur te zijn. GardenOnline.nl.
12: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we Oranje.
13: Oh. Goedemorgen allemaal.
14: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl.
15: Groot Nieuws Radio.
16: Het christelijke radiostation.
15: Het ANP-nieuws van 7 uur.
17: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. Bij een explosie onder de flat in Amsterdam-Nieuw-West zijn vannacht 7 mensen gewond geraakt. 1 is er slecht aan toe. Er ontstond brand in een bijgebouw met een sportschool en dat stortte voor een deel in. De brand is nu uit en zoekteams kijken of er nog mensen onder het puin liggen. Zo'n 400 mensen zijn geëvacueerd. Vandaag gaan de nieuwe Europese asielregels in. En het Rode Kruis is bang dat die tot stress en psychische problemen leiden bij vluchtelingen. Ze moeten misschien langer wachten op een beslissing over hun aanvraag. In ons land wachten nu ruim 50.000 mensen op het besluit of ze hier mogen blijven. Er zitten mogelijk fouten in duizenden versterkingsrapporten over huizen in het Groningse aardbevingsgebied, meldde Pointer en RTV Noord op basis van recent onderzoek. Zo zouden huizen onterecht veilig zijn verklaard. Ook werden constateringen niet altijd goed onderbouwd en kregen sommigen een rapport over een heel ander huis dan hun eigen. En dan nu het weer van Weer Online. De dag begint grijs en grauw met veel laaghangende bewolking en regen, en ook vanmiddag veel regen en geen ruimte voor de zon. Het wordt 14 tot 17 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
15: Grootnieuws Radio Verkeer.
18: ANWB. Er beginnen hier en daar wat files te ontstaan. Zo staat er file op de A15 Rotterdam-Europoort. Bij Rozenburg is de vertraging 10 minuten. Op de N203 Alkmaar-Amsterdam bij Castricum ook 10 minuten oponthoud. Op de N203 Alkmaar-Amsterdam tussen Alkmaar en de aansluiting met de A9 is de vertraging al 20 minuten. En ook in Noord-Holland op de N244 Alkmaar-Edam tussen Alkmaar en Westgrafdijk een kwartier vertraging.
19: Een hele goede morgen op deze vrijdagochtend. Ik vind het toch altijd wat met dit weer, hoor. Buiten is het grijs. Het waait, er valt zelfs een beetje regen. Geen zon te zien vandaag, grijs en grauw. En toch ben je er vanochtend. Misschien moet je wel buiten werken. Heb je de kranten bezorgd? Ben je een van de jongens op de bouw? Misschien de vuilnisman die door de wijk rijdt? Ik heb respect voor dat je vandaag gewoon doorgaat op zo'n ochtend als deze. En ik ben dan ook benieuwd, wie ben je en waar luister je deze ochtend naar de radio? Stuur het even door met de Groot Nieuws Radio app. Zet ik zometeen een paar stippen op de kaart en hoor je ook Paul Belos. God of Wonders, binnen nu in een paar minuten.
7: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
20: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
7: Echt?
20: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
21: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
22: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
23: Bij Plus hebben we nu Plus poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite. 2 blikjes voor maar 1 euro. Nederland, oh Nederland. We doen met je mee. Plus.
24: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
25: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
23: Ook bij Plus, Chio Chips 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
26: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
27: 10 tenders alsjeblieft.
28: Ja, dat is dan 8 euro.
27: Hè? 8? Oké. Okay.
29: Nu bij KFC. 10 tenders bucket met 2 dips voor 8 euro. Verkrijgbaar tot en met 29 juni.
30: Veel problemen op je werk kun je oplossen bij de koffieautomaat. Voor alle andere vragen is er de RMU. De Christelijke Vakorganisatie van Nederland. Voor advies, juridische hulp en trainingen die jou verder helpen. RMU. Samen werkt beter. RMU.nl.
31: Tussenjaar? Met een opleiding van de EH sta je sterker in je schoenen. Investeer in je persoonlijke ontwikkeling, geloofsontwikkeling en ontdek welke studie bij jou past. Leg de beste basis voor je leven bij de Evangelische Hogeschool. EH.nl.
32: Dribbel naar Kruidvat, want deze deal scoor je alleen in de winkel. Nu bij Kruidvat 12 blikken Coca-Cola of Fanta voor maar 7,99 en kans op een WK-voetbal.
33: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
31: Wat betekent zending voor jou? Kom naar het OMF Mission Event op zaterdag 27 juni. Een inspirerende dag voor jong en oud. Ontmoet zendingswerkers, luister naar seminars en beleef zending van dichtbij. Meld je aan op omf.nl.
15: De Nieuwe Morgen
34: met Joeri van der Geest.
15: Het christelijke radiostation.

0: de nieuwe morgen. Goedemorgen. Je hoort de Babylars en God of Wonders op deze vrijdag 12 juni. De dag die begint vandaag grijs en grauw. Geen zon te bekennen, heel veel regen, veel bewolking. Toch heel wat mensen wakker, niet alleen binnen, maar ook buiten. Jantine momenteel buiten ziet onderweg naar haar werk in Zeist een paar kleine ganzen de sloot oversteken. Het ziet er leuk uit, Jantine. Anja die luistert mee vanuit de auto op weg naar de thuiszorg in de regio Ommen en Hardenberg. En Jan die maakt voor het eerst sinds zijn pensioen in april weer een rit met de auto. Of met de vrachtwagen zal het wel zijn, helemaal naar Limburg. Dus mooi Jan dat je er weer bij bent op dit vroege tijdstip. Ja, dit is ook bijzonder. Sander, die loopt gewoon zijn vaste ochtendwandeling. Doet hij al meer dan 7 jaar, elke ochtend, weer of geen weer. Wouter die zit op zijn laatste vakantiedag op Ameland, rustig achter een legpuzzel. En Margriet die luistert vanuit Noorwegen mee, waar haar koeien nu dag en nacht naar buiten gaan. Vastzetten, losmaken, binnen en buiten halen. Het is een hele klus, Margriet. Ja, vandaag blijft het nat, fries en bewolkt. 16 tot 18 graden, maar er gloort hoop. Want morgen dan wordt het al wat droger, breekt de zon af en toe door. En zondag is het overwegend droog met zo nu en dan zon. En vanaf volgende week dan loopt de temperatuur zelfs flink op, ruim boven de 20 graden. Ja, dat komt ook mooi uit, want het WK voetbal dat is dus gisteren begonnen. Zondagavond dan speelt Nederland de eerste wedstrijd. Nou houden wij bij Groningen Radio ook van oranje, maar dan met name de kleur oranje. Het zit eigenlijk volop verwerkt in ons logo, in onze huisstijl. En daarom bellen we deze weken met ons eigen team oranje. Bellen we met een aantal vrienden en luisteraars van Groot Nieuws Radio. Trekken we een aantal vragen uit de grabbelton en zo ook zometeen.
1: De dagtekst.
0: Eerste dagtekst van vandaag. Leuk, de dag na de examenuitslag. Psalm 37, vers 7. Blijf kalm en wacht op de Heer. Erger je niet aan wie slaagt in het leven. Aan wie met listen te werk gaat. Blijf kalm en wacht op de Heer. Erger je niet aan wie slaagt in het leven, aan wie met listen te werk gaat. Psalm 37, vers 7.

0: Martijn Buwalda. En je zou eens moeten weten. Nou, niet schrikken hoor.
1: Vrienden van Oranje.
0: Ja, dan word je toch even je bed uitgefloten zo vroeg op de vrijdagochtend. 18 minuten over 7. Ja, voetbal. Het staat toch een beetje in het teken. Sowieso in de media, de reclames. Je ontkomt er niet aan, ook niet als je door de supermarkt loopt. Of je er nou veel mee hebt of helemaal niets in deze WK-periode, brengen we dan ook een beetje verdieping aan al die voetbalgekte. En spreken we deze periode allerlei mensen die in de basis staan van ons Team Oranje, de vrienden van Groot Nieuws Radio. Er staat een pot met voetbal geïnspireerde vragen om deze vrienden van Oranje wat beter te leren kennen. Vraag is dat met iemand die eigenlijk veel liever de Tour de France kijkt dan voetbal, heb ik begrepen, Gijsbert.
2: Ja, zeker, dat klopt.
0: Ja, heb je niet zoveel met voetbal?
2: Nou, vroeger heb ik al best wel wat voetbal gekeken en ik vond het best wel een leuk spelletje. Maar tegenwoordig, het is alleen maar rollenbollen en ja, vragen om kaarten en ja, er is toch helemaal niks meer aan.
0: Nee. Oké, dus meer van de Tour de France dan van het voetbal. Toch, ja. Gijsbert, heb ik drie vragen voor je uit de ton gegrabbeld die toch een klein beetje voetbal geïnspireerd zijn. Maar die zijn eigenlijk een soort metafoor voor het leven.
2: Ja.
0: Nou, oké. Met de eerste vraag, Gijsbert. Neem jij de bal graag aan of laat je hem liever aan je voorbij gaan?
2: Ah, ik zal de bal zeker aannemen, hoor. Zeker.
0: Hoe wordt het zichtbaar in jouw leven?
2: Nou, ik wil zeggen, ik ben echt een aanpakker en ik ben een doener. Ik wil zeggen, ik vind het altijd lekker om als ik ga sporten, niet op 70%, maar gewoon lekker 100% erin te gaan. Ja, dus dan zal ik hem, als de bal aankomt, dan zal ik hem pakken.
0: Oké, nou leuk. Oké, staan bij deze genoteerd. Wie is jouw grootste supporter?
2: Supporter vind ik best wel lastig. Hè. Dat vind ik een groot woord. Ik heb eigenlijk een drijvende kracht. Best wel in mijn leven. Dat is mijn vrouw die vaak dingen bedenkt en ja, gewoon een stille kracht achter. Als ik iets nodig heb, dan de regeltijd. Nou, misschien wel een hele grote supporter, misschien wel.
0: Ja, en wat is de naam van je vrouw?
2: Betty,
0: oké. Nou, die heb je dan bij deze in het zonnetje gezet. Iemand die je altijd toejuicht in het leven. Ben je wel eens langere tijd geblesseerd geweest?
2: Ik heb wel blessures gehad. Nu ben ik wel, ik loop al 20 jaar met pijn. Vanwege een zwaar mountainbike-ongeluk. Wat sporten goed voor is. Ik heb nu net eigenlijk al 3 jaar loop ik met een hamstringblessure. Waardoor ik dus niet meer bijvoorbeeld kan hardlopen.
0: Oh, oké. En bijvoorbeeld een loopje naar de supermarkt, gaat dat dan nog wel? Of is dat ook wel ingewikkeld?
2: Ja, gewoon lopen. Ik laat er niks om. Maar ik merk bijvoorbeeld hardlopen. Nou, ik kan 200 meter hardlopen en dan begin die hamstring pijn te doen. Ja, dan wil dat niet meer.
0: Oké.
2: Dus ja, daar moet je mee leren leven dan.
0: Ja, oké. Nou, een blessure voor het leven dan. Gijsbert, dankjewel dat je even drie voetbalgeïnspireerde vragen wilde invullen. En dat is allemaal omdat je vriend bent van Groot Nieuws Radio, hè? Wanneer luister je altijd naar Groot Nieuws?
2: Nou ja, bij mij staat in de auto, in mijn rijdend kantoor, staat eigenlijk altijd de radio aan. Alleen word ik nog wel eens door de telefoon gestoord. Als ik thuis werk de dag, dan staat er ook gewoon lekker aan en dan... Dan hoor ik de hele dag heerlijke muziek en mooie overdenkingen. En zeker 's morgens ook, Juri.
0: Nou, dat is leuk om te horen. Gijsbert, dank je wel. En een heel mooi weekend gewenst alvast.
2: Nou, dank je wel. Jullie ook.
0: Maak er een mooie uitzending van.
2: Ja, zeker.
0: Doeg.
2: Joe, hoi.

0: Cody Carnes en Take You At Your Word. Daarvoor Gijsbert, lid van Grootnieuws Radio, van het vriendenteam Team Oranje. Ja, we hebben natuurlijk altijd versterking nodig daar. Ook jij kunt Grootnieuws Radio maandelijk steunen door vriend te worden via grootnieuwsradio.nl/vriend. Good morning, zeg ik tegen Nelly. Ze stuurt een berichtje. Ik luister elke dag in Adelaide, Australia. Love your station. Sarah die zegt, hoi hoi, Dirk is vandaag jarig en vandaag 9 jaar geworden.
1: Hoera! Hoera! Hoera!
0: Hij is al helemaal klaar voor vandaag en heeft er ontzettend veel zin in. Nou, Dirk ook namens heel Grootnieuws Radio van harte gefeliciteerd met je verjaardag. En vandaag op deze vrijdag is er weer een nieuwe podcastaflevering van Annemarie uitgekomen. Ze maakt een podcast Grootnieuws van de Week. En vertel je zelf even wat er vandaag in zit.
2: Je gaat mee naar het AZC in Ter Apel.
3: Ik blijf hier mooi in mijn eigen dorp. Ik bevalt me je best. Maar alleen onze gemeente moet een beetje meer optreden.
2: Er veel levens uit veel landen samenkomen.
4: Because in our country we don't have freedom.
2: De vraag is, wat moet jij daarmee?
5: Dan is niet mijn eerste vraag, waarom ben je hier? En dan in mijn hoofd vind ik dat een legitieme reden dat je hier bent.
6: Luister naar Grootnieuws van de Week in de podcastplayer van jouw keuze en via de Grootnieuwsradio-app.

0: Breakers, Worship en Oneindig Beste Dag. 8:02. Dit zijn de hoofdpunten van het ANP-nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. De explosie bij een flat in Amsterdam-Nieuw-West heeft enorme schade aangericht aan een bijgebouw waar een sportschool in zit. Aan drie kanten liggen stukken uit de gevel. Door de klap raakten 7 mensen gewond, 1 is er slecht aan toe. Uit de flat zijn zo'n 400 mensen geëvacueerd. Wanneer die terug kunnen is nog niet bekend. De veiligheidsregio zegt bij AT5 dat nog duidelijk moet worden of de explosie de constructie van de flat heeft aangetast. De nieuwe Europese regels voor asielzoekers gaan vanaf vandaag in en het Rode Kruis is bang dat die voor stress gaan zorgen. Kans bestaat dat vluchtelingen langer in onzekerheid zitten over hun toekomst.
2: Groot nieuws update.
0: De gemeente Amsterdam wil kerken voortaan helpen bij het vinden van een plek om samen te komen. Er is in de stad een groot tekort aan ruimte voor kerken. Burgemeester Halsema die schrijft dat de gemeente kan meedenken over een locatie of een leegstaand kerkgebouw kan kopen en verhuren aan gelovigen. Het Reformatorisch Dagblad schrijft erover vandaag. En ja, je hoort het gisteren al bij ons in het nieuws. De ChristenUnie en de SGP die willen opheldering over bedreigingen van christelijke asielzoekers in Nederlandse opvanglocaties. Stichting Gave is medeoprichter van een meldpunt hiervoor, vertelt juridisch medewerker Job Burgraaf.
3: Vaak is de oplossing best wel praktisch. Kunnen we een andere kamer regelen? Soms willen mensen overgeplaatst worden naar een andere locatie. Dat is wat zeldzaam, maar daar kunnen we ook aan gaan werken. Of gewoon, wil je eens met deze persoon gaan praten en even luisteren wat er nu aan de hand is?
0: Sowieso worden alle meldingen van bedreiging in een AZC vastgelegd en gemeld bij betrokken instanties. In de nieuwste aflevering van de podcast Groot Nieuws van de Week ga je met Annemarie mee naar het AZC in Ter Apel en hoor je er meer over. En steeds meer Nederlanders die laten botox zetten en die trend die bereikt nu ook Christelijk Nederland. Een vergelijkingssite voor botoxklinieken die ziet dat behandelaars goed draaien in de Bijbelbelplaatsen als Veenendaal en Barneveld. Onder gelovigen roept het ook meteen de vraag op: moet je mooi ouder worden, zoals Corrie ten Boom, of mag je investeren in een fris uiterlijk? Vragen een aantal geportretteerden in het Nederlands Dagblad. En dan nog het groot nieuws radio weerbericht van Buienradar. Vandaag is het bewolkt en druilerig met soms lichte regen en motregen. In het noorden van het land wordt het vaker droog met af en toe zon. Middagtemperatuur komt uit op 17 tot 20 graden. Dan de verkeersinformatie van de AWB.
4: Er staat file op de N203 Alkmaar-Amsterdam. Voor de aansluiting met de A9 is de vertraging 10 minuten. En op de N246 Westgrafdijk richting Beverwijk bij Krommenie ook 10 minuten op onthoud.
5: Joeri van de Geest.
0: Ja, een hele goede morgen op deze vrijdagochtend. Zometeen hoor je de overdenking van Rob Favier. Ook de Opwekking Band is onderweg naar Battle Music en Starlight.
2: De nieuwe morgen.
5: Het christelijke radiostation.

0: Begin dit jaar uitgebracht, opwekking 914, Jezus uw naam. Zometeen op Grootnieuws Radio, de overdenking van Rob Favier naar Toby Mac en Faithfully.
1: It's been a long year, it almost took me.

0: Het is 7:15 op de vrijdagochtend. En dus tijd voor de overdenking van Rob Favier. Hij is zanger, schrijver, cabaretier en theoloog. En deze overdenking heet De Buitenspelval.
1: Goedemorgen. Je zit vast alweer klaar met je krat bier en je voetbaltoeter. Want het WK is in volle gang en daar mag je natuurlijk niets van missen. Soms moet je er even heel laat voor naar bed gaan, maar ach, dat heeft een goede Oranje-fan er vast wel voor over. Voetbal blijft toch de meest favoriete sport. En natuurlijk ook een leuke sport om naar te kijken. Ik ben zelf meer van het wielrennen, maar ik geef toe dat dat vaak wel wat saaier is om te zien. Zelf heb ik ooit op voetbal gezeten, maar ons elftal verloor elke zaterdag met ongeveer.

ongeveer 11-0. Het schijnt dat toen ik eraf ben gegaan, de resultaten een stuk beter werden. Een van de grote trucs bij voetballen vind ik de buitenspelval. Die ken je natuurlijk wel, maar voor de zekerheid leg ik hem toch nog even uit. Als een speler de bal krijgt aangespeeld, terwijl er tussen hem en de keeper van de tegenpartij geen spelers meer staan van die tegenpartij, wordt er afgefloten. Daarmee kun je dus veel ellende voorkomen, want je maakt dan iemand het scoren onmogelijk. Je ziet het ook in de maatschappij gebeuren. Als iemand je niet zint, probeer je hem of haar gewoon buitenspel te zetten. Dat kun je op allerlei manieren doen. Je kunt roddels over hem verspreiden, ook als ze helemaal niet waar zijn. He, want het maakt tegenwoordig niks meer uit of iets waar is of niet. Als je maar hard genoeg schreeuwt, dan geloven ze je wel. Je ziet het in de politiek gebeuren, maar het gebeurt ook in het klein. Misschien wel bij jou op het werk. Je kunt iemand ook buitenspel zetten door hem het spreken en schrijven onmogelijk te maken. Dat gebeurt natuurlijk veel in landen waar het niet al te democratisch aan toe gaat. Ach, misschien weet jij nog wel veel meer manieren om iemand buitenspel te zetten en uit te schakelen. Wat ik nu zo bijzonder vind aan Jezus, hè, dat is dat hij nooit mensen buitenspel zette. Ja, er waren wel wat hooggeplaatste figuren waar hij behoorlijk ruzie mee maakte. Maar daardoor werden ze niet monddood. Nee, Jezus was er helemaal niet op uit om mensen buitenspel te zetten. Hij kwam juist voor de mensen die al buitenspel stonden. En dat waren er heel wat. De verschillen tussen rijk en arm waren in die tijd misschien nog wel groter dan ze nu al zijn. En als je bijvoorbeeld melaats was, dan moest je uit de samenleving en dan mocht je het voor de rest van je leven zelf maar uitzoeken. Jezus deed alles wat hij in zich had om mensen weer op hun benen te zetten, soms letterlijk. Hij zorgde ervoor dat mensen weer in de maatschappij konden functioneren. Hij gaf mensen nieuw perspectief. En nu is voetbal een spelletje waarbij de buitenspelval een van de spelregels is. Maar in de werkelijkheid van alle dag gaat het erom dat christenen er juist niet op uit zijn om de ander buitenspel te zetten. Dat mensen een tweede kans krijgen. En ik hoor vaak mooie verhalen van volgers van Jezus die die uitdaging heel serieus nemen en de mensen gaan opzoeken die buitenspel gezet zijn, al of niet door hun eigen schuld. Daklozen, verslaafden, gevangenen. Wij mogen in Jezus' naam naar al die mensen roepen: ook jij hoort erbij.

0: Charity Gill en I Believe. Goedemorgen, het is vrijdag. Het weekend komt eraan. Zit er goed in de Grootnieuws Radio app. Sandra die stuurt dat ze de hele week naar vandaag heeft uitgekeken. Lekker 2 dagen vrij. Even niks moeten. Vandaag veel bewolking, af en toe regen. Later vanuit het westen wordt het wat droger met soms wat zon. Vanmiddag dan is de zon nergens meer te bekennen. In ieder geval niet als je hier in Nederland verblijft. Het wordt 16 tot 19 graden. Vandaag gaat ook een nieuwe Europese asielwet in. Het idee is dat er minder mensen illegaal de grens overkomen. Dat we meer grip krijgen op wie er asiel aanvraagt. Oud-premier Mark Rutte die komt vandaag vanuit Brussel naar Den Haag over. Moet onder ede uitleggen welke keuzes hij maakte tijdens de coronaperiode. En in New York gaat SpaceX naar de beurs. Dat is het ruimtevaartbedrijf van Elon Musk. Bouwen raketten en satellieten en zo. Willen $75 miljard ophalen. En verder vandaag op Grootnieuws Radio.
1: En verder vandaag
0: hoor je tussen 10 en 12 brandstof met Eunice. Jan-Pieter Mostert van Stichting Gaven schuift aan. Zouden een gebedsweek voor vluchtelingen. Bidden voor een ander, dat doet ook iets met jezelf, zegt hij. En ook een gesprek met TWR die het evangelie via radio en internet laten klinken in Iran en Israël. Juist daar, midden in de oorlog. Dus dat wordt een interessante ochtend. Deze ochtend tussen 10 en 12, brandstof met Eunice.
2: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
3: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor 1,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
4: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we
3: Oranje. Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week paprika mix 500 gram voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
5: Of je deze zomer nou naar Frankrijk rijdt,
6: een dagje naar het strand gaat,
5: of gewoon thuis blijft,
6: hoop reist met je mee.
5: Met het zomerpakket van Grootnieuws Radio.
6: Met een zomerboekje vol overdenkingen, met muziektips, leuke extra's.
5: En met de bumpersticker laat je onderweg een hoopvol geluid zien.
6: Je ontvangt het zomerpakket bij een donatie vanaf €9,95.
5: Kijk op grootnieuwsradio.nl/zomer.
7: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboard-avontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op lendl.nl.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
10: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
9: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
10: Wat doe ik aan?
9: Shop nu bij Zalando.
11: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
1: Grootnieuws Radio.
12: Het christelijke radiostation.
1: Het ANP-nieuws van 8 uur.
13: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. De explosie van vannacht bij een flat in Amsterdam-Nieuw-West heeft enorme schade aangericht bij de sportschool ernaast. Aan 3 kanten zijn stukken van de gevel weggeblazen en brokstukken hebben geparkeerde auto's geraakt. Door de klap raakten 7 mensen gewond, 1 is er slecht aan toe. Er zijn camerabeelden van de explosie. Uit de flat naast de sportschool zijn zo'n 400 mensen geëvacueerd en een deel is in de buurt opgevangen. Of iedereen snel terug kan, is niet duidelijk. Eerst moet worden bekeken of de explosie de constructie van de flat heeft aangetast, zegt de veiligheidsregio bij stadszender AT5. De gemeente heeft telefoonnummers geopend voor betrokkenen. Het Rode Kruis is bang dat de nieuwe Europese asielregels die vandaag ingaan voor stress gaan zorgen bij vluchtelingen. Ze blijven misschien langer in onzekerheid over hun toekomst en dat kan psychische problemen veroorzaken. Vergeet niet dat het om mensen gaat die op zoek zijn naar veiligheid, zegt het Rode Kruis. En dan nu het weer van Weer Online. Vanochtend begint met veel bewolking, het is ook regenachtig en ook vanmiddag is het van tijd tot tijd nat en zien we de zon niet of nauwelijks. Het wordt 16 tot 18 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Grootnieuws Radio Verkeer.
14: ANWB. Er staan alleen files in de noordelijke helft van het land, zoals op de A7 Horen-Zaanstad. Tussen Avenhoorn en Purmerend is de vertraging 10 minuten. Op de A28 Groningen-Zwolle tussen Staphorst en Zwolle-Noord ook 10 minuten oponthoud door een auto met pech. De rechte rijstrook is dicht. En op de N203 Alkmaar-Amsterdam voor de aansluiting met de A9 is de vertraging ook 25 minuten.
15: Groot is uw trouw, alheer. Van het ochtendlicht tot het avondrood zing ik van uw naam. Groot is uw trouw aan mij, alheer. Dat zingt Maverick City Music zometeen.
16: Great is your faithfulness to me.
17: Pap, waarom zitten die mensen op onze zolder?
18: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
17: Hoe dan?
18: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
19: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
20: GardenOnline.nl. Overkappingen, schaduwdoeken en priëlen. GardenOnline.nl.
21: Fans van Holland en van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Een stuk Hollandse goudse kaas, jong belegen. 950 gram, maar 5,69. Zo goedkoop.
22: Dat gaan we vieren.
21: Aldi.
23: Weer niks in huis. Geen maandverband. Niks. Volgende keer meld ik me ziek.
24: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Libressen 1+1 gratis voor jou en 1 gratis voor een gezin in armoede. Kruidvat.
25: Nog meer voordeel scoren bij Aldi? 1 ster beter leven gyros met paprika, 750 gram voor maar 5,99. En onze zomerse watermeloen voor maar 2,99. Aanvallen!
22: Dat gaan we vieren!
25: Aldi.
26: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
27: De gaafste uitjes ontdek je op originele-uitjes.com. Kom voor inspiratie naar het leukste platform. originele-uitjes.com.
28: Vier op zaterdag 20 juni midsommar bij IKEA. Met Zweedse tradities en zomerse activiteiten. En draai aan het rad, waarbij je kans maakt op een reis voor 4 personen naar Småland in Zweden. Tot dan, IKEA. Een wereld aan ideeën.
29: Kan jij ook zo genieten van even lekker buiten zitten? Van der Garde tuinmeubelen. Al 80 jaar de specialist. Kijk op vdgarde.nl.
30: Je hebt deals en je hebt doei-deals. Deze week 8 dagen Spanje voor minder dan €499 per persoon. Boek nu bij TUI.
29: Het grootste assortiment tuinmeubelen vind je op vdgarde.nl.
31: Kwetsbare dochters worden sterke vrouwen. Voor €30 helpt Mission Possible een vrouw en haar kinderen in Oost-Europa met juridische bijstand. Voor €50 ontvangt ze een babybox met een kinderbijbel. En voor €85 krijgt ze 1 week opvang samen met haar kinderen. Steun jij ons? Helpen wij hen. Ga naar missionpossible.nl.
32: Oranjefans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders grijp je mis.
31: Help kwetsbare dochters in Oost-Europa en steun ze nu via Mission Possible. Dan wordt jouw gift verdubbeld. Ga naar missionpossible.nl.
1: De Nieuwe Morgen
0: met Joeri van der Geest.
1: Het christelijke radiostation.

0: groot is uw trouw alheer. Iedere morgen aan mij weer betoond. Maverick City Music op deze vrijdagochtend. Het is 12 juni, een nieuwe dag met nieuwe kansen. En ik moet toch zeggen, ja, ik heb toch altijd wel respect hoor voor de buitenwerkers in de ochtend. Met enige regelmaat hoor ik dan dat Grootnieuws Radio weer aanstaat op de bouwstijgers. Dus als je daar deze ochtend staat, heel veel succes. En ook deze ochtend zie ik weer een aantal foto's binnenkomen van mensen die onderweg zijn op de fiets naar het werk. Moet je denken aan mensen in de thuiszorg. Mensen die naar school rijden. Nou, toch wel toppers deze ochtend. Kan ik extra benadrukken als het buiten regent. Ja, ik zit hier toch in een soort control room, zo voelt het dan. Met een bak koffie aan de rechterkant, de appjes aan de linkerkant. Dus als je nog iets te melden hebt, als er iets is waar je naar uitkijkt, of je hebt bijvoorbeeld iets te vieren, dan mag je dat melden in de Grootnieuws Radio app. Ja, dat vieren, dat zou zomaar te maken kunnen hebben met de examenuitslag. Overal vlaggen zag ik buiten met de schooltas, de rugzak eraan. Alle geslaagden natuurlijk gefeliciteerd. En misschien blijven die vlaggen nog wel even hangen. Want het WK voetbal is natuurlijk begonnen. Zondag dan speelt het Nederlands elftal voor het eerst tegen Japan. En misschien denk je nu, nou ja, voetbal op zondag, dat hoeft voor mij niet zo. Dan zou dat zomaar te maken kunnen hebben met de zondagsrust. Steeds meer mensen die zoeken juist op zondag de rust op. En daar praat ik zometeen over door met Robert-Jan van de Werken van Protestants Nederland. Er is namelijk een onderzoek naar buiten gekomen waaruit blijkt dat juist jongeren steeds vaker voorstander zijn van een vaste rustdag. Dus dat zometeen. Heeft ook wel een klein beetje te maken misschien met gewoon die nieuwe generatie, hè, die steeds vaker tot geloof komt. Zo was er bijvoorbeeld gisteravond bij de EO een documentaire te zien. Generatie Gebed heet het. En ik had die documentaire zelf niet zo op de radar, maar ik wil hem eigenlijk nog wel kijken dit weekend. Want ja, mooi om te zien hoe jonge mensen tot geloof komen. Ik zag wel een fragmentje van Nikki bijvoorbeeld. Ze is 18 jaar. Thuis werd er nooit over geloof gesproken, maar in een moeilijke tijd. Toen kwam ze toch tot geloof.
1: Ik was best jong toen ik met best grote vragen kwam. En niemand in mijn omgeving was daar echt mee bezig. Niemand was bezig met waarom ben ik hier op aarde? Ik had ook heel veel last van echt wel angstklachten. Omdat ik echt niet wist waar ik nou voor gemaakt was. Op een avond dat best wel uit de hand liep, ben ik echt op mijn knieën gevallen. Omdat ik het gewoon niet meer wist. En dan heb je iets daarbuiten nodig, iets groters nodig die zegt ik ben het. En ik wist ook meteen dat is God.
0: Ja, ook een tof fragment is dus te zien in een nieuwe documentaire van de EO Generatie Gebed, ook te zien op NPO Start.
2: De dagtekst.
0: De dagtekst van vandaag, dat is toch wel een bijzondere, zo de dag na de examenuitslag. Psalm 37, vers 7. Blijf kalm en wacht op de Heer. Erger je niet aan wie slaagt in het leven, aan wie met listen te werk gaat. Blijf kalm en wacht op de Heer. Erger je niet aan wie slaagt in het leven, aan wie met listen te werk gaat. De dagtekst van vandaag, Psalm 37, vers 7.

0: Grootnieuwsradio met de muziek van Lef en Stil maar mijn ziel. Eén dag in de week waarop heel Nederland tot rust komt. De zondagsrust, ja, dat klinkt lange tijd voor veel Nederlanders als een achterhaald idee. Maar het onderzoek van Protestants Nederland, dat is een stichting die de christelijke stem versterkt in het publieke debat, blijkt dat dit lang niet zo'n gek idee meer is. Sterker nog, met name jongeren zijn steeds vaker voorstander van de zondagsrust. Ik praat erover door met Robert-Jan van de Werken van Protestants Nederland. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, verrassend vond ik het om te lezen dat er vooral onder jongeren heel veel interesse is voor een collectieve rustdag. Heeft dat dan ook te maken met misschien het toenemend aantal jongeren dat geïnteresseerd raakt in het geloof, of komt het door iets anders?
1: Nou, we hebben samen met Vereniging Zondagsrust een onderzoek uit laten voeren naar de behoefte aan rustdagen. Dan zie je inderdaad dat de jongere generatie daar meer voor open staat. Heel concreet zie je gewoon dat dat komt omdat zij ook aangeven, we ervaren te weinig rust. Maar zelf krijg ik ook wel het idee dat voor deze generatie er niet het idee is dat ze zich af hoeven te zetten tegen een christelijk verleden. En er zit ook veel meer een antipathie tegenover het christendom vervolgens daarin. En dan denk ik dat men ook gewoon wat makkelijker open staat voor het idee van zo'n rustdag.
0: Ja, en is dat dan alleen onder jongeren of staan Nederlanders in het algemeen ook meer open voor een dag waarop alles dichtgaat en dat je misschien wat meer tot rust mag komen?
1: Ja, nou, we zien dat die steun ruimer is dan we verwacht hadden, zeker onder een jongere generatie. 37% van de Nederlandse bevolking zegt dan dat is een goed idee. En nog eens 30% zegt misschien. En onder jongeren ligt dat nog hoger. Of ze daar meer voor openstaan dan vroeger durf ik op basis van het onderzoek niet te zeggen. We hebben echt een moment uitgekozen, al is het dan heel interessant voor de komende jaren natuurlijk. Maar het wordt wel heel breed gedeeld dat het goed zou zijn voor mensen. Denk aan minder burn-outs, minder mentale problematiek. Dat komt in ieder geval naar voren.
0: Ja, ja. Nou, wel interessant. Jullie starten ook een campagne als Protestants Nederland om dit onder de aandacht te brengen. Ik zie in die campagne het woord ruimte voorbij komen. Ruimte voor rust. Maar ik kan me voorstellen dat zeker mensen van buiten de kerk, ja, dat er genoeg mensen zullen zijn die zeggen, nou, dat voelt eerder als beklemmend als de overheid gaat zeggen dat ik rust moet nemen of mag nemen. Dat het advies zo klinkt. Hoe kijk jij ernaar?
1: Ja, vanuit Protestants Nederland hebben we ook geen intentie om iets op te leggen. Hè? Wel om het maatschappelijke gesprek aan te gaan. Als er zoveel behoefte is aan rust, durf dan ook een weekje te vertragen, zou ik zeggen. En hopelijk zijn er heel veel mensen die zich daardoor laten overtuigen. En of dat dan ook in wet en regelgeving landt, dat is echt een tweede.
0: Ja, ja, toch staan jullie dan wel op voor die zondagsrust. Waarom juist nu?
1: Nou, afgelopen najaar kwam de Raad voor de Volksgezondheid en Samenleving, dat is een organisatie met een advies, en die zei, we zijn als samenleving hyper nerveus geworden. We moeten het vertragen, en dat moeten we niet alleen individueel doen, dat moeten we juist collectief als samenleving doen. Nou, dat gaf voor ons de aanleiding om te zeggen, kunnen we nou een brug slaan tussen de problematiek die zo'n raad constateert, en anderzijds wat we als christenen mee hebben gekregen, zoiets moois als een rustdag. Nou, en dat maakt dat we dachten, laten we deze campagne op poten gaan zetten.
0: Ja, en wat is het beoogde doel? Wat is het ideaal volgens jullie?
1: Nou, ik denk dat wat we nu, het zou heel mooi zijn als het idee van een rustdag op persoonlijk niveau, maar misschien ook wel op gezamenlijk niveau, breder ingebed raakt in onze samenleving. En dat gesprek daarover, dat hopen we met deze campagne wat meer af te trappen en een aanzet voor te geven. En als dat lukt, dan ben ik al heel tevreden.
0: Ja, maar betekent dat misschien ook dat de winkels allemaal op zondag weer dicht gaan? Want dat is misschien ook een trend die inmiddels is ingezet, die ook moeilijk meer terug te draaien is.
1: Ik denk, wat ik al eerder zei, we hebben ook geen intentie om iets op te leggen. Hè? Het gaat om dat maatschappelijke gesprek. Er is zoveel behoefte aan rust. Nou, laten we dan ook kijken hoe kunnen we dat met z'n allen als kerk, als samenleving vervolgens aanbieden. En waar dat dan vervolgens in wet en regelgeving toe lijkt, dat zegt weer een tweede.
0: Ja, nou, in ieder geval het gesprek erover aangaan, dat is wel heel mooi, Robert-Jan. Hoe ziet een ideale rustige zondag er voor jou uit?
1: De ideale zondag voor mij, dat is denk ik in de ochtend naar de kerk, daarna samen met het gezin koffie drinken en dan heb je gewoon een open dag voor je waarop je niet veel hoeft. Denk aan ruimte voor een boekje lezen, wandeling, familie op de koffie. En voor mij mag het 7 dagen zondag zijn.
0: Oké, heel goed. Nou, meer over het onderzoek. Ik zie net ook een artikel verschijnen bij de Reformatorisch Dagblad. Die bericht erover, andere media ook. En anders kun je ook nog meer informatie vinden op de website protestantsnederland.nl. Daar vind je meer over dit onderzoek en de campagne Ruimte voor rust. Yeah.

0: Academy Clean Hearts. Daarvoor gesprek met Robert-Jan van de Werken van Protestants Nederland. Uit hun onderzoek blijkt dat veel Nederlanders een vaste rustdag in de week missen. We leven gehaast en juist de jongeren die zeggen steeds vaker: nou, ik zou wel een dag willen waarop alles even stilstaat. Geen verplichtingen, geen agenda, gewoon rust. Er komt een reactie binnen van een luisteraar die zegt: nou, laten we het prijzen dat de jeugd dit wil. Eén dag in de week jezelf uitzetten, wakker worden met een lege agenda en kijken wat de dag brengt. Dat is mooi. En als we daaraan wennen, wie weet, brengen we het samen weer naar de zondag. En Mike die stuurt nog een knipoog en die zegt: nou, goed initiatief, maar het staat ook niet voor niets in de Bijbel. Eén dag rusten, zo zeg maar net. Zometeen heb ik een groot nieuwsupdate voor je. En ja, ik weet niet of het vandaag heel lekker weer is om naar buiten te gaan.
1: Groot Nieuws Radio weerbericht. Vanmiddag breekt de zon steeds vaker door.
2: Groot Nieuws Radio, neem je mee naar buiten. Maak bijvoorbeeld een wandeling met een inspirerende podcast op je oortjes.
3: Wandel met God, gewoon in zijn ritme.
2: Of geniet onderweg van de beste christelijke muziek. Een hoopvol geluid. In heel Nederland via DAB+ en natuurlijk via de Groot Nieuws Radio app.

0: Worship en Welkom Thuis. 8:58, dit zijn de hoofdpunten van het ANP-nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. Er is nog veel onduidelijk over de explosie bij een sportschool in Amsterdam-Nieuw-West. Een van de eigenaren zegt dat hij videobeelden heeft en daarop lijkt de explosie van onder de vloer te komen. Hij roept mensen op niet te gaan speculeren. Omdat de plek van de klap veel belangstelling trekt, zijn bij de sportschool en de flat hekken met schermen neergezet, meldt AT5. De ME bewaakt die. Vanwege de veiligheid is een groot gebied afgezet. De nieuwe Europese regels voor asielzoekers gaan vanaf vandaag in en het Rode Kruis is bang dat die voor stress gaan zorgen. Kans bestaat dat vluchtelingen langer in onzekerheid zitten over hun toekomst.
2: Groot nieuws update.
0: Ja, je hoorde het gisteren al bij ons in het nieuws. De ChristenUnie en de SGP die willen opheldering over bedreigingen van christelijke asielzoekers in Nederlandse opvanglocaties. Stichting Gave is medeoprichter van een meldpunt hiervoor, vertelt juridisch medewerker Job Burgraaf.
3: Vaak is de oplossing best wel praktisch. Kunnen we een andere kamer regelen? Soms willen mensen overgeplaatst worden naar een andere locatie. Dat is wat zeldzaam, maar daar kunnen we ook aan gaan werken. Of gewoon, wil je eens met deze persoon gaan praten en even luisteren wat er nu aan de hand is?
0: Ja, sowieso worden alle meldingen van bedreigingen in een AZC vastgelegd en gemeld bij betrokken instanties. Hij vertelt er meer over in de nieuwste aflevering van de podcast Groot Nieuws van de Week. Daarin ga je met Annemarie mee naar het AZC in Ter Apel. En in de Verenigde Staten is onrust ontstaan over spionage door bondgenoot Israël. Volgens Amerikaanse media waarschuwt het Pentagon intern dat die spionage een kritiek niveau heeft bereikt. Israël zou willen weten hoe Amerikaanse functionarissen denken over de conflicten in het Midden-Oosten. Zowel het Witte Huis als Israël ontkennen de berichten stellig, schrijft het Nederlands Dagblad. En in Amsterdam gaat de gemeente kerken voortaan helpen bij hun zoektocht naar ruimte om samen te komen. Burgemeester Halsema die belooft mee te denken over een locatie of een leeg kerkgebouw te kopen en daarna te verhuren. Voorganger Jurjen ten Brinke is blij, maar hoopt op concretere stappen. Volgens hem kreeg Halsema het afgelopen 1,5 jaar meer oog voor kerken, valt te lezen in het Reformatorisch Dagblad. En terwijl Nederland al jaren ontkerkelijkt, kiezen juist steeds meer jongeren voor het geloof. Niet alleen in de Bijbelbelt, maar ook in de grote steden sluiten zij zich aan bij een kerk. De EO die maakte daar een documentaire over. Die volgt 4 jongeren die hun leven opnieuw inrichten vanuit het geloof, maar bij sommigen zichzelf laten dopen. Generatie Gebed is vanaf nu te zien op NPO Start. Dan nog het grootnieuws radioweerbericht van Buienradar. Het blijft bewolkt en druilerig met soms lichte regen en motregen. In het noorden van het land wordt het vaker droog met af en toe zon en de middagtemperatuur komt uit tussen de 17 en 20 graden. Verkeersinformatie dan van de ANWB.
4: Er staan vooral korte files. Er is maar 1 file die op dit moment opvalt en dat is op de N57 Rotterdam-Middelburg bij Hellevoetsluis. De vertraging is daar ongeveer een kwartier door een aanrijding.
5: Van de Geest.
0: Goedemorgen en van harte welkom op deze vrijdagochtend, waar je zometeen de overdenking van Rob Favier hoort. Ook het Ademproject is onderweg naar Lauren Daigle. Be okay.
2: De nieuwe morgen

wat is het toch fijn opstarten met de muziek van Groot Nieuws Radio. Het Ademproject en Halleluja. Daarvoor nog Lorne Daigle en Be Okay. Over een paar minuten hoor je de overdenking van Rob Favier. Toch een beetje in WK-sferen, nu we toch in die oranje gekte zitten. En komende zondag het Nederlands elftal voor het eerst een wedstrijd gaat spelen tegen Japan. Dus zometeen zijn overdenking en die heet de strafschop. Dus dan ben je er alvast een klein beetje op voorbereid dat er eentje aan zit te komen. Eerst muziek van Stephen Curtis Chapman over het belang van quality time met je kinderen. Dit is Cinderella op Groot Nieuws Radio.

0: Chapman en Cinderella. Het is 9:15 geweest en dus tijd voor de overdenking van Rob Favier. Deze overdenking heet De Strafschop.
1: Denk jij dat Nederland wereldkampioen wordt? Ik heb er niet zoveel verstand van, maar ik vermoed van niet. Dat klinkt natuurlijk niet aardig, want we moeten de moed erin houden. Dus ik hoop op veel leuke wedstrijden met veel doelpunten. Ik vrees dat ik geen tijd heb om veel te kijken, maar af en toe doe ik het raam hier open aan de voorkant en roep ik zo hard mogelijk door de straat: Hup Nederland! Misschien helpt het een beetje. Vaak zijn de landen behoorlijk tegen elkaar opgewassen, zeker als ze wat ronden verder komen. En dan vind ik het altijd zo jammer als een wedstrijd beslist moet worden met strafschoppen. Dat is dan vaak meer een kwestie van geluk hebben, dat de keeper net de andere kant opduikt. En zenuwachtig dat ze dan vaak zijn. Als je daar bij de 11-meterstip staat en weet dat de halve wereld naar je kijkt en dat jij het verschil kunt maken tussen winnen en verliezen. Toch vind ik dat weer anders dan wanneer iemand een strafschop tegenkrijgt omdat hij zijn tegenstander omver heeft gehaald. Dan wordt hij gewoon gestraft voor zijn fout. Soms kom ik wel eens mensen tegen die denken dat God ook op die manier met ons omgaat. Dat hij als een soort scheidsrechter ons doen en laten volgt en daarop reageert door strafschoppen uit te delen als je het niet goed doet. Dan is je geloof meer gebaseerd op angst voor het oordeel. En we zijn er helaas soms heel goed in om dingen die misgaan in iemands leven als oordeel van God te bestempelen. Dat we daarbij dus even op de troon van de Heere God gaan zitten, dat beseffen we dan waarschijnlijk niet. En dat kan zo ver gaan dat ik mensen ken die kanker kregen en van sommige geloofsgenoten te horen kregen dat dat wel een oordeel van God zou zijn. Verschrikkelijk. In de coronatijd wisten sommigen dat ook heel goed. Maar zo is God niet. Natuurlijk, je leest met name in het Oude Testament vaak verhalen van een boze God die wraak zweert tegen de vijanden van het volk. En soms tegen het volk zelf. Ik kan die verhalen ook niet altijd goed plaatsen, maar wat ik wel weet is dat wij het Oude Testament mogen lezen met de bril op van het Nieuwe. Dat we via Jezus naar het Oude mogen kijken en dan gaat het over heel andere dingen. Dan gaat het over vergeving en heel, heel veel liefde. Zoveel liefde dat God geen wraak nam op onze wereld omdat wij hem kapot maken, maar juist zijn Zoon stuurde om die wereld te redden. Ik heb wel eens iemand horen zeggen: bij God staat er aan het einde van de zin altijd een komma in plaats van een punt. Er zijn zelfs verhalen in het Oude Testament dat God zich laat ompraten door zijn dienaren zoals Abraham en Mozes. Het is ook een levenshouding, hè, om uit de strafschopgedachte te leven. Dat zien we heel vaak om ons heen gebeuren. Doet iemand het niet helemaal goed, dan serveer je hem gewoon af. Het is een harde manier van leven. En wellicht bereik je er voor jezelf nog iets mee, maar niet datgene dat God wil dat je bereikt. Hij vraagt namelijk aan ons of wij een spoor door de wereld willen trekken van liefde. Zijn liefde.

0: Joke Buijs, Jezus, ik geloof u. Zometeen vanaf 9 uur de Blessings met Tim Hendricks. En zag ik nou dat je vanmiddag ook weer te horen bent?
1: Dat klopt. Ik sta op de kaart bij Lunchroom. Lunchroom. Dus ja, leuk. Achter de bar mag ik even staan. Dus ik heb daar heel veel zin in.
0: En vanavond Wens.
1: Vanavond Wens, uiteraard.
0: Man, let je wel een beetje op jezelf?
1: Ja, zeker. Zeker. Komt helemaal goed.
0: Oké, dus vanmiddag te horen tussen 12 en 2.
1: Ja.
0: Vanavond tussen 7 en 8 met Wens.
1: Ja, dus als je zegt, nou, ik heb daar geen zin in, Tim, de hele dag. Ja, dan moet je echt eventjes of naar non-stop gaan. Of helemaal even iets anders doen. Ja.
0: En zo meteen vanaf 9 uur met de blessing.
1: Ja, dat was wel het plan, ja.
2: De eerste blessing van de dag.
1: Nou, dan gaat dan meteen mijn stem.
0: Ja, doe een beetje voorzichtig alsjeblieft.
1: Ja, doe ik. Hé, die eerste, allereerste blessing, die gaat naar alle zorgmedewerkers van stationskwartier in Kampen. Dus zorgmedewerkers van stationskwartier uit Kampen, attentie. En over een paar minuten dan lanceren wij dus de blessings voor deze 12 juni. Dus heb je nog een verzoekplaat voor ons die vandaag nog de lucht in mag? Laat het ons weten. Geef ons die specifieke plaat door en de coördinaten. Die is ook belangrijk. En laat even weten hoe dat dan voor morgen een blessing kan zijn op de radio.
0: Mooi. Ik ga even gemberthee voor je halen.
1: Ja, dat is misschien wel handig, ja.
0: En dan wens ik jou vast een heel fijn weekend. Ja, jou nog niet, ja, in.
1: Als dat lukt allemaal. Ja,
0: jij als luisteraar.
1: Zoek mijn stem zo. Nou, okay. Tot zo.
0: Ik sta stand-by. Zo meteen vanaf 9 uur. De blessings met Tim Hendricks.
3: Wie deze zomer de A27 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van maandag 22 juni tot maandag 3 augustus zijn er verschillende afsluitingen op de A27 tussen knooppunt Gorkum en knooppunt Everdingen. Hou rekening met minstens 45 minuten extra reistijd. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
4: Slagerij Gelderblom in Ermelo heeft topkwaliteit vlees. Eerlijk en verantwoord smullen, ook bij catering, maaltijden of barbecue. Ermelo.slagerijgelderblom.nl. Welkom bij Jeroen, quality meat and more.
5: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
4: Bestel nu overheerlijk barbecuevlees op ermelo.slagerijgelderblom.nl.
6: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
7: Goedemorgen!
8: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
6: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
9: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
10: Geef je tuin een goede basis met karwei. Profiteer nu met Club Karwei van 2+1 gratis op Florella potgrond en tuinaarde. Karwei, maak het mooier.
11: Schoonschip, de leverancier van krachtige reinigingsmiddelen voor scheepvaart, pleziervaart en industrie. Maak schoon schip op het dek, aan boord en in de werkplaats. Van reiniging en borstels tot touwen, verf, wrijfhout en meer. Schoonschip.info.
12: Van 6 tot en met 11 juli is het tijd voor de Royal Mission Zomerschool. Een week die je geloof verdiept, je uitdaagt en transformeert. Ontdek wat het betekent om te wandelen in de kracht van de Heilige Geest. Is dit iets voor jou? Meld je dan nu aan via royalmission.nl.
13: Levensveranderende operaties en trainingen? Daar zijn artsen voor nodig. Maar ook elektriciens, koks, schoonmakers, IT'ers en jij. Mercy Ships zoekt vrijwilligers. Mensen zoals jij die tijd en vaardigheid willen delen om hoop te brengen. Kom naar de infoavond en ontdek wat jij kan betekenen. Ga naar mercyships.nl/jij.
14: Pas je eindelijk het perfecte

0: tijd het juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Grootnieuws Radio.
2: Het christelijke radiostation.
1: Het ANP-nieuws van 9 uur.
3: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. Er is nog veel onduidelijk over de explosie bij een sportschool in Amsterdam Nieuw-West. Schade is enorm. Een van de eigenaren zegt dat hij videobeelden heeft en daarop lijkt de explosie van onder de vloer te komen. Daar zijn onder meer bergingen van de flat naast de sportschool. Laten we niet gaan speculeren, zegt de eigenaar. De plek van de klap trekt nogal wat belangstelling en daarom heeft de gemeente hekken met blauwe schermen laten neerzetten. Hierdoor de ME worden bewaakt. Het afgezette gebied is ruim gehouden vanwege de veiligheid. Er vielen 7 gewonden. Uit de flat zijn 400 mensen geëvacueerd. En pas als alles veilig blijkt, kunnen die weer terug. Duizenden woningen in het Groningse aardbevingsgebied hebben mogelijk een keuringsrapport dat niet klopt, meldt onder andere RTV Noord. Ze zijn bijvoorbeeld veilig verklaard, terwijl ze dat niet zijn. Sommige bewoners kregen zelfs een rapport van een andere woning. Rapporten waarin fouten zitten moeten opnieuw worden bekeken. En dan nu het weer van Weer Online. Vanochtend begint met veel bewolking. Het is ook regenachtig en ook vanmiddag is het van tijd tot tijd nat en zien we de zon niet of nauwelijks. Het wordt 16 tot 18 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
4: Ja, dankjewel. En helemaal geen verkeer, dus dat is lekker. Lekker doorrijden. De zender schakelt over op blessingsmodus. En de vraag is, wie ben je, waar luister je en wat houdt jou op dit moment bezig? Breng ons op de hoogte van de situatie aan jouw kant van de radio, want we stemmen graag op je af met de blessings van vandaag.
5: Pas op hoor, deze is heet.
6: Oef, ja.
5: Wil er iemand nog wat drinken?
6: Ja, lekker.
5: Ja, lekker. Kijk eens, hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
6: En voor mij, man.
5: En een frisje voor jou.
6: Dank je.
7: Proost.
8: Juist op momenten dat het gezellig is, is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Nix 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
9: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
10: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
9: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
11: In Bangladesh krijgen veel meisjes te maken met honger, uitbuiting en kindhuwelijken. Dit kan niet zo blijven. Sponsor een meisje. Geef haar bescherming, onderwijs en toekomst. Ik zie de kracht van meisjes. Zie jij het ook? Worldvision.nl.
12: Gospel.nl, de grootste christelijke webwinkel van Nederland. Met tienduizenden boeken, bijbels, kaarten, spellen, films, muziek en gifts. Bestel eenvoudig, veilig en snel op gospel.nl.
11: Word sponsor van een meisje in Bangladesh. Worldvision.nl.
13: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals heel veel Dove deodorant, 2 plus 3 gratis. Dat wordt scoren. Kom voor nog meer mega mooie oranje deals naar de winkel of shop op ethos.nl.
14: Mooi van Ethos.
15: We denken na over een koophuis.
16: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
15: Bart, met die loopgroep?
16: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
17: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
18: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij elke 10 euro aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjack op in de winkel vanaf 9,99. Dat is de ja van Jumbo.
19: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama? 100% Arabica-bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdreuk. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's voor maar 1,95. I'm loving it.
20: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen...
7: upgrade kan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
14: Blessings.
20: Met Tim Hendricks.
14: Het christelijke radiostation.

Elevation Worship met Same God. Het nummer herinnert er ons eraan dat God door de eeuwen heen hetzelfde is gebleven. Dezelfde liefde, dezelfde trouw, dezelfde wonderen toont hij in ons leven als hij deed bij de helden uit de Bijbel. Geïnspireerd door Malachi 3 vers 6 waar staat, want ik de Heere verander niet. Onze luisterstatus is wel veranderlijk en daarom krijg ik graag een status-update van je. Jacqueline deelt hier trouwfoto's van 25 jaar geleden. Dit is echt prachtig om te zien. En je zegt, wij mogen vandaag 25 jaar getrouwd zijn en God was erbij. Gefeliciteerd, Jacqueline. Tineke die schakelt in vanaf Goeree over Flakkee. Lekker aan het wandelen als training voor de Nijmeegse Vierdaagse. Rianne Hogervorst trakteert ons op een goede morgen en zegt, ik ben de koffer aan het inpakken voor een heerlijk weekend weg met mijn broers en zussen. Aanhang mag niet mee, knipoog. We doen dit sinds 2011, jaarlijks. Ja, mooie traditie. Wim en Marion Smit uit Leiderdorp, die gaan met de blessings in de rug richting hun jarige dochter Elisabeth uit Den Helder. Gefeliciteerd en je ouders komen eraan. Suzanne, die is met de pont over naar Schoonhoven, luisterend naar Grootnieuws Radio natuurlijk. En ook Marleen is erbij, zegt, goedemorgen, ik heb er weer zin in, even opladen met de blessings. Nou, dat is het. Wie je ook bent, waar je ook luistert, wat je status ook is. Dit zijn de blessings voor jou, de blessing van vrijdag 12 juni 2026. En Wanda Roken zegt, als dank voor alle goede zorg. De zorg van de zorgmedewerkers van Stationskwartier uit Kampen, die jullie als team van PGVZ ons allemaal weer hebben gegeven. Een lied als dank. Onafhankelijk van het type handicap of complexiteit van de zorg. Ik ben misschien de boodschapper, maar weet dat elke bewoner deze gevoelens deelt. Gevoelens van dankbaarheid die ook met dit lied tot uiting worden gebracht. Hier is de Opwekking Band en het lied 10.000 redenen voor de zorgmedewerkers van het Stationskwartier in

namens Wanda en namens alle bewoners. Een groot dankjewel met het lied aan het team van het stationskwartier van de PGVZ. Dank voor jullie goede zorgen, dat wordt zeer gewaardeerd. En vandaag mag dat ook even benoemd worden hier op Landelijke Radio. Ja, dan van dit lied naar het bericht van Linda. Linda, je stuurt ons een bericht met gemixte gevoelens en dit zal vast ook voor anderen herkenbaar zijn. Je zegt, mijn dochter Diante is gisteren met vele andere scholieren geslaagd voor haar schoolexamen. En ik wilde daarom vragen of je Joy zou willen draaien hier in Blessings. Totdat ik gisteravond hoorde van het vreselijke ongeluk in Zeeland, waar 3 kinderen en een volwassene omkwamen. Ik ken ze niet, ik woon in Noord-Nederland, maar mijn hart huilt mee. Zou je in plaats van Joy het lied dwars door alle tranen heen willen laten horen? Nou, dat gaan we doen, Linda. Dank voor wat je schrijft. Een leerkracht, 3 leerlingen van basisschool, de Warande in Axel, die zijn donderdag om het leven gekomen door een aanrijding tijdens hun schoolkamp. Lees ik hier inderdaad de berichten. Ja, je hoort ze overal terug. Het houdt ook Gerda bezig. Je laat weten, is het mogelijk om inderdaad een troostlied te draaien vandaag? Wat een fijne schoolreis zou worden, dat eindigt in een nachtmerrie. Connie laat weten, lieve mensen van Grootnieuwsradio, mag er een lied, mag er een moment in Blessings zijn voor alle die op welke manier dan ook betrokken waren bij het verschrikkelijke ongeluk hier in Zeeuws-Vlaanderen, waarbij 1 leerkracht, 3 kinderen zijn overleden en nog 3 kinderen vechten voor hun leven. De trauma's die dit met zich mee gaat brengen, het is onwerkelijk, onbegrijpelijk en hartverscheurend. We hebben er geen woorden voor. Wij zijn stil. Ik, Alex, ben stil. Axel is stil, Zeeuws-Vlaanderen is stil en de wereld staat even stil.

0: Sifra Beck zongen dwars door alle tranen heen. En zegt Jeanette, ja, daar gaan ook mijn gedachten heen. Axel, de geboorteplaats van mijn ouders, veel familie woont daar nog. Ook Alex zegt, ja, de gedachten gaan uit naar de nabestaanden. En ook hier een bericht van Arianne, die zegt, kippenvel overal, zo verdrietig dit ongeluk. Tegelijk zo mooi dat we als een muur om hen heen kunnen staan. Ja. Hoe ga je dan de brug maken naar andere zaken? Dat gaan we toch doen, want het is er allemaal vandaag. De verdrietige dingen, maar ook de hele mooie dingen. En ik heb een plaat klaarstaan van Christian Verwoerd. Die heeft een speciale bestemming. Ik noem de naam van Ietje Aalderink uit Pessen. En ik noem de naam van Minus, want hij is de aanvrager van dit lied. Want dit is onze trouwdag, alweer 29 jaar, heel gelukkig. En Minus laat het op deze manier weten.
1: Lieve Ietje, vandaag zijn we 29 jaar getrouwd. En we hebben toen ons huwelijk in laten zegenen in de kerk. Het geloof speelt nog steeds een belangrijke rol in ons leven. Lieve schat, ik ben nog steeds dol op je. En ik hoop dat we nog heel lang samen deze dag mogen vieren. Lieve groet.

zijn we getuige van een liefdesverklaring van Minus aan Ietje na 29 jaar huwelijk. Supermooi dat dat vandaag ook mag klinken. Namens Truck Plus, het welbekende collectief van Christenchauffeurs op de weg, een blessing voor een aantal jarigen. Mannes Rozemuller, Martin Luik, Martin Benjamins, Robert Sijp en Martin Mol. Namens het bestuur van Truck Plus, de vlag uit voor jullie en een blessing als blijk van waardering. Niet alleen voor jullie inzet, maar ook als herinnering dat jullie gezien en geliefd zijn door onze Heer Jezus Christus. Hij was het die jullie deze week heeft bewaard op de weg, kracht gaf bij het laden en lossen, wijsheid schonk in elke situatie en gezondheid gaf om jullie werk te kunnen doen. Wij wensen jullie Gods rijke zegen toe voor het nieuwe levensjaar. En deze plaat ook voor alle andere jarigen. Maar ik heb begrepen dat er ook een verjaardagskaart onderweg is. Dus die verspreidt zich ook door het land. En deze plaat, Phil Wickham, voor onderweg richting, laat ik zeggen, het paradijs. Homesick for Heaven.

0: Phil Wickham met Homesick for Heaven.
1: Stel niet uit wat je vandaag nog kan doen.
2: Voor iemand een plaat aanvragen bijvoorbeeld.
1: Ga nu naar grootnieuwsradio.nl/blessings.
0: Ja, ik zit even te denken. Behalve een degelijke APK-keuring voor jouw bescheiden bolide, raad ik je voor de zomer ook een Grootnieuwsradio bumpersticker aan. Misschien ook wel iets voor de mensen van TruckPlus. Een bumpersticker voor je auto op de parkeerplaats, of als je deze zomer gezellig bumper aan bumper staat in de file op de route du Soleil. De sticker luidt: hier klinkt een hoopvol geluid. Luister ook via Grootnieuwsradio. Dus dat is ook meteen mooie reclame natuurlijk. Je draagt daarmee ook een hoopvol geluid uit. Je kunt die bumpersticker aanvragen via grootnieuwsradio.nl/zomer. Daar staat dan een kleine donatie tegenover. Dat zou heel fijn zijn. En ja, je kunt ook gaan voor het Grootnieuwsradio zomerboekje met geloofsverdieping en ontspanning voor jouw zomer. De actie die loopt alleen deze maand, de maand juni. Dus wees er snel bij. grootnieuwsradio.nl/zomer. Ja, daar moest ik ineens even aan denken. Ik hoorde dat je natuurlijk op de weg zit. En dan is zo'n sticker misschien wel mooi. Even het volgende. Matthias, als het goed is ben je aan het luisteren op dit moment. Wij hebben jou hier gevolgd op Grootnieuwsradio. We hebben met jou meegeleefd, we hebben met je meegebeden. En dat doen we nog steeds en dat zullen we blijven doen. Het begon met het bericht dat je plotseling in het ziekenhuis terechtkwam, niet wetende wat er met je aan de hand is. 8 weken geleden mankeerde je nog niks en toen lag je plat op bed in het ziekenhuis daar. En we hebben vanmorgen een plaat voor je op de playlist staan. Die ga ik voor je draaien en ik geef graag het woord aan jouw moeder. Even voor de mensen die niet weten wie dat is Nelleke van de Berg. Nelleke?
3: Lieve, lieve Matthias, hier even een hart onder de riem van je vader en je moeder en van Benjamin. Lieverd, we zijn zo verschrikkelijk trots op jou dat jij van de week je eerste stappen gezet hebt, helemaal zelf, zonder hulp. Dat hadden we echt niet kunnen bedenken. God is goed, dat weet jij ook. Er wordt voor je gebeden. Overal in Nederland, zelfs buiten de grenzen. En dit is een bewijs dat God hoort. Hoort naar alle gebeden. Maar we weten ook dat het lastig is voor jou. Je bent 12, je wil voetballen, je wil rennen. Maar dat zit er helaas nog even niet in. En daarom willen we dit nummer voor jou aanvragen. En dat heet Houd Vol. En dat is wat we van jou vragen, Matthias. Hou vol. Totdat het goed komt. En met God gaat dat lukken. Hey, kan je? Heel veel succes vandaag in Rijndam. En tot vanavond. Doei, lieverd.

0: elke dag voor een hoopvol geluid. Zoals podcasts met inspirerende gesprekken en radioprogramma's met bemoedigende muziek. Allemaal in één app.
1: Met daarnaast artikelen, playlists en groot nieuws gemist.
0: Download vandaag de Groot Nieuws Radio app
1: in de App Store of Google Play.

Mercy Me met I Can Only Imagine. En Joukje zegt goedemorgen Tim en alle luisteraars vanuit een druilerig Heerenveen. Mag ik weer genieten van een uurtje blessings. Daar word ik blij van. Voor iedereen een gezegende dag toegewenst. Ook als je het moeilijk hebt. Hij is erbij. Even een bemoediging van Joukje. Dirk Boomsma uit Leeuwarden. We gaan ook een fantastisch mooi lied voor je draaien. Want je bent jarig en Aafke is daarom in de pen geklommen. Nou ja, pen is het eigenlijk niet, het is meer een computer. En dan regel je dat gewoon eventjes. Dirk, een blessing.

voor jou, zegt Aafke, omdat je vandaag 70 wordt. Van harte gefeliciteerd met je verjaardag, die we vandaag mogen vieren met familie en vrienden. Yes, en dan deze plaat dus op de radio. De toekomst tegemoet met een toekomst vol van hoop. Van Stela.

0: Aafke mocht eerst en nu mogen wij. Dirk, van harte gefeliciteerd met je verjaardag. Een mooie dag en een toekomst vol van hoop voor jou. Richard, die laat weten, ik ben onderweg naar een tweedaagse conferentie over apologetiek. Apologetiek, ja, dus hashtag zin in. Nou, succes ermee, Richard. En wij zijn onderweg naar een nieuwe brandstof. Anis.
1: Als je dat nou tof vindt, dat nou? Apologetiek.
0: Ja.
1: Dat ging goed.
0: Dat ging lekker.
1: Dan moet je even de uitzending van Thijs en Rieke gisteren luisteren. Ging daarover.
0: Hey.
1: Ja, was echt interessant. Staat al helemaal op de website ook. Was samen met Alice Postumus en Andries Knevel.
0: Hey, luistertip staat genoteerd. Maar zometeen, brandstof, dat is het nu, hè, waar we in leven.
1: Ja, dat is ook zo. En ook het luisteren waard. En ik zou zeggen, blijf er gewoon lekker bij. En daarin gaan we het onder andere hebben over een gebedsweek die komende zondag start.
0: Mm-hmm.
1: Voor een specifieke doelgroep. Eentje die best lastig ligt in Nederland en over de hele wereld. Namelijk vluchtelingen.
0: Oké. Okay. Zometeen dus in brandstof met Eunice en Kees Abbring. Die gaat ons de laatste plaat geven. De laatste plaat ook een beetje richting het weekend. Kees Abbring vraagt om Tim Timmons met Everywhere I Go. Je zegt een lekker nummer om het weekend mee in te gaan. Soms dan kunnen struggles je nu beheersen. Juist dan is het heerlijk te zingen over onze toekomst. En dat we met Jezus door het leven gaan. Goed weekend allemaal.
2: Everywhere I go on this road, high and low, where I go with you.

0: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
1: Alles voor je auto op één centraal adres. Autobedrijf HZ in Ochten heeft het al voor je gefixt. Altijd 500 BOVAG-auto's op voorraad. HAZET.nl.
2: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees. Een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
1: Het allround BOVAG autobedrijf voor al jouw autowensen. HZ.nl.
3: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
4: Kleine billetjes, grote actie, Patrick Pleister. Nu, Pampers luiers en luierbroekjes, XXL packs, 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
5: Wij zijn Berg. We laten je springen, rijden en vliegen in de buitenlucht. Spring op een trampoline, race op een skelter of klauter op een Berg Playbase. Ga naar buiten met elkaar en geniet. Spring snel naar berg.com.
6: Fijn weekendvoordeel bij Jumbo. Alleen deze vrijdag tot en met zondag. Wit stokbrood voor maar 75 cent. En ook fijn, biefstuk naturel per 100 gram voor maar 2,49. Een fijn en voordelig weekend, dat is de ja van Jumbo.
7: Shop de sale bij Zalando. Bespaart tot wel 50% op must-haves.
8: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
7: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaart tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
8: Wat doe ik aan?
7: Shop nu bij Zalando.
9: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen. Ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
10: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
11: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
12: Groot Nieuws Radio.
13: Het christelijke radiostation.
12: Het ANP-nieuws van 10 uur.
14: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. Burgemeester Halsema van Amsterdam is gaan kijken bij de plek in Nieuw-West waar vannacht een explosie was. De ontploffing was in een sportschool die aan een flat vastzit. Er vielen 7 gewonden. Zo'n 400 bewoners moesten de flat uit. En voor zo'n 100 mensen is Amsterdam bezig een plek in een hotel te regelen. Onrust in Tilburg door een schietpartij vannacht en een grote politieinzet even verderop. Volgens Omroep Brabant werd iemand onder politiebegeleiding met een ambulance afgevoerd. Op de plek van de schietpartij lagen kogelhulzen op straat. Onderzocht wordt of er een verband is tussen de incidenten. De parlementaire enquêtecommissie Corona pakt elk moment de draad weer op met de verhoren. Ze beginnen met oud-premier Dick Schoof. Tijdens de pandemie was hij de hoogste ambtenaar op het ministerie van Justitie en Veiligheid. En vanmiddag komt de man die toen wel premier was, Mark Rutte. En dan nu het weer van Weer Online. Vanochtend begint met veel bewolking. Het is ook regenachtig en ook vanmiddag is het van tijd tot tijd nat en zien we de zon niet of nauwelijks. Het wordt 16 tot 18 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
12: Grootnieuws Radio Verkeer.
15: ANWB. Er staat alleen file op de A12 Arnhem-Duitse grens. Voor de Duitse grens is de vertraging 10 minuten.
16: Zometeen in Brandstof muziek die je door het leven van elke dag helpt, maar ook als je terugkijkt aan het eind. My hope is only Jesus. Yet not I, but through Christ in me. City of Light, or his own.
17: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
18: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
17: Echt?
18: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
19: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
20: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor 1,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
21: Het glas van uw monument verduurzamen, geld besparen op uw stookkosten en het comfort maximaliseren? Kies voor monumentaal glas van Monuvision. Vraag vrijblijvend advies en maak de juiste keuze met Monuvision.
20: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week roomboter-croissants. Per stuk, nu 29 cent. Lidl, je verdient het.
22: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie bo.
23: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
22: Beren goed, thanks bo.
23: Social Deal, deals die je niet mag missen.
22: En actie olifant.
2: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama. 100% Arabica-bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrank. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's voor maar 1,95. I'm loving it.
23: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
4: Extra voordeel voelt extra goed bij Trekpleister. Nu bijna alle producten van Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
10: Lekker lezen op vakantie. Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
24: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op lendo.nl.
25: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een sim-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Kijk op ben.nl.
26: Hebbes.
27: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
28: Bij GM Damsteeg verhuren we echt dikke machines.
29: Voor grondverzet, recycling, zuigtechniek.
28: Ja, zoals graafmachines, bulldozers en grondzuigwagens.
29: We verhuren ook met chauffeurs of machinisten.
28: Echte aanpakkers.
29: Vakmensen.
28: Net als jij.
30: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door TWR en Stichting Gave. Brandstof.
31: Met Eunice Nahuis.
30: Het christelijke radiostation.

0: is voor veel mensen een levensmotto. Niet ik, maar Christus in mij. Je hoorde City Alight.
1: Brandstof met Eunice Nahuis.
0: Een hele goeiemorgen, fijn dat je luistert. Ja, ik weiger mee te werken aan de regen buiten en heb gewoon open schoentjes aangetrokken. Soms weet je, het is niet per se een goed idee, maar doe het wel. Ja, hoe doe jij dat? Ook gewoon nog lekker een t-shirtje aan of zelfs nog een korte broek? Ik heb ze voorbij zien komen hoor, de helden die dat gewoon nog doen vandaag. Meepraten over het weer of over meer diepgaande zaken, dat kan allemaal via de Groot Nieuws Radio app. Vind ik gezellig en heel fijn als je dat doet. Nou, hoe je er ook bij zit, je bent hier op de goede plek om zonnestralen op te vangen. Want ze zitten in de muziek en ik hoop ook in de gesprekken. We gaan de wezenlijke dingen bespreken met elkaar. Zoals bidden voor vluchtelingen. Het is hard nodig, zegt Jan-Pieter Mostert van Stichting Gaven. Hij is zometeen te gast. Na muziek van Keith en Christine Getty. En dit is Selah. Die gaat ook over een dag die mooi is. Niet per se vanwege het weer.

0: Keith en Christine Getty en My Heart is Filled with Thankfulness. Ja, en die dankbaarheid die kan ook zitten in dat misschien het weer wel om gaat slaan vandaag. Ik blijf er toch nog eventjes bij hoor, want vanwege de reactie van Bart, die gewoon dapper doorstuurt dat hij in zijn korte spijkerbroek achter het stuur zit en zegt korte broekje gewoon aan, stel vanmiddag het weer omslaat en de zon gaat schijnen, dan ben jij voorbereid. Lekker bezig. Op allerlei plekken in Nederland is het onrustig rondom de opvang van asielzoekers. Stichting Gave organiseert vanaf komende zondag een gebedsweek speciaal voor vluchtelingen. Ja, Gave helpt christenen om vluchtelingen in Jezus' naam te zien en lief te hebben. Directeur Jan-Pieter Mostert is aangeschoven. Jan-Pieter, welkom.
1: Ja, dankjewel.
0: Wat is jouw gebed geweest in de afgelopen periode?
1: Nou, dingen waar ik me vooral erg zorgen over maak is hoe er naar vluchtelingen gekeken wordt. Dat eigenlijk per definitie een hele groep mensen wordt weggezet als verkrachters of in ieder geval criminelen. Dat vind ik ontzettend pijnlijk, want ik ken heel veel van deze mensen. En dat is zo'n dramatische generalisatie. Ik denk, voor welke groep elders in het land die het ook zou doen, iedereen zou in opstand komen. En hier lijkt de bevolking, lijken we met elkaar maar een beetje te pikken. En dat is mijn gebed van, zie als eerste dat het gewoon ook mensen zijn.
0: Mm. Ik denk dat er ook echt een grote groep mensen is die denkt, ja, maar dat is helemaal niet per se mijn gedachte. Wordt ook vaak gezegd, we hebben een groot midden die zich eigenlijk niet uitspreekt.
1: Klopt.
0: Ik ben wel benieuwd ook naar jouw reactie daarop. Wat kan zo'n gebedsweek teweeg brengen? Daar gaan we zo meteen uitgebreider over in gesprek. Maar misschien is het ook gewoon goed om dat beeld dan maar te veranderen. Want weinig van ons zien hoe het er aan de binnenkant aan toe gaat in een AZC. Wat kun jij daarover zeggen, over de huidige situatie aan de binnenkant?
1: Ja, nou, een aantal dingen. Wij ontmoeten veel asielzoekers en we ontmoeten vooral veel hele gewone mensen. Echt gewoon mensen met idealen, met een vak, met die iets van hun leven willen maken, maar wel die in een dramatische situatie terecht zijn gekomen. Dat is echt belangrijk om te zeggen. Maar verder wat je ook moet weten, het is er stampvol in de AZC's. Dat betekent bijvoorbeeld ook als de match bijvoorbeeld in een kamer niet zo goed is, nou, dingen waar wij ons wel eens druk over maken is bijvoorbeeld als er één bekeerling tot het christendom zit in een kamer met verder alleen moslims. Nou, de meeste mensen weten wel, het is heel onbetamelijk, hè, om je te bekeren vanuit de islam. Dat wordt daar niet makkelijk gepikt, dus dan word je echt gediscrimineerd. En dan is er geen schuifruimte in de AZC's. Dan kun je niet zeggen, nou ga maar naar een andere kamer, want alle kamers zitten vol. Nou, dat zijn wel gevolgen van dat mensen hutje-mutje zitten, spanningen lopen op. En dat is echt goed merkbaar. En ze weten ook van de spanningen buiten de AZC's.
0: Ja?
1: Ja, dat wordt ook echt wel gevoeld.
0: Hoe wordt dat dan gevoeld?
1: Nou, die enorme politieke krachten, of in ieder geval krachten in de samenleving die veelvuldig in het nieuws komen, van dat ze niet gewenst zijn, dat wordt echt wel gevoeld. Dat beseffen mensen goed.
0: Ja.
1: En kijk, heel veel mensen kennen ook gewoon Nederlanders die vrijwilliger op het AZC zijn en lief en aardig voor ze zijn. Maar grosso modo is het ook echt iets wat angst voor de samenleving, verschil tussen de asielzoeker en de Nederlander. En als je al bang bent voor jihadisme, voor het afzetten van de een tegen de ander, dan kan ik, ja, eerlijk gezegd, jaag dit het alleen maar aan. Als de mensen fanatieke moslims zijn, die hebben iets van, zie je wel, die christenen, die moeten ons niet, enzovoorts. Het wordt er erger van.
0: Dus juist als christen kun je een groter getuigenis zijn als je niet tegen ze bent.
1: Ja, het is ook heel moeilijk om tegen mensen te zijn. Hè? Het zijn gewoon mensen. Dus ik vind het net als het weer. Ik bedoel, vluchtelingen zijn er gewoon. Natuurlijk kan je wel tegen een al te ruim toelatingsbeleid zijn in Nederland. Dat je zegt van, ja, ik denk dat de criteria, die overigens internationaal vast liggen hoor, maar dat criteria voor wie daadwerkelijk wordt aangemerkt als vluchteling, Dat strenger wordt. Dat zijn ook echt niet de dingen waar wij ons druk over maken. Waar wij ons druk over maken is dat mensen niet meer als mens worden gezien. En dat soms ze ook zo voelen.
0: Ja. Ja, daar zit een heel groot verschil tussen. Wat vind jij vooral belangrijk om te delen als het gaat om die andere beeldvorming? Is dat dit, het mens van mens tot mens?
1: Ja, maar ook besef ook als christen, er is altijd een masterplan. God zit ergens achter. En die mensen zijn hier. En we hebben ook al heel vaak gezien dat juist als als christenen naar AZC's gaan, als ze vrienden worden met asielzoekers, dat ook het beeld van christendom verandert. Dat mensen hartelijk worden ontvangen. En het aantal bekeerlingen onder asielzoekers is niet zeldzaam. Dat gebeurt regelmatig. Heel veel mensen zijn gevlucht vanuit heftige situaties in de islam. En hebben ook een hekel gekregen aan de jihadisten. En staan heel erg open voor de vraag van wie is God dan eigenlijk wel? En als ze dan horen van een God die van je houdt, een God die zich voor jou heeft opgeofferd. Ja, dat valt soms op heel vruchtbare bodem. En dan zie je echt kansen voor het evangelie. En niet alleen hier in Nederland. Want ze vertellen het ook vaak terug aan familie daar. Want ja, digitaal, die contacten blijven gewoon.
0: Ja, als gaven willen jullie natuurlijk christenen helpen om vluchtelingen te zien en lief te hebben. Dat hoort hier helemaal bij. Je zei al, het bezoeken van vluchtelingen. Maar hoe werkt dat in de praktijk voor mensen die nu denken, hoe doen jullie dat dan?
1: Ja, nou, wij kunnen daar mensen op allerlei manieren mee helpen. Als je op onze website gaven.nl kijkt, zie je dat. Maar eigenlijk is het vaak ook gewoon heel eenvoudig. Pak je kansen. In de buurt van een AZC, een moeder, een asielzoekersmoeder of vader bij de basisschool aanspreken, een keertje uitnodigen. En vaak begint het zo, van dat één op één contact. En als je eenmaal binnen bent op het AZC, je mag alleen maar op uitnodiging van een bewoner naar binnen, dan wordt het ene contact gekoppeld aan het andere. En dan gaat het soms heel snel. Dus het is niet zo moeilijk. En het is natuurlijk soms wel moeilijk om geconfronteerd te worden met mensen die in hele pijnlijke situaties zitten. En dat merken onze medewerkers ook. Je komt verdriet tegen op de AZC. Extreme onzekerheid. Je komt trauma tegen. Dat is er allemaal. En niet weinig ook. Maar het is de plek waar je hoort te zijn als christen.
0: Oké. Zometeen praten we verder en horen we van jou hoe een gebedsweek voor vluchtelingen eruit ziet. Want we hebben jou eerder tegen ons horen zeggen, als je voor anderen bidt, dan doet dat ook wat met jezelf. Zometeen meer.

0: Music Worship en Kees Kraaienoord met één Heer. Heb jij wel eens een tijd lang intensief voor iemand gebeden? Wat deed het met je om zo via gebed met iemand verbonden te zijn? Komende zondag start een week van gebed speciaal voor mensen op de vlucht. De week is een initiatief van Stichting Gave. Zij helpen christenen om vluchtelingen in Jezus' naam te zien en lief te hebben. Ik ben in gesprek met directeur Jan-Pieter Mostert. Ja, wat een mooie, maar misschien ook wel hele ingewikkelde missie hebben jullie in deze tijd.
1: Ja, het is soms wel lastig, omdat asielzoekers zo'n slechte naam hebben. Terwijl we, nou ja, daar moet echt iets mee. Er zitten zoveel gewone mensen onder. En ook een fors percentage christenen. Het is zeker niet de meerderheid, maar ook christenen. Dus iedereen roept dan maar islamisering. En dat is lang niet alleen wij. Ook gewoon vervolgde christenen uit bepaalde islamitische landen komen op de AZC's terecht.
0: Ja.
1: En ja, die krijgen dat tegenovergestelde van een welkom soms ook te horen.
0: Hmm. En komende zondag start dus jullie gebedsweek. Met welk gevoel ga jij deze week in?
1: Nou, ik hoop vooral van harte dat we echt ook bedenken, zelfs als je asielzoekers als vijand ziet, dat je in je hart die beweging kan maken van: heb je vijanden lief? En ik denk dat dat gewoon ook vaak begint met het gebed maar uit te spreken van: die mensen zijn hier. Heer, ik weet niet waarom, u weet het misschien wel. Maar ook proberen je in te leven hoe het is om uit een dergelijk land te komen. Want wij denken altijd dat het over de poolfactoren, dat het hier zo aantrekkelijk is dat ze komen. Maar de reden waarom ze komen is bijna altijd een pushfactor. Ze worden weggeduwd uit het land waar ze zijn. Ze kunnen er niet meer leven door oorlogssituatie, persoonlijke discriminatie vanwege geloof of seksuele geaardheid. Dat is echt een veel sterkere motivator om te vertrekken. Dus dat je ook bedenkt van: wat zijn deze mensen doorgegaan? Verlies van familie heel vaak, verlies van carrière, verlies van alle goederen die je hebt. Als je daar ook in durft in te leven, dan gebeurt er wat. En als je voor hem bidt, dan gebeurt er wat. En kijk naar de Heer Jezus, die ging ook naar mensen toe. Sprak ook normaal met mensen die eigenlijk als mensen die in Israël hoorden te zijn. De Samaritaanse vrouw, de Romeinse hoofdman. Hij kijkt naar ze om, echt als medemens. En ik denk dat dat onze christelijke roeping is.
0: Als thema hebben jullie gekozen voor Psalm 13. Dat is die Hoe lang nog, Heer, Psalm. Waarom past deze wat jou betreft bij de situatie van asielzoekers?
1: Ja, omdat het zo uitzichtloos lijkt. Overheidsbeleid schiet niet op. De wachttijden lopen enorm op. Hè, we krijgen nu straks het asielmigratiepact, dat Europese pact. Dat heeft eigenlijk al het gevolg dat alle nieuwstkomende asielzoekers, die moeten binnen een bepaalde tijd zijn afgehandeld. Gevolg is dat huidig zittende asielzoekers nog langer moeten wachten.
0: Nog langer?
1: Ja, nog langer. Dus dan kan de wachttijd echt oplopen tot bijvoorbeeld 3 jaar voordat je een eerste interview hebt. Nou, het is natuurlijk verschrikkelijk als je al die tijd niet weet of je toekomst hebt in dit land en leeft op een plek waar je geen privacy hebt.
0: Kan dat zo lang duren in ons land? 3 jaar voordat je eerste gesprek hebt?
1: Ja, je hebt dan eerst heb je een soort kennismakingsgesprek, maar dan komt echt het, als je dan zeg maar tot de ingewikkelde gevallen behoort. Dus als je, en dat zijn toch wel heel veel hoog percentage. Mensen die bijvoorbeeld zeggen: nou, door mijn christen zijn werd gediscrimineerd in dat land, of ik ben bekeerd, of nou ja, dat soort zaken, dat is veel moeilijker aan te tonen dan je zegt: ik kom uit die en die stad en dit is geen leven meer daar.
0: Ja.
1: Dat zijn de moeilijke gevallen. Ja, en die kunnen echt hele lange wachttijden krijgen.
0: Zo. Jij hebt een Iraans echtpaar. Ik weet trouwens niet of je ze ontmoet hebt, maar zij staan centraal in de gebedsweek.
1: Klopt.
0: Wie zijn zij?
1: Ja, dat zijn een man en een vrouw die tot geloof zijn gekomen in Iran. En zij zijn vader en moeder van 3 kinderen. En ze wonen op een AZC in het midden van het land. En zijn aan het wachten op de procedure. En inderdaad, naar aanleiding van Psalm 13, wat echt een aanklachtspsalm is naar God van: hoe lang nog, wordt er bij iedere dag een gebed bij hun situatie. Maar die situatie is exemplarisch. Is een voorbeeld voor echt heel veel situaties van andere asielzoekers in Nederland.
0: En waar vragen zij dan bijvoorbeeld gebed voor?
1: Nou, bijvoorbeeld de ongerustheid van: hoe is het met mijn familie? Dat de internetverbindingen met Iran zijn over en ze maken zich dodelijk ongerust over hun familie. Gebed ook voor het feit dat hun procedure eindelijk begint en dat ja, wordt erkend dat ze vanwege hun christen zijn in grote problemen zijn. En dat, dat ze dus asiel kunnen krijgen in dit land. Daar vragen ze ook gebed voor. En nou, de positie van vrouwen in Iran, wat ook verschrikkelijk is natuurlijk. Wat een enorme pijn is en ook een trauma in dit gezin. Ik zou zeggen, ja, vraag dit op, want dan snap je van hoe heftig het kan zijn om asielzoeker te zijn.
0: Ja, dit opent wel een wereld. De wereld waar zij vandaan komen en waar ze nu elke dag eigenlijk in het gevangen zitten, als ik het zo hoor. De gebedsweek, die kun je individueel beleven. Je kunt natuurlijk bidden, maar je kunt dat ook samen doen met je kerk bijvoorbeeld. En ik heb begrepen dat jullie voor het eerst ook lokale gebedsbijeenkomsten organiseren. Vooral in plaatsen waar ook een AZC staat. Ja. Ter Apel, Drachten. Lijkt me best spannend. Waarom hebben jullie daarvoor gekozen?
1: Ja, ik weet niet of dat heel spannend is. Het zijn ook de plekken waar vaak ook wel vrijwilligerswerk van ons is ontwikkeld. Dus dat is dan de basis voor die gebedsbijeenkomsten. Dus het is echt niet zo dat plekken waar een AZC staat per definitie de plekken zijn waar spanning en drama is.
0: Maar er wordt wel bij geprotesteerd, toch?
1: Er kan bij geprotesteerd worden, dat klopt. Maar er zijn ook mensen die, en er zijn heel veel mensen in Nederland, die een warm hart hebben voor asielzoekers. En iets hebben van, ja, maar deze situatie in dit rijke land, dat kunnen we niet blijven tolereren. Wij moeten gewoon omkijken naar mensen die bijna geen stem hebben. Hè. Politiek gezien zijn ze ook heel makkelijk weg te parkeren. Ze hebben geen stemrecht, ze hebben geen. Ze durven heel vaak niet te protesteren tegen de overheid, want ze zijn afhankelijk van de procedure van de overheid. Ze zijn zo bang in de publiciteit te treden, omdat hun overheid uit het land van herkomst ze dan soms dan kan waarnemen. Met name Iran is bang voor de eigen geheime dienst.
0: Ja, dus echt een stem voor hen zijn.
1: Ze kunnen hun stem niet verheffen.
0: Ja.
1: En juist voor mensen die zo kwetsbaar zijn, bid daarvoor. Ik denk dat dat echt een christelijke roeping is. Mm. Los van het feit, want de problemen rondom asielzoekers, ik ontken ze niet, die zijn er ook. Maar hier zitten wel mensen, gewone, echte mensen.
0: En als je daarin wil verdiepen, dan kun je dus bij jullie gebedsweek daar een mooie start mee maken. Met dus ook lokale gebedsbijeenkomsten. Op gave.nl lees je alles wat je moet weten over de gebedsweek. Bijvoorbeeld hoe en waar je nog meer mee kan doen. Jan-Pieter Mostert van Stichting Gave, bedankt voor je komst.
1: Heel graag gedaan.
0: Ja, we stipten in dit gesprek Iran al aan. Transworld Radio, TWR, is in dat land bezig om het evangelie te delen via radio en internet. En op dit moment is dat ook een behoorlijke uitdaging. Hoor je straks meer over. Na muziek, Gospel Boulevard komt eraan. En dit is Chris Tomlin met Indescribable.

0: Talentvol Geluid op de radio worden elke dag duizenden luisteraars bemoedigd en geïnspireerd in hun geloof.
1: God doet altijd wonderen over momenten dat je het eigenlijk niet meer zo verwacht. En door Jezus komen wij bij hem en kunnen we ook van genezing bidden. En dat, ja, dat is het allergrootste in ons leven.
0: Jij ook? Ondersteun Groot Nieuws Radio en word vandaag nog vriend.
2: God spreekt echt door Groot Nieuws Radio.
0: Meld je aan via grootnieuwsradio.nl/vriend.

0: Lekker swingen met Gospel Boulevard en Joy. Ze waren onlangs te gast bij Hans in Backstage. Een mooi gesprek over het ontstaan. Nou, zeker de moeite waard om terug te luisteren. Dat kun je via een artikel doen op onze website. Wat als je het Midden-Oosten zou kunnen bezoeken, gewoon hier in Nederland? Ja, dat kan heel binnenkort. TWR organiseert op 20 juni een Arabische markt. Ja, de regio heeft volgens hen meer aandacht nodig. Want wat speelt daar veel in het Midden-Oosten? Veel landen met spanningen, oorlog. En het doel van TWR is om het evangelie overal te laten klinken, juist waar dat anders niet zou kunnen. Dat doen ze via radio en internet, maar omstandigheden in het Midden-Oosten maken dat uitdagend. Hubrecht Smits, directeur van TWR Nederland, welkom.
1: Dankjewel.
0: Een Arabische markt als antwoord op toenemende problemen in het Midden-Oosten, daar hebben jullie vast een gedachte bij.
1: Jazeker. De aandacht gaat natuurlijk heel erg uit naar het Midden-Oosten op dit moment. Het is elke keer weer in het nieuws. En dat is vooral ook in de zin van blokkades die er zijn. Denk aan Hormuz, denk aan grensovergangen die afgesloten worden of dan weer opengaan. Maar het evangelie moet wel doorgaan. En dat gaat ook door. En dat wilden we graag vertellen. En dat hebben we gedaan in een mailing die we ook aan onze achterban gestuurd hebben. En we wilden dat ook live doen. Door een Arabische markt en eigenlijk een Arabische themaweek te organiseren.
0: Oké, ja, en over die problemen gaan we het zeker hebben. Maar eerst die markt, het spreekt toch wel tot de verbeelding. Hoe Arabisch wordt die? Kun je er een beetje stevig onderhandelen bijvoorbeeld?
1: Nou, dat wil ik mijn collega's niet aandoen. En ook niet de andere organisaties die daar staan. Maar het is wel Arabisch in de zin van, we proberen zoveel mogelijk aan te geven wat de sfeer is van de Arabische wereld. En ook informatie daarover te bieden, producten daarover te bieden. En dan moet je ook denken aan de collega-organisaties die daar staan, die soms het Midden-Oosten of de Arabische wereld als hun speerpunt hebben.
0: Ja, en wat hoop je dan dat er gebeurt met de bezoekers?
1: Ik hoop dat bezoekers op die manier ook zich bewust worden van de nood in het Midden-Oosten. En de meeste mensen zijn dat natuurlijk wel, want je ziet ingestorte gebouwen, je hoort over mensen die sterven, je hoort over blokkades, maar ook de nood die er is voor mensen die Jezus nog niet kennen en hem wel moeten leren kennen. Dat is vooral de gedachte.
0: Ja, en meer ogen richten op het Midden-Oosten, dat vinden jullie belangrijk, want wat springt er voor jullie uit als je eraan denkt?
1: Wat er voor ons uitspringt, dat is denk ik wel twee dingen. Het ene, dat is polarisatie. Mensen staan tegenover elkaar. En het andere is dat landen gesloten zijn. Gesloten voor de evangelie. Door allerlei omstandigheden. En dan kun je denken aan grensovergangen die gesloten zijn. Maar je kunt ook denken aan internet wat afgesloten is.
0: Ja. Ja, het zijn nogal twee grote problematieken, maar ook mooi om over na te denken vanochtend. Er zijn twee landen waar we straks ook uitgebreider op ingaan. Iran en Israël, spannende combinatie, zeker op dit moment. Maar kijkend ook naar andere landen, wat zijn dan de grootste uitdagingen? Heeft dat te maken met deze twee, die geslotenheid en de polarisatie?
1: Zeker, ja. Ja, want de hele regio staat natuurlijk op zijn kop. En heel veel landen hebben te maken met oorlogsgeweld. En zijn daar op een of andere manier in betrokken. En mensen die vinden daar ook wat van. En dan zie je eigenlijk wel twee soorten reacties. De ene reactie is wat ik noemde, meer polarisatie. Mensen die zijn boos op de andere kant. En dat heeft ook heel vaak met geloven te maken. De westerse wereld wordt vaak als een christelijke wereld gezien. Dus die is de oorzaak van alles. En het Joodse geloof wordt er natuurlijk ook bijgehaald. Joods, christelijk, spelen onder één hoedje om moslims last te zitten. Om het maar even met mijn eigen woorden te zeggen. Dat is de kant van de polarisatie. En de andere kant is dat mensen toch ook zien dat er meer is dan alleen oorlogsgeweld. Gaan dan ook naar verlangen. En zien dan ook, en we ervaren dan ook een openheid voor het evangelie.
0: Er is dus ook hoop.
1: Ja, zeker. Ja. Dus het is niet alleen kommer en kwel, maar er is ook zeker een gebied, een regio waar heel veel hoop is en waar ook mensen tot geloof komen.
0: Hmm. Ja, in het volgende uur praten we daarover verder. Ook hoe dat hoopvolle geluid klinkt in Iran en in Israël. Ja, het is toch bijzonder hoe dat zo gaat. Jullie geluid dat overal komt. We gaan erover doorpraten. En zeker ook over de vraag, kan het evangelie zelfs tussen deze twee landen, Iran, Israël, voor verbinding zorgen? Ik zei zei het al aan het begin van de uitzending. We gaan grote gesprekken, grote onderwerpen niet uit de weg vanochtend. Je mag meepraten in de app van Groot Nieuws Radio. En in het volgende uur praat ik dus door met Hubrecht Smit van TWR. Tot die tijd hoor je Gerald Troost, die ook de blik vooruit heeft.

0: heerlijk hier, hè?
1: Ja, eindelijk even niks.
2: Het is echt nice.
3: Hola, le pongo dos cervezas.
1: Hola, señor. Sí, twee bier.
2: Voor mij?
0: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier gewoon een frisje.
3: Por favor.
4: Proost. Proost.
5: Op vakantie voelen regels soms wat losser. Maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
6: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh, jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf, dat zeg ik.
7: Levensveranderende operaties en trainingen, daar zijn artsen voor nodig. Maar ook elektriciens, koks, schoonmakers, IT'ers en jij. Mercy Ships zoekt vrijwilligers. Mensen zoals jij die tijd en vaardigheid willen delen om hoop te brengen. Kom naar de infoavond en ontdek wat jij kan betekenen. Ga naar mercyships.nl/jij.
6: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas nu 1+1 gratis op Gamma kleurtesters.
8: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten. Dan moet je nog even langs AWB, want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager, nu met 100 euro korting. Ook in de webshop. ANWB en gaan.
9: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Façade bescherm ik gevels langdurig tegen alle weersomstandigheden.
8: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
10: Grondwerk, straatwerk en riool- of kabelwerk? Laat het uitvoeren door de specialisten van Breging in Nijkerk. Van voorbereiding en aanleg tot en met bestrating. Breging.nl. Schep vertrouwen.
11: Vier op zaterdag 20 juni midsommar bij IKEA. Met Zweedse tradities en zomerse activiteiten. En draai aan het rad, waarbij je kans maakt op een reis voor 4 personen naar Småland in Zweden. Tot dan, IKEA. Een wereld aan ideeën.
10: Kom ons team versterken. Solliciteer via info@breging.nl. Schep vertrouwen.
12: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
13: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
14: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van kleine.

0: 20% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties. Inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
2: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
3: Grootnieuws Radio.
4: Het christelijke radiostation.
3: Het ANP-nieuws van 11 uur.
5: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. De sportschool in Amsterdam-West, waar vannacht een explosie was, wordt helemaal afgebroken. Het is voor de brandweer nu te gevaarlijk om naar binnen te gaan om te kijken of er meer slachtoffers zijn. Honden gaan wel het gebouw in. Bij de ontploffing raakten 7 mensen gewond. Dat waren sportschoolbezoekers en voorbijgangers. Zeeland staat vandaag stil bij het zware ongeluk van gisteren bij Terholen, waarbij 4 doden vielen. 3 leerlingen van een basisschool en hun directeur. Volgens de regionale omroep hangen op alle scholen in de provincie de vlaggen half stok. Op de school van de slachtoffers is een bijeenkomst. Mensen leggen buiten bloemen neer. Nu het nieuwe Europese migratiepact er is, denkt asielminister Van der Brink dat de komende tijd minder nareizigers naar ons land komen. In het pact gelden strengere asielregels en ook die voor nareizen zijn aangescherpt. Nareizigers mogen pas komen als de persoon in kwestie een eigen inkomen en een huis heeft. En dan nu het weer van Weer Online. Het is bewolkt en regenachtig. Vanuit het westen wordt het geleidelijk minder nat. En vooral in het noordwesten en noorden kan het een tijdje droog zijn. Mogelijk breekt de zon lokaal even door. 16 tot 18 graden gaat het worden. En tot zover het ANP-nieuws.
3: Grootnieuws Radio Verkeer.
6: ANWB. Er staan vooral hele korte files. Alleen aan de grens heb je wat meer vertraging. Op de A7 Groningen-Duitse grens bij de Duitse grens een kwartier op onthoud. Op de A12 Arnhem-Duitse grens vanaf Zevenaar tot de grens een kwartier vertraging. En verder is de N31 Drachten-Leeuwarden dicht tussen de aansluiting met de A7 en Drachten door een gekantelde vrachtwagen.
7: Wat een hoop naar nieuws vandaag, hè? Ik blijf daar dan altijd even bij met mijn gedachten. Ook nieuws over dat nieuwe migratiepact. Nou, je hoorde al eerder in Brandstof. In het eerste uur had ik een gesprek met Jan-Pieter Mostert over onze beeldvorming. Hoe kijken wij daarnaar, ook in de opvang in Nederland? Beeldvorming is ook waar ik zo meteen over door kan praten met Hubrecht Smit van TWR. Ja, het Midden-Oosten. We pakken zo nog eventjes een thema erbij. Wat heftig is, maar wel heel goed om te bespreken. Zometeen hoor je eerst muziek in Brandstof. Graham Kendrick.
8: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
9: Kwetsbare dochters worden sterke vrouwen. Voor €30 helpt Mission Possible een vrouw en haar kinderen in Oost-Europa met juridische bijstand. Voor €50 ontvangt ze een babybox met een kinderbijbel. En voor €85 krijgt ze 1 week opvang samen met haar kinderen. Steun jij ons? Helpen wij hen. Ga naar missionpossible.nl.
10: Lekkers aan de Linge. Voor uw catering met producten uit de Betuwe. Geniet van de pure smaak en niet alledaagse combinaties. Catering zoals u dat wilt. Volg ons op Instagram. Lekkersaandelinge.nl. Waar eten genieten is.
9: Help kwetsbare dochters in Oost-Europa. En steun ze nu via Mission Possible. Dan wordt jouw gift verdubbeld. Ga naar missionpossible.nl.
11: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor €1,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
12: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
13: Zonnebrandcreme?
14: Natuurlijk, want na 1 drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
13: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week paprika mix 500 gram voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
15: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
16: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel... of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app... of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
17: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in één klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
18: Brandstof.
19: Met Denise Nahuis.
18: Het christelijke radiostation. Groen.

0: Blessed be your name, Graeme Kendrick.
1: Brandstof met Eunice Nahuis.
0: Welkom, fijn dat je luistert. Ja, dat luisteren, dat kan naar Christelijke Radio. Dat is misschien wel mooi om eventjes bij stil te staan, hoe bijzonder dat eigenlijk is. Nou zeggen wij hier dat wel vaker. Bijvoorbeeld als we zeggen, word ook vriend en ondersteun dit geluid. Dat mag natuurlijk altijd. Maar denk je eens in een land waar het bijna onmogelijk is om het evangelie te horen. Nou, bij TWR weten ze daar alles van en zetten ze zich met hart en ziel in om ervoor te zorgen dat juist op die plekken het evangelie klinkt. Dat doen zij ook via de radio, maar ook via het internet. Hubrecht Smit is directeur van TWR Nederland en bij mij in de studio. Hubrecht, jij deelde in het vorige uur al, vooral Iran is een land waar het voor jullie ook erg uitdagend is om jullie werk te doen. Daar speelt ongetwijfeld de oorlog ook in mee. Wat zijn nog meer dingen waar jullie tegenaan lopen in Iran?
2: In Iran is een regime wat erg tegen allerlei andere religies is dan de islam. Een islamitisch regime. Niet alleen tegen het christelijk geloof, maar ook atheïsten worden daar vervolgd, bijvoorbeeld. En dat zorgt ervoor dat ook zonder oorlog wel het heel erg moeilijk is om daar de evangelieboodschap te brengen, in zijn algemeenheid. En we hebben dat natuurlijk traditioneel altijd via radio gedaan, maar internet kwam meer en meer in. Nou, internet is iets wat in Iran dan enorm geblokkeerd wordt voor christelijke sites, maar ook gesurveilleerd wordt. Dat betekent dat er gekeken wordt waar mensen naar luisteren en dan kun je door in de problemen komen.
0: De overheid houdt dat in de gaten daar, de regering?
2: Ja, dat houdt de overheid inderdaad in de gaten. Maar er zijn natuurlijk weer allerlei achterdeurtjes om dan toch daarmee door te gaan. En dat gebeurt dan ook. Zelfs zo dat je op een gegeven moment denkt van, is de radio nog wel weer nodig? Maar nu recent met rellen in januari en met de oorlog wordt internet gewoon totaal platgelegd. En is er dus geen communicatie mogelijk via internet met Iran, met mensen in Iran. Wat natuurlijk ook heel moeilijk is voor de mensen daar en voor mensen, Iraniërs hier, die hun contact met hun geliefde kwijtraken.
0: Ja, dat hoorden we net ook in ons vorige gesprek met Jan-Pieter Mostert. Zij hebben ook een Iraans echtpaar wat ze centraal stellen in hun gebedsweek. Als het zo lastig is, hè, dat contact, hoe doen jullie dat dan met jullie lokale medewerkers?
2: In Iran hebben wij geen lokale medewerkers die daar programma's maken. Dat vinden wij te gevaarlijk. Lokale medewerkers dat zijn heel vaak christenen die ook uitgeweken zijn naar andere landen. En de uitzendingen die worden dus gemaakt vanuit die buurlanden. Dat betreft zowel internet-uitzendingen, daar gaan we natuurlijk gewoon mee door. Als wel ook via de radio. En we zijn heel blij dat we dat kanaal opengehouden hebben.
0: Ja, ik kan me zo voorstellen dat de situatie in het land is al heel ingewikkeld. Ja, wat zeg je daar dan ook over in je programma's? Dat zijn jullie natuurlijk ook gewend om in hele uitdagende omstandigheden dat evangelie te brengen. Maar is het uitdagender, hoe moeilijker de situatie in het land is, om dan ook het hoopvolle evangelie te brengen?
2: Ja, kijk, enerzijds is er toch wel openheid voor het evangelie ook. En snakken mensen naar hoop en verlossing en een ander leven, een nieuw leven. Maar de andere kant is dat het een ingewikkelde situatie is. En in beginsel staan we in TWR altijd los van politiek. We doen niet aan politiek, kiezen niet voor of tegen een bepaalde regering of wat dan ook. Nou, en in dat spanningsveld, dat je heel erg wil aansluiten bij wat mensen voelen en beleven en eigenlijk die regering zo snel mogelijk weg willen hebben. En aan de andere kant, wij willen het evangelie brengen op een neutrale manier, niet politiek geladen. Dat kan wel eens ingewikkeld zijn.
0: Ja.
2: Niet alleen hier, maar ook in andere situaties.
0: Mm. Nou, beeldvorming, daar hebben we het vanochtend ook over. We hebben al stilgestaan bij de beeldvorming die we kunnen hebben bij migranten, bij vluchtelingen. Maar hoe zit het eigenlijk daar in Iran met beeldvorming van christenen? Laten we het ook eens andersom bekijken.
2: Ja, er zijn ook weer twee kanten aan.
0: Het
2: is nooit makkelijk. De ene kant is natuurlijk dat moslims die vasthouden aan het moslimgeloof nog veel meer dan voorheen dat vijandbeeld hebben van nu gooien ze ook nog bommen op ons, die christenen. Dat is de manier van denken die ze hebben. Aan de andere kant is het zo dat in Iran heel veel mensen het echt helemaal gehad hebben met het moslimgeloof. Daar niets meer van willen weten. En Die noemen zich vaak atheïst. Want die denken van ja, geloven dat is maar niks. Want geloven dat is de islam voor hen. En nemen daar afstand van. En aan de andere kant geeft dat ook wel een openheid voor het christelijk geloof. En komen ook mensen massaal tot geloof in Iran. En dat is natuurlijk een andere kant daarvan. Een stuk openheid die we ervaren.
0: Jullie zijn ook met een nieuw programma gestart, begrijp ik. Moedige Mannen. Wat voor programma is dat?
2: Dat is een programma wat specifiek gericht is op moslimmannen. Die natuurlijk een eigen belevingswereld hebben. Ook een eigen belevingswereld over wat mannelijk is. En hoe ze als man moeten acteren. En in hun gezin staan en met hun vrouw omgaan. En dit programma probeert daar het christelijk perspectief aan te geven. En ook het evangelie door te geven. Maar vooral vanwege invalshoek van hoe zou je nu als man op een goede en een positieve manier een bijdrage kunnen leveren aan je gezin, aan de samenleving. Dat is pas begonnen. We hebben er nog niet heel veel reacties op, maar vinden dat wel een hele belangrijke ontwikkeling. Breder dan Iran overigens.
0: Ja, maar het lijkt me ook nogal wat je dan neerzet, want dat gaat om gedragsverandering, neem ik aan. Kun je daar bijvoorbeeld een voorbeeld van geven?
2: Ja. Gedragsverandering, dat is ook dat je, als het gaat om je gezin, de kinderen, dat niet aan je vrouw overlaat en als een soort heerser dat gratis laat en af en toe een commando geeft, maar daar ook actief in bent en de verantwoordelijkheid voor oppakt. En dat is echt wel een lastige boodschap. En daar zijn ongetwijfeld mannen die daar helemaal niet van gediend zijn, want die graag die positie wel willen houden. Maar er zijn ook wel mannen die dat tot nadenken brengt en denkt van hé, maar dit is een andere manier om met elkaar om te gaan. En dat kan ook wel heel mooi zijn.
0: Ja, en dat vraagt dus moed, want jullie noemen het moedige mannen.
2: Zeker, ja. Ja, en dan sluit je natuurlijk enerzijds aan bij het mannelijke beeld. Van als man moet je moedig zijn, denk aan de strijd. Maar aan de andere kant, die moed die bestaat uit iets heel anders dan dat je vecht en geweld gebruikt. Maar die is juist dat je verantwoordelijkheid oppakt.
0: Ik vind het heel mooi dat jullie dit doen. En ik zit ook te denken, het is misschien ook gewoon een lange race die je loopt. Je moet er misschien ook gewoon heel veel geduld voor hebben om hier de vruchten van te zien.
2: Zeker, ja. Ja, je noemde al gedragsverandering. En dat kennen wij natuurlijk in Nederland ook, dat gedragsverandering gewoon enorm moeilijk is. Natuurlijk is het zo dat als je de evangelieboodschap brengt, dan is de Heilige Geest actief. En die is zo krachtig en zo machtig dat mannen zomaar in één keer stilgezet kunnen worden. Maar het gaat ook niet langs. Het gaat ook langs menselijke. Op menselijke manieren in de zin van, je moet het wel eens een keer vaker horen, wil je dat ook oppakken en daar daadwerkelijk iets mee doen.
0: Ja, het schijnt dat wij een boodschap, heb ik al eens gehoord, volgens mij iets van 8 of 10 keer moeten horen voordat het inderdaad bij ons blijft hangen. Of en laat staan, dan gaat het nog om kleine dingen, laat staan om gedragsverandering. Maar jullie zetten je beste beentje voor. In Iran dus, met het programma Moedige Mannen. Je vertelt ons over de context in Iran. Maar er is nog ook een land waar jullie niet vaak over horen. Maar wat nu wel in het nieuws is, dat gaan we straks meer van horen. En ik heb het al eerder genoemd. Israël, daar zetten jullie je ook in. En daar kan ik wel van zeggen, dichtbij het afvoerputje van de maatschappij.

0: Muziek van Irma D. Storm. Een wijk vol drugs, zwalkende mensen, straten bezaaid met naalden en condooms. Ja, wat een triestheid roept dat beeld op. Het is een wijk die in elk land helaas wel te vinden is. Zo ook in Israël en in dit geval Tel Aviv. TWR is daar verbonden aan een inloophuis dat probeert een verschil te maken. Ja, Hubrecht, Israël horen we jullie niet zo heel vaak over, maar daar zijn jullie dus ook actief.
1: Zeker, ja. En dat vinden we ook wel een heel belangrijk deel van onze bediening, want daar is het allemaal begonnen. En dat is ook de opdracht van Jezus om het evangelie te brengen, te beginnen bij Jeruzalem en dan Samaria en dan naar het uiterste van de aarde.
0: Ja, nou schets ik net een plaatje. Geen fijn plaatje om bij stil te staan. Is dat ook een van de doelgroepen waar jullie je dan op richten?
1: Ja, klopt. Het mooie van Israël is dat er ook al heel veel gebeurt. En je probeert dan groepen te vinden die waar nog niet zoveel onder gewerkt wordt. En we hebben dat ook gevonden in een aantal doelgroepen. En een van die doelgroepen dat zijn de Russisch-talige mensen. En de Russisch-talige Joden, die zitten in zijn algemeenheid gesproken niet bovenaan de maatschappelijke ladder, maar die bungelen juist onderaan. En onder hen zijn relatief gezien een groot aantal mensen die het niet gemaakt hebben, die verslaafd zijn en op straat leven.
0: En hoe komt dat?
1: Dat komt omdat de mensen die uit Rusland kwamen lang niet altijd goede opleidingen hadden en ook vrij massaal binnengekomen zijn. En ja, zoals dat wel vaker met immigranten gebeurt, hebben ze weinig kansen en hebben ze niet gemaakt in de samenleving daar.
0: Ja, een terugkerende, dat is een rode draad in deze uitzending. Staan zij open voor het evangelie?
1: In meer of mindere mate. Ja, mensen die echt verslaafd zijn, die kunnen maar aan één ding denken. En dat is niet aan het evangelie.
0: Nee.
1: Uiteindelijk willen ze natuurlijk dat leven wat ze leiden ook niet. En in die zin staan ze wel weer open. En staan ze ook open voor hulpverlening. En we werken dus samen met een organisatie die zelf geen mediaorganisatie is, maar echt live op de grond bij die mensen zelf hulp wil bieden. Met een inloophuis, maar ook door de mensen op te zoeken. En daar hebben we dus een taak in gekregen door de media in te brengen.
0: Ja, want dat is en lijkt inderdaad wat anders dan wat jullie doen.
1: Ja, het is heel wat anders. En tegelijkertijd, het is zo dat onze ervaring is dat media het meeste doen als je niet alleen dingen uitzendt of via internet brengt of wat dan ook, maar als je ook naast de mensen staat en live bij hen, persoonlijk bij hen aanwezig bent. En dat gebeurt hier dus. Mm. Mensen die krijgen een audiospeler mee, die kunnen ze ook uitreiken aan deze mensen. En op die audiospelers, daar staan getuigenissen van mensen die verslaafd geweest zijn, die dat leven vaarwel gezegd hebben en met Jezus willen leven.
0: Dat lijkt me dan wel weer heel krachtig werken. Juist die getuigenissen, dat je hoort, oh, het is die persoon wel gelukt en er is blijkbaar een ander leven mogelijk.
1: Zeker, ja. En dat illustreert ook wat we altijd proberen te doen. Dat is aan te sluiten bij de situatie waar mensen in zijn. Hoe ze in het leven staan en de problemen waar ze mee worstelen. Die mensen die ga je niet direct helpen met een bijbellezing of een preek of wat dan ook. Maar die kunnen soms zomaar geraakt worden door een getuigenis van iemand die net zo was als dat ze zelf zijn.
0: Ja, aansluiten bij waar mensen zitten, dat doen jullie inderdaad wereldwijd. Een groep waar we minder over kunnen zeggen zijn de orthodoxe Joden. Waarom ligt dat ingewikkeld?
1: Omdat evangelieverkondiging onder Joodse mensen sowieso moeilijk ligt. En zeker van als dat vanuit de westerse christelijke kring komt. En dat heeft natuurlijk te maken met het verleden. Waarin christenen heel verkeerde dingen hebben gedaan ten opzichte van Joden. We werken daarom ook zoveel als mogelijk samen met mensen uit het land zelf. Mensen met een Joodse achtergrond die Jezus hebben leren kennen. En dan hem ook kunnen aanprijzen bij deze mensen.
0: Ja, mooi. Kunnen aanprijzen. In dit geval kun je dat voor meerdere uitleggingen opvatten. Wat kun je wel zeggen over jullie werk onder orthodoxe Joden?
1: Dat wij, net als bij de Russische mensen, aansluiten bij waar ze zitten. En het zijn vaak gelovige mensen die worstelen met geloofsvraagstukken. Die we ook kunnen beantwoorden in de taal die ze zelf ook spreken. En dat is niet het Hebreeuws, het modern Hebreeuws, maar dat is het Hebreeuws van lang geleden. We brengen de Bijbelse boodschap dus ook op een manier die zij kunnen verstaan. En met onderwerpen die hen ook interesseren. Bijvoorbeeld een onderwerp over het Pascha. Of een onderwerp over een van de andere grote feesten, over offeren. En hoe dat uiteindelijk vervuld is in het Nieuwe Testament met de komst van Jezus Christus.
0: Bijzonder zeg. Daar zou ik nog heel lang met je over door kunnen praten. Maar eerder dit uur hadden we het ook nog over Iran. Nu over Israël. Twee landen die recht tegenover elkaar staan. Kan het evangelie daar ook nog een verbindende rol in hebben?
1: Ja, vast en zeker. Want als mensen tot geloof komen, dan komen ze ook tot elkaar. Daar wil ik niet een heel rooskleurig beeld van schetsen. Want om het zo maar te zeggen, Israëli's blijven Israëli's en Iraniërs blijven Iraniërs. We zien dat ook in onze eigen organisatie. Bij luisteraars zien we dat natuurlijk vaak niet, omdat die niet met elkaar optrekken en ook niet in de gelegenheid zijn om dat te doen. Maar op internationale conferenties zie je wel dat mensen die toch hun eigen politieke overtuigingen hebben, voor hun eigen land gaan, dan toch samen zijn in de kennis van Jezus Christus en met hem te willen leven. En dat is ook wel heel mooi om dat te zien.
0: Ja, dat zie je dus op je conferenties gewoon bij collega's gebeuren. Dat er verzachting of ja, wat zie je dan gebeuren?
1: Dat men met elkaar in gesprek gaat. Dat men ook soms elkaar letterlijk in de armen valt. En elkaar het goede toewenst. Hoezeer ze ook wellicht een verschillende gedachte hebben. En ik heb ook wel gezien dat mensen, en dat was dan niet zozeer het Midden-Oosten, maar dit was dan in het geval van Rusland en Oekraïne, dat mensen verontschuldigingen aanboden en zeiden van wat vreselijk is het wat er allemaal nu gebeurt. Ja.
0: Dat is heel bijzonder, lijkt me, om dat zo voor je ogen te zien. En om dat ook mee te maken, dat je echt proeft, we zijn één in Christus. Dat sluit mooi aan bij waar we het zo meteen nog over gaan hebben. Want grenzen die door mensen zijn gemaakt, in jullie nieuwsbrief kiezen jullie voor het thema hoe de geest juist die grenzen doorbreekt. Daar gaan we over doorpraten na muziek van Rob Favier. En dit is Philippa Henna. Over de ziel, waar het goed mee is. It is well.

trotse blik aan een prachtig ver gezicht. Vol vertrouwen om te lopen op de weg die voor ons ligt. Als we samen leren delen, wordt de liefde ons kompas.

0: Rob Favier en De Horizon Voorbij. Je hebt vanochtend gehoord over de uitdagingen waar TWR in het Midden-Oosten mee te maken heeft. Maar gelukkig is dat niet het einde van het verhaal. TWR Nederland beschrijft het heel mooi in hun nieuwsbrief. Het woord van God laat zich niet begrenzen. Gods geest gaat waar wij niet kunnen komen. Naar de Jood die fluisterd bidt. Naar de Iraanse vrouw die voor het eerst hoort dat ze gezien en geliefd wordt. Naar de Afghaanse luisteraar die huilend belt en zegt: bid alsjeblieft voor mij. Ja, Hubrecht, toen ik dit voor het eerst las, ja, dan is het gewoon super ontroerend. Dit is toch kippenvel op je armen als je dit hoort?
1: Zeker, ja. Het is altijd heel mooi om die getuigenissen te horen, te lezen. Vaak krijgen we ze via rapportages. Maar zeker als je met mensen zelf kunt spreken, is dat heel bijzonder.
0: Ja, want heb jij daar gezichten bij als je dit zo hoort?
1: Ja, ook wel. Die hele gesloten landen, daar kun je natuurlijk vaak niet reizen. Maar ik heb zelf de gelegenheid gehad om in een buurland van Iran op een conferentie te zijn die speciaal voor Iraniërs was. Mensen die christen geworden waren, maar ook mensen die nog zoekend waren. En ja, daar heb ik wel herinneringen aan. En die mensen denk ik ook wel heel vaak nog aan terug. Als je die geluiden hoort van bombardementen op Teheran of grootscheepse onlusten op straat. Ja.
0: Ja, dan zijn dat voor jou niet zomaar nieuwsfeiten, maar je denkt aan mensen.
1: Inderdaad, ja. Mensen die soms heel dichtbij gekomen zijn.
0: Ja. En als je dan denkt aan de kracht van het evangelie. Ik noemde dat net zoals jullie dat omschreven hebben. Een Iraanse vrouw die voor het eerst hoort dat ze gezien en geliefd wordt. Vat dat het mooi samen?
1: Ja, maar dat is een van de aspecten. Er zijn niet alleen Iraanse vrouwen, maar er zijn ook Iraanse mannen. En er zijn mensen die vanuit, die ik heb leren kennen, die echt vanuit een ander geloof gekomen zijn. Maar er zijn ook Iraniërs die al geslachtenlang christen zijn en in Jezus geloven. En zelf dat ook weer actief uitdragen via de media. Dus het is een heel breed scala. Maar voor ieder van die mensen is Jezus de weg, de waarheid en het leven.
0: Mm. Het thema van jullie nieuwsbrief is: de geest doorbreekt alle grenzen. Wat bedoelen jullie met deze woorden? Welke grenzen hebben jullie het over?
1: Nou, in deze nieuwsbrief hebben we daarbij vooral gedacht aan de geslotenheid die er nu is. Er zijn frontlinies, er zijn gesloten grensposten, er is internet wat plat ligt. En desondanks gaat de geest door en wordt het evangelie gebracht. En media hebben daar

0: meer als de andere keer. Hè? Grenzen waar we vooral aan dachten dat waren fysieke grenzen, maar het zijn ook grenzen van cultuur, grenzen van taal, grenzen van geloof. En ik denk dat ik de vorige keer verteld heb over een ontmoeting die ik had met mensen uit Ethiopië die 3 keer vertaald moesten worden voordat ik ze begrijpen kon. En toch een gesprek hadden. En het toch ging over het geloof. En wat me ontroerde was dat deze mensen zeiden van ja, wij zijn hier maar alleen. We hebben geen kerk. We komen hier in het geheim. Maar nu vinden we het zo bijzonder dat we andere christenen mogen ontmoeten. Ze waren in een groep van mensen die elkaar gedeeltelijk nog niet kenden. Maar dat we ook mensen van overzee mogen ontmoeten die dezelfde zaligmaker hebben en kennen.
1: Ja, ja, de hele bijzondere ontmoeting heb je inderdaad over verteld. Ze waren in het geheim naar een plek toegekomen met gevaar voor eigen leven. Als je kijkt naar grenzen in je eigen leven, je trekt op met gelovigen over de hele wereld via TWR. Zie je dan dat de Heilige Geest ook daardoorheen is gebroken?
0: Jazeker, en ik denk dat dat ook een van de mooie kanten van TWR is. Je gaat de wereld over en verschillende landen hebben verschillende tradities, maar je hebt natuurlijk ook in Nederland en in elk van die landen verschillende tradities van reformatorisch tot evangelisch. En ja, die mag je ook op een of andere manier samenbrengen en dan voelen en ervaren dat het gaat over één naam die onder de hemel gegeven is om zalig te worden.
1: Hmm. En dat is natuurlijk heel mooi om dat te beleiden. Maar in de praktijk lijkt het me best wel eens dat je je even moet aanpassen of dat je even moet wennen. Is dat voor jou, ja, ben je daarin gegroeid? Heb je daarin inzichten opgedaan via TWR?
0: Jazeker. Want er zijn inderdaad best vormen waar je zelf misschien wat moeite mee hebt.
1: Want waar kom je oorspronkelijk vandaan? Of waar, waarschijnlijk misschien nu nog steeds?
0: Ik ben hersteld en vormd in Nederland. Reformatorische kerk, veel traditionele vormen. Voordat ik bij TWR was, heb ik een tijdje in India gezeten voor werk. En woonde daar de erediensten van de Pinkstergemeente bij. En ik was heel blij dat ik daar opgevangen werd. En er was heel veel herkenning. Maar om daar een concreet voorbeeld van te geven, mensen vallen daar in de geest. En dat doe ik niet. Mm. Dat doe ik nog steeds niet. Dat zijn van die dingen die waarvan je dat soms lastig vindt. Maar soms ook, en vaak ook, ervaart van ja, maar er zijn ook in ons eigen denominatie, in onze eigen traditie dingen die minder bijbels zijn of die bij ons geen nadruk krijgen, maar die wel heel belangrijk zijn.
1: Ja, mooi dat we het hebben over de geest die grenzen doorbreekt. En jij zegt, ja, mensen vallen daar in de geest en ik doe dat niet. Ja. En dat is ook helemaal oké. Als ik zo jouw woorden hoor, dan heb je ons een prachtig beeld gegeven van de kerk wereldwijd. Hoe jullie die versterken als TWR. En ik kan alleen maar zeggen, ja, daar kun je zelf ook een bijdrage aan leveren. Door je bijvoorbeeld te verdiepen in het Midden-Oosten. De Arabische markt, daar is daar een goede plek voor. Niet vergeten, op 20 juni ben je van harte welkom op die Arabische markt die TWR organiseert. Je kunt er ook alles over vinden via twr.nl. Hubrecht Smit, directeur van TWR Nederland, dank je wel weer voor je komst.
0: Ook bedankt.
1: Zometeen hoor je Paul Balazs. En dit is Hilary Scott met de Scott Family, Thy Will.

0: Je gaat mee naar het AZC in Ter Apel.
1: Ik blijf hier mooi in mijn eigen dorp. Bevalt me hier best. Maar alleen onze gemeente die moet een beetje meer optreden.
0: Er veel levens uit veel landen samenkomen.
2: Because in our country we don't have freedom.
0: De vraag is, wat moet jij daarmee?
3: Dan is niet mijn eerste vraag, waarom ben je hier? En dan in mijn hoofd vind ik dat een legitieme reden dat je hier bent.
4: Luister naar Groot Nieuws van de Week. In de podcastplayer van jouw keuze en via de Groot Nieuws Radio app.

0: Paul Balazs die gewoon Nederlands zingt. Met Pearl Josephson, Forever Worship, Yvette Bex, Uw Naam. Ja, daar krijgt u wat mij betreft echt de credits voor. Leuk om te horen. En dan, aangeschoven in de studio, een bekende stem, maar je verwacht hem hier niet. Goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag.
0: Je maakt het spannend.
1: Leuk, Nies.
0: Het is Tim Hendricks.
1: Hey, bedankt voor je brandstof. En mag ik iedereen uitnodigen, dicht bij de radio, bij het vuurtje van je radio.
0: Zeker.
1: De muzikale keuken van de lunchroom, die gaat zo open met stevige kost, zoals Your Love is a Flood, Michael W. Smith, Lauren Daigle is aan het warmlopen en Music Worship, Lef komt allemaal voorbij. Fijn als iedereen ook even meekijkt met de menukaart. Menu A of menu B, dat is even de vraag.
0: Ja?
1: Ik zeg, lekker lunchen samen, zometeen.
0: En die kaartjes laat jij zo meteen aan ons zien.
1: Ja,
0: hij
1: nee,
0: is er klaar
1: ik kom
0: voor.
1: Ze zo brengen, de kaarten.
0: Heerlijk, we kunnen niet wachten. Tim zometeen met de lunchroom.
2: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door TWR en Stichting Gave.
3: Wie de komende tijd de A44 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Tussen vrijdag 19 juni en zaterdag 4 juli is de A44 voor een langere periode afgesloten in één of beide richtingen. We werken dan aan het Lisserwegviaduct. Hou rekening met extra reistijd tot wel 60 minuten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
4: Bij Plus hebben we nu Plus Poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals leeschips, paprika en naturel, 175 gram voor maar 99 cent. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
5: Wist je dat VitaPro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in VitaPro. Bestel nu op vitapro.nl.
4: Ook bij Plus, dubbel fris en appelsientje, 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
6: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn niet in te tomen. Als stomers die heel lekker stomen. Wow, zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
7: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
8: Shop geweldige deals tijdens Prime Day van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op Amazon.nl.
9: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
10: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op Lendl.nl.
11: 10 tenders alsjeblieft.
12: Ja, dat is dan 8 euro.
11: Hè? 8? Oké. Okay.
13: Nu bij KFC. 10 tenders bucket met 2 dips voor 8 euro. Verkrijgbaar tot en met 29 juni.
14: Zag je dat ook?
15: Wat?
14: Die auto voor ons. Met een Grootnieuwsradio bumpersticker.
15: Nou, wat leuk. Een medeluisteraar onderweg.
14: Ja, mooi hè. Zo laat je gewoon zien dat er in jouw auto een hoopvol geluid klinkt.
15: Wil jij ook zo'n bumpersticker? Bij donatie van €4,95 ontvang je er een.
14: Ga naar grootnieuwsradio.nl/onderweg.
16: Van 6 tot en met 11 juli is het tijd voor de Royal Mission Zomerschool. Een week die je geloof verdiept, je uitdaagt en transformeert. Ontdek wat het betekent om te wandelen in de kracht van de Heilige Geest. Is dit iets voor jou? Meld je dan nu aan via royalmission.nl.
17: Ook voor de mooiste vloeren ga je naar Karwei. Profiteer nu met Club Karwei van wel 50% korting op de Klik PVC Vloer Primo. Karwei, maak het mooier.
18: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we Oranje.
19: Grootnieuws Radio.
20: Het christelijke radiostation.
19: Het ANP-nieuws van 12 uur.
21: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. Het kan zijn dat er nog explosieven liggen op de plek van de ontploffing bij een sportschool in Amsterdam-Nieuw-West. De veiligheidsregio houdt daar rekening mee en denkt dat er ook nog wel eens mensen onder het puin kunnen liggen, schrijft het AD. Tot nu toe zijn er 7 gewonden, van wie 2 er slecht aan toe zijn. Op het vliegveld van Hamburg is een grote politieactie bezig en daarom is de heleboel ontruimd. In terminals wordt omgeroepen dat er geen vluchten meer vertrekken en passagiers die al in een toestel zitten moeten eruit, meldt Bild. Rechercheurs hebben een lounge op het vliegveld onderzocht. Bij het begin van de corona-epidemie kregen de medewerkers van het ministerie van Volksgezondheid het flink voor hun kiezen. Ze waren er niet op voorbereid, zei oud-premier Schoof tegen de enquêtecommissie. Hij was toen een hoge ambtenaar. Volgens Schoof heeft het ministerie onvoorstelbaar goed werk gedaan. En dan nu het weer van Weer Online. Het is bewolkt en regenachtig en vanuit het westen wordt het geleidelijk minder nat. En vooral in het noordwesten en noorden kan het een tijdje droog zijn. Mogelijk breekt de zon lokaal even door. Tot 16 tot 18 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Grootnieuwsradio Verkeer.
1: ANWB. Zoals gebruikelijk op vrijdag is het al vroeg druk op de weg. Vooral in het midden en zuiden van het land. Andere dingen die opvallen, de A12, Duitse grens richting Utrecht. Bij knooppunt Grijshoort is een ongeluk gebeurd. Twee rijstroken zijn hier dicht en daardoor heb je een uur extra reistijd. Daardoor is het ook druk op de A50, Apeldoorn richting Arnhem. Reken hier op 40 minuten oponthoud. En bij de Duitse grens is het druk vanwege de grenscontroles. Op de A12, Arnhem richting Oberhausen, heb je hierdoor 20 minuten extra reistijd. En op de A2, Utrecht richting Den Bosch, bij knooppunt Waardenburg, heb je nog een kwartier extra reistijd.
22: Dankjewel, ANWB. Dan even iets anders. Want is er misschien iets waar jij vurig voor bidt en gebeurt er niets zichtbaars? Dan zou je ontmoedigd kunnen raken en je afvragen, heeft bidden nog zin? Nou, laat de muzikale opening van de lunchroom dan een aanmoediging voor je zijn om toch te blijven bidden, omdat God je hoort. Ook als je het antwoord nog niet ziet. Zometeen opent Matthew West met...

Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.

0: Albert Heijn wenst de mannen van Oranje heel veel succes met de wedstrijd.
1: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
2: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxizoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxizoo, alles voor je dier.
3: Wat betekent zending voor jou? Kom naar het OMF Mission Event op zaterdag 27 juni. Een inspirerende dag voor jong en oud. Ontmoet zendingswerkers, luister naar seminars en beleef zending van dichtbij. Meld je aan op omf.nl.
4: Tip om je lunch up te spijzen? Softijs, knapperige koekkruimels en spicy oranje saus. Extra spice, extra nice. De McFlurry Spicy Orange van McDonald's. I'm loving it.
5: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Gospel.nl, de grootste christelijke webwinkel van Nederland. Met tienduizenden boeken, bijbels, kaarten, spellen, films, muziek en gifts. Bestel eenvoudig, veilig en snel op gospel.nl.
8: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
9: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
8: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
9: Wat doe ik aan?
8: Shop nu bij Zalando.
10: Groot Nieuws. De Lunchroom.
11: Met Tim Hendricks.
10: Het christelijke radiostation. Groot.

0: Misschien bid je al heel erg lang, maar van een doorbraak is nog geen sprake. Tenminste, niet dat jij weet. Matthew West moedigt je hieraan het gesprek met God niet op te geven. Blijf bidden, blijf Jezus aanroepen, blijf geloven. Geef niet op, ook als je nog geen antwoord ziet. Don't stop praying.
1: Welkom in de lunchroom met Tim Hendricks.
0: Corine die stapt zojuist de drempel van de lunchroom over. En die komt binnen met de tekst. Wat een leuke verrassing, Tim. Gezellig. Nou, dat vond ik nou ook. Marianne hebben we een beetje in de war gemaakt. Je zegt, ik ben helemaal in de war. Ik zet Groot Nieuws Radio aan en ik hoor jouw stem. En het is nog geen tijd voor blessings. Een goede tijd daar in de lunchroom. Nou, Marianne, gezellig dat je erbij bent. Schuif aan en ja, het is even anders. Maar ik verklaar bij deze de lunchroom voor geopend. Gezellig druk dus al, de sfeer zit er al goed in. De platen gaan hier als warme broodjes over de toonbank vanmiddag. En wij schenken alleen maar zuivere koffie. Dus dat je dat even weet, je zit hier goed. De playlist die we je serveren is zoals altijd met liefde en met zorg voor je samengesteld. Met een beetje zoetigheid, zo nu en dan iets hartigs. Muziek met een stevige textuur, afgewisseld met iets luchtigs. En geen lunchroom zonder toetje natuurlijk. Zoek een fijne plek bij je radio. Ik kom zo een stukje Bijbel bij je brengen met de dagtekst. En de bediening komt zo bij je om even de menukaart met je door te nemen. Dit is alvast Lauren Daigle met Look Up Child.

0: Als ik zoek naar houvast, houdt u het heelal vast. Mijn God, in die zekerheid ligt mijn veiligheid. De band Lef met Hoe sterk ook de stormen daarvoor. Lauren Daigle met Look Up Child. De eerste platen van de lunchroom. Die voeden je met aanmoedigingen om je hemelse vader te vertrouwen. En tel daarbij deze tekst bij op.
1: De dagtekst.
0: Psalm 37 vers 7. En daar staat het volgende. Ik lees voor. Blijf kalm en wacht op de Heer. Erger je niet aan wie slaagt in het leven. Aan wie met listen te werk gaat. Dus dat is hem. Heb je hem? Psalm 37 vers 7, de dagtekst voor deze 12 juni. Blijf kalm en wacht op de Heer. Erger je niet aan wie slaagt in het leven. Aan wie met listen te werk gaat.

0: Laat de lunch je vandaag smaken met deze Amerikaanse rockband uit Amerika. Need2Breed hoor je. Een stadionband die hier heel even intiem gaat, akoestisch gaat met I'm Yours. Wie ben ik dat u naar mij omziet? Ik ben van u en u bent van mij. En daarvoor Casting Crowns met One Step Away. Hey, leuk. Mariet is erbij. Jos die stapt de lunchroom binnen. Geke, Marga, Jori, Yvonne, Albert, Menno. Hoe is het met jullie weekendgevoel? Daar ben ik wel even benieuwd naar. Begint dat al een beetje te komen? En misschien ben ik ook wel benieuwd naar het weer van vandaag. En van het weekend natuurlijk. Hier is het Grootnieuwsradio weerbericht van Buienradar. Vandaag is het bewolkt en druilerig met soms lichte regen en motregen. In het noorden van het land wordt het vaker droog met af en toe zon. De middagtemperatuur komt uit op 17 graden in het Waddengebied en 19 tot 20 graden in het zuiden. Gaan we naar morgen. Morgen in de loop van de dag een mix van zon en bewolking. En vooral in het noordoosten en oosten vallen een aantal buien. In de zuidwestelijke helft van het land blijft het droog met meer zon. Morgenmiddag wordt het 17 graden in het noordwesten tot 19 graden in het zuidoosten. Nou, even iets verder vooruitkijken naar het weekend. De komende dagen zien we geregeld zon en vooral op zondag en dinsdag bestaat er nog kans op een lichte regenbui. De temperatuur loopt op van 18 graden zondag naar 20 tot 25 graden op dinsdag. Zometeen twee muziekmenu's waar je uit kunt kiezen. Maar verkeerd kiezen is zo goed als onmogelijk. Beide menu's zijn van een 3-sterren niveau. De crème de la crème met een persoonlijke touch van onze chef-kok. Maar ja, smaken verschillen.
1: De Lunchroom.
2: Het christelijke

0: vragen, wat kan ik voor je doen?
1: Speel een hoopvol geluid.
0: Oké, ik start de Groot Nieuws Radio-app.
2: Kies elke dag voor een hoopvol geluid. Zoals podcasts met inspirerende gesprekken en radioprogramma's met bemoedigende muziek. Allemaal in één app.
0: Met daarnaast artikelen, playlists en Groot Nieuws gemist.
2: Download vandaag de Groot Nieuws Radio-app
0: in de App Store of Google Play.

0: Elevation Worship met Alleluia. En daarvoor Hemelsvuur met Music Worship. Je luistert naar de lunchroom. En ja, daar ben ik dan met de lunchkaart. Wat wordt het menu A of wordt het menu B?
1: De lunchkaart.
0: We gaan het samen uitzoeken. We gaan ze even langslopen en dan besluiten we democratisch aan de hand van jouw stem welk menu we zo meteen helemaal gaan uitserveren. Gewoon van A tot Z. Alle gerechten komen dan voorbij. Ja, de belangrijke vraag, is het menu A of is het menu B? Handen bij de knoppen. Ik ga je de opties geven. En laat dan dus vervolgens de keuken jouw voorkeur weten. Wat staat er op de kaart? We beginnen bij menu A.
1: Menu A.
0: Reier met Prins van de Vrede, hoofdgerecht Amy Grant, Lead Me On en het voorgerecht.
2: And you

0: Ja, dat was menu A. Hou hem eventjes vast en nu luisteren we naar menu B.
1: Menu B.
0: Laat ons Christus zijn van opwekking en het hoofdgerecht Chris Tomlin, I Will Rise, en het voorgerecht. Hey!

ben echt ontzettend benieuwd. Welke spreekt jou het meeste aan? Wil je helemaal horen straks? En waarom? Dat is ook eventjes fijn om te horen. Waarom menu A of waarom menu B? App het nu door naar de keuken. Hier Christian Verwoerd en Erika de Wit. Met het prachtige lied Zoals het was. Had ik al gezegd dat ik het fijn vind dat je luistert. Fijn dat je er bent hier in de lunchroom. Als je wat later bent aangeschoven. Kom erbij, schuif aan en geniet mee van de muziek vandaag hier op Groot Nieuws Radio.

0: Zoals het was, Christian Verwoerd en Erika de Wit. Ik zit even naar de tijd te kijken. Even rekenen. Volgens mij moeten we gewoon heel snel het menu gaan uitserveren. Want anders is het alweer... Even kijken, wat wordt het dan? 1 uur? Ja, dan wordt het alweer 1 uur. We gaan wel even kijken naar hoe de stemming een beetje is.
1: De lunchkaart.
0: Aan tafel zeg ik. We zijn er wel zo goed als uit, denk ik hoor. Ik heb de lunchkaart inmiddels bij je opgehaald. Jouw bestelling is binnen. We hebben hem ontvangen. En ik zie hier menu B bij Wanda. Chris Tomlin maakte deze keuze extra makkelijk. Oh, nou mooi. Carla die zegt menu A. Spreekt mij het meest aan. Maar allebei zijn ze prachtig. Henriette ook menu A. Helene die zegt B. Het lied laat ons Christus zien. Zo mooi. En Anja die zegt B. Vooral door het prachtige liedje wat Kinga zingt. Stukje hemel op aarde. Nou, je hoort het al een beetje. Het is menu B geworden. Dus daar gaan we met opwekking 755. Laat ons Christus zien. En I Will Rise, Chris Tomlin. En For King and Country komt er zo aan met 40. Bedankt voor het stemmen.

0: voor King & Country met het nummer 40. Daarvoor I Will Rise, Chris Tomlin en de Opwekking Band met Laat ons Christus zien. Felicitaties voor de menu B-stemmers. Bedankt iedereen voor je stem op het menu van de dag. Ik ben even naar achteren, even een paar kratjes nieuwe muziek uit het magazijn halen. Ik ben zo bij je terug.
1: Nu met Club Karwei, gratis accu met lader bij aankoop van Einhell accugereedschap. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
2: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Schoonschip, de leverancier van krachtige reinigingsmiddelen voor scheepvaart, pleziervaart en industrie. Maak schoon schip op het dek, aan boord en in de werkplaats. Van reiniging en borstels tot touwen, verf, wrijfhout en meer. Schoonschip.info.
2: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
4: Fans van Holland en van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Een stuk Hollandse goudse kaas, jong belegen. 950 gram, maar €5,69. Zo goedkoop.
5: Dat gaan we vieren.
4: Aldi.
6: De gaafste uitjes ontdek je op originele-uitjes.com. Kom voor inspiratie naar het leukste platform. originele-uitjes.com.
4: Nog meer voordeel scoren bij Aldi? 1 ster beter leven gyros met paprika, 750 gram voor maar €5,99. En onze zomerse watermeloen voor maar €2,99. Aanvallen!
5: Dat gaan we vieren!
4: Aldi.
7: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
8: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
9: Oké.
8: Social Deal, deals die je niet mag missen.
10: Levensveranderende operaties en trainingen, daar zijn artsen voor nodig. Maar ook elektriciëns, koks, schoonmakers, IT'ers en jij. Mercy Ships zoekt vrijwilligers. Mensen zoals jij die tijd en vaardigheid willen delen om hoop te brengen. Kom naar de infoavond en ontdek wat jij kan betekenen. Ga naar mercyships.nl/jij.
11: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
12: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
13: Het glas van uw monument verduurzamen, geld besparen op uw stookkosten en het comfort maximaliseren? Kies voor monumentaal glas van Monuvision. Vraag vrijblijvend advies en maak de juiste keuze met Monuvision.
14: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders grijp je mis.
15: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1+1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
16: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter oranje staan. Het AD brengt het WK voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we
17: oranje. Zo onverzorgd onder de mensen. Nee, dat durf ik niet. Ik ga niet.
18: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Oral-B tandpasta, handtandenborstels en floss 1+1 gratis voor jou en 1 gratis voor een gezin in armoede. Kruidvat.
19: Grootnieuws Radio.
20: Het christelijke radiostation.
19: Het ANP-nieuws van 1 uur.
21: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. De enorme explosie vanmorgen in een sportschool in Amsterdam-Nieuw-West is waarschijnlijk niet veroorzaakt door een gaslek. Netbeheerder Liander heeft daar geen bewijs voor gevonden. In het gebouw van de sportschool zit ook een soort stroomverdeler. En die is verwoest. Het gevolg is dat ruim 200 bewoners van een flat ernaast geen elektriciteit hebben. Asielzoekers voor wie geen slaapplek is in Ter Apel kunnen vanaf aanstaande maandag een week lang terecht in een sporthal in het Drentse Westerbork. Het is een tijdelijke noodgreep, zegt de gemeente. Die dringt, net als andere gemeenten, bij de overheid aan op een duurzame en landelijke oplossing. Uitgerekend op de eerste dag dat de nieuwe Europese asielregels gebruikt gaan worden, is er een storing in het computersysteem dat alles moet regelen. Met dat systeem kunnen Europese landen informatie over asielzoekers met elkaar uitwisselen. Het wordt onder meer gebruikt in Ter Apel. De storing ontstond vanmorgen na een update. En dan nu het weer van Weer Online. Het is bewolkt en regenachtig en vanuit het westen wordt het geleidelijk minder nat. En vooral in het noordwesten en noorden kan het een tijdje droog zijn. Mogelijk breekt de zon lokaal even door. Tot 16 tot 18 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Grootnieuws Radio Verkeer.
9: ANWB. Zoals gebruikelijk op de vrijdag is het al vroeg druk op de weg. Vooral in het midden en zuiden van het land. Files die opvallen zijn onder andere de A12, Duitse grens richting Utrecht. Daar gebeurde een ongeluk bij Grijsoord. Hierdoor heb je een uur vertraging, want de rechte rijstrook is hier dicht. Daardoor is het ook druk op de A50, Apeldoorn richting Arnhem. Bij Waterberg heb je nu een half uur oponthoud. En tot slot op de A58, Tilburg richting Eindhoven. Tussen Moergestel en knooppunt Batadorp heb je 15 minuten vertraging.
22: Dankjewel. Het lied dat je zo meteen gaat horen is wereldberoemd. En de kans is groot dat het lied jou ook persoonlijk raakt, omdat je het in je leven al heel vaak gezongen hebt. Misschien in een kerkdienst, bij een doop, bij een trouwdienst, bij een uitvaart. Ik heb het over het lied Groot is uw trouw, o Heer. Zometeen in het Engels met de fenomenale stemmen van Carrie Underwood en Cici Winans.

0: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
1: Kan jij ook zo genieten van even lekker buiten zitten? Van der Garde tuinmeubelen. Al 80 jaar de specialist. Kijk op vdgarde.nl.
2: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo kun je Kruidvat menstruatieondergoed hergebruiken en gooi je net wat minder weg. Kun jij lekker de hort op zonder zorgen over doorlekken. Nu van 12,99 voor maar 7,50. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
1: Bestel nu je tuinset, lounge set of parasol op vdgarde.nl.
3: Slagerij Gelderblom in Ermelo heeft topkwaliteit vlees. Eerlijk en verantwoord smullen, ook bij catering, maaltijden of barbecue. Ermelo.slagerijgelderblom.nl. Welkom bij Jeroen, quality meat and more.
4: Nu bij New York Pizza, de Double Dough Dagen. Dat betekent alleen nog dit weekend de tweede pizza gratis. Bestel nu bij New York Pizza.
3: Bestel nu overheerlijk barbecuevlees op ermelo.slagerijgelderblom.nl.
5: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
6: Welkom op camping De Oldermeijer Hardenberg. De gezellige camping met waterspeeltuin, zwembad en animatieteam. Betaalbaar en voor het hele gezin. Boek via oldermeijer.nl.
7: Goedemorgen!
8: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
9: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
10: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
9: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
10: Wat doe ik aan?
9: Shop nu bij Zalando.
11: Groot Nieuws. De Lunchroom.
12: Met Tim Hendricks.
11: Het christelijke radiostation.

0: weg naar je weekend. Op het hoogtepunt van je lunch, Carrie Underwood, CeCe Winans en Great is Thy Faithfulness.
1: The Lunchroom
2: met Tim Hendricks.
0: Goedemiddag. Wij pakken uit met een niet te zuinige lunch. Alles erop en eraan. En de vraag is, wat schaft de podcast? Nou, dat hoor je zo over nog geen 10 minuten. En terwijl we collectief de lunch genieten, even dit. Kijk even goed om je heen. Wie of wat zie jij nu wat wij niet zien? Is dat jouw boterham met amandelpindakaas? Is dat jouw favoriete collega? Zit je tegen de vogelpoep van jouw voorhuid aan te kijken of ben je op een speciale plek? Heb je iets ongekends, ben je iets ongekends belangrijks aan het doen? Laat het even weten en vergeet ook niet, het mooie en bijzondere zit hem vaak ook in de ogenschijnlijke gewone alledaagse dingen. Dus wat zie jij wat wij niet zien? Dat is nu de vraag. Maak er even een foto van of film het even uit de losse pols. Open onze ogen voor wat jij nu ziet met een appje naar de studio. En voel ondertussen hoe Gods liefde door je heen gaat, over je heen spoelt met deze plaat van Michael W. Smith. Your love is a flood. Your love.

0: Dank u voor het leven, Heer. Je hoorde de Psalm Project. De Psalm Project hier bij Grootnieuws Radio. En iedere vrijdag schotelen wij je in de lunchroom een stukje podcast voor. Naast ons kanaal met gepresenteerde programma's, ons non-stop kanaal, Blijde Klanken kanaal voor de mooiste kerkenkoormuziek en ons jongere kanaal 7. Kun je ook lekker de podcast aanzetten. Dus dat is een ideetje. Daar zou je gebruik van kunnen maken. Je kunt dan ook makkelijk op thema zoeken. En ik heb voor deze lunch vandaag niet het makkelijkste thema gepakt, maar wel een hele belangrijke om onze gedachten over te vormen. Ja, en als je ergens je gedachten over wilt vormen, dan kun je maar beter de persoon spreken waar het over gaat, of de situatie ter plekke bekijken, daar waar het gebeurt. We gaan het hebben deze middag over het asielbeleid in Nederland. Hoe gaan we daarmee om? Als er één asielzoekerscentrum is die in het nieuws is geweest de afgelopen tijd, is het wel het AZC in Ter Apel. En in de nieuwste aflevering van de podcast Groot Nieuws van de Week neemt collega Annemarie je daarmee naartoe. Zij spreekt onder meer met Seth Obbink. Hij woont en werkt in Ter Apel voor Stichting Gaven. Een stichting die christenen helpt om vluchtelingen gastvrij te ontvangen. En ze spreekt met de Iraanse Hani, die nu 2 maanden in het AZC zit.
1: For me, it's very hard to be with another family, another people from different country. With different
2: in het AZC worden we ontvangen door Hani en haar man Hamid en hun 4-jarige dochtertje Nikki. Ze komen uit Iran en zitten nu 2 maanden in Ter Apel. Hani vertelt over hoe ingewikkeld het is om als gezin met anderen in één huis te wonen. Ze wonen met nog 1 ander gezin. En het doet haar denken aan het oude Iran, waarin je alles deelt met elkaar, maar die verschillende culturen en levens die zomaar bij elkaar komen, dat is heel heftig. En ook hoe heftig het is dat je ziet dat je kind het moeilijk heeft. Maar je hebt het zelf ook heel moeilijk. Jij moet een sterke volwassene zijn. Maar je voelt je niet sterk. Dus als je moet huilen, loop je weg.
1: En she needs strong parents. And me and Hami try to be like this. Thank you. And when I want to cry or I want to talk with Hami, I tell Hamid come out because I want to Nikki see my tears. Yeah.
3: Seth, dit is natuurlijk iets wat jij heel vaak meemaakt als jij hier naar het asielzoekerscentrum gaat. Mensen die hun verhaal vertellen en eigenlijk onmiddellijk in tranen zijn. En hoe terecht is dat?
4: Ja, logisch. Tenminste, als ik me probeer in te leven in hun situatie, dan zou ik soms ook niet weten wat ik moet en wat ik. Hoe kan je dat zelfs uitleggen, zeg maar,
3: En wat zeg je dan? Wat doe je dan?
4: Ja, dus meestal zeg ik niet zoveel. Want ik denk, als je bent bij iemand die lijdt, dan kan je wel gaan preken of allemaal mooie dingen gaan zeggen. Maar ik denk het mooiste wat ik kan doen is om te zijn en te luisteren. En misschien mag ik iets bemoedigends zeggen, maar vaak is het gewoon simpelweg te zijn,
1: My day starts from making breakfast for my family. After that, we should many things to do. For example, we
2: mijn dagelijks leven bestaat uit ontbijt maken voor mijn gezin. En verder gewoon het huishouden, allerlei praktische dingen. En 1 keer per week moet je je melden in het AZC, dat je er nog steeds bent. En iedere dag kan je dus horen dat je ergens anders naartoe moet. Nikki speelt veel buiten, maar we blijven de hele tijd bij haar, want het is niet veilig hier. Veel alleenstaande mensen die hier zijn. Er is een speciale afdeling voor mensen die voor problemen zorgen. Die mensen zitten allemaal bij elkaar. En het gebied in het AZC zit vlakbij waar wij zitten. Ik voel me hier niet veilig.
1: Every time I want to come out, I say, Hamid, can you come with me? I don't want to come too alone. Or Hamid comes out. I prefer to be stay with Nikki in our room. Or in this area, close to our room. Yeah.
2: Ik wil gewoon leven hier in Nederland. Een huis voor onszelf, een eigen wc, een eigen badkamer. Maar gewoon een gewoon leven met ons gezin. En toch is dit nog altijd beter dan in Iran. Daar hebben we geen vrijheid. Ik ben nu 2 jaar christen, maar in Iran, zelfs bij mijn eigen familie, wordt dat niet geaccepteerd. Hier kan ik naar de kerk. En Nederlanders accepteren en respecteren ons. We voelen ons welkom geheten. Ik weet dat er heel veel mensen in dezelfde situatie zitten. Maar ik wil zeggen, dankzij Jezus, we zijn hier. We hebben een kamer. We kunnen ademhalen. We leven.
1: I just want to say maybe this way have very stressful, have many problems, but thanks Jesus we are here. We have a room. We can breathe. We are alive. Yeah.
0: Zo, een indrukwekkend stukje uit een van onze podcastafleveringen. Annemarie in de podcast, groot nieuws van de week. Heel veel respect dat ze gewoon er naartoe is gegaan. Het AZC in Ter Apel. Luister de podcast in zich heel terug.

0: Keith en Kristen Getty en Shane & Shane met The Lord Is My Salvation. Het Grootnieuws Radio weerbericht krijg je van ons, het weerbericht van Buienradar. Het blijft bewolkt en druilerig met soms lichte regen en motregen. In het noorden van het land wordt het vaker droog met af en toe zon. De middagtemperatuur komt uit op 17 graden op de Wadden tot 20 graden in het zuiden. Morgen in de loop van de dag een mix van zon en bewolking. Vooral in het noordoosten en oosten vallen een aantal buien. In de middag wordt het 17 tot 19 graden.
1: Tim Hendricks.
0: Wat zie jij nu voor je wat ik niet zie? Zometeen duiken we in de berg foto's die je ons toestuurt onder het mom. Ik zie wat jij niet ziet. Wat jij ziet, wat wij niet zien, dat ga ik je zo laten horen.
2: De Lunchroom.
1: Het christelijke radiostation.

0: Nieuwsradio weerbericht. Vanmiddag breekt de zon steeds vaker door.
1: Groot Nieuwsradio. Neem je mee naar buiten. Maak bijvoorbeeld een wandeling met een inspirerende podcast op je oortjes.
2: Wandel met God, gewoon in zijn ritme.
1: Of geniet onderweg van de beste christelijke muziek. Een hoopvol geluid. In heel Nederland via DAB+ en natuurlijk via de Groot Nieuws Radio app.

0: Deze vond ik heel grappig. Jan-Peter die appt. Wat ik zie? Ik zie dat het weekend nog ver weg is. Ja, en dan krijgen we dus een foto van zijn busje. Helemaal vol pakketten, tot de nok toegevuld. Daar kan echt niks meer bij. Succes, Jan-Peter. Ik heb begin een beetje medelijden met je te krijgen. Nou ja, hey, we blijven bij je. We zullen je niet verlaten. De radio die gaat met jou mee. Mieke dan, die zegt, die stuurt allereerst een foto. Tafel bezaaid vol met bijbelhoezen. En dat klopt ook, want dit is één grote chaos in het atelier van bijbelhoezen.nl. Waar gisteren jullie nieuwe collega Dick nog even een bakje heeft gedaan. Ah, leuk Mieke, dat Dick is langs geweest. Ja, misschien is het voor jou ook wel interessant. Ik zeg even tegen Mieke, die is al lid volgens mij van de Business Club. Maar misschien zijn er meer mensen, ondernemers, die willen aansluiten bij die club. En dan komt Dick even langs, die komt dan even een bakje doen. En dan kijken we ook hoe we elkaar kunnen versterken. Dus leuk Mieke dat hij er was. Natasja, ik zie bij jou een plukhond op tafel in jouw hondentrimsalon. Studio Impact in Steenwijk. Leuk werk, zeg je. Iedere hond en iedere vacht is uniek. Nou, ik zie deze hond hier op de tafel zitten. En die denkt, ik pluk de dag. Ik neem het ervan. Een plukhond, zoals jij dat noemt. Oké. Okay. Elfriede die is hier met een wortelnotentaart in de weer. Leuk, wordt zometeen mooi gegarneerd met eetbare vlinders en bloemen. Hier een foto van Vrouwtje met aardbeien. En nog eens aardbeien. Wendela, die zie ik vier bussen. Pringles, die gaat vier bussen Pringles inpakken voor de geslaagden in de straat. Groetjes van Wendela in Hengelo. Oh, leuk idee zeg. En goedemiddag, wie hebben we aan de lijn?
1: Jolanda.
0: Jolanda, ja, dat weet ik Jolanda. En ik, misschien goed om even vooraf te melden. Het kan zijn dat jij straks hals over kop de telefoon moet neerleggen. Omdat de monteur dan voor de deur staat. Hè? Dus daar moeten we even rekening mee houden.
1: Ja, komt goed.
0: Oké.
1: Okay. Ik hoop stiekem dat we neer moeten leggen, maar ik ben bang dat het nog even duurt.
0: Oh, je bent bang dat het nog even duurt. Oké. Hey, maar dan hebben wij even de tijd om te praten over jouw foto, want wat zien we?
1: Nou, op de foto zie je een deel van de inhoud van mijn trapkast, want die moest ik ontruimen. Want er komt zometeen een storingsmonteur, althans, ik hoop dat die zometeen komt.
0: Ja.
1: Omdat we geen warm water en geen verwarming hebben vandaag.
0: En geen warm water en geen verwarming. Nou, zonder verwarming, dat lukt misschien nog wel.
1: Precies.
0: Maar warm water is wel vervelend.
1: Warm water is wel lastig.
0: Ja, heb je er al heel last van? Het
1: was best fris vanmorgen.
0: Ja, heb je er last van gehad of valt het mee?
1: Ja, ik was vanmorgen de enige die wilde douchen, dus dat viel mee. En de rest redden we ons nu wel even. Maar ja. Zo het weekend in wordt wel een dingetje.
0: Dat zou vervelend zijn. Hoe zit het met de buren? Hebben die er ook last van? Of is het alleen bij jou?
1: Oh, goede vraag. Geen idee. Ik heb het nog niet bij de buren gecheckt, maar we hebben al langere tijd problemen met de verwarming. Dus in die zin is het voor ons niet nieuw. Alleen dat het warm water het nu doet, is wel nieuw.
0: Ach jongens, nou. Hey, kunnen wij met groot nieuws misschien wat warmte verzorgen bij jou thuis?
1: Ah, dat doen jullie al de hele dag. Want ik heb jullie al de hele dag aan en dat gaat prima.
0: Oh, wat fijn. Waar geniet je van? Wat geeft jou de warmte waar je zo van kan genieten?
1: Nou, eigenlijk alles wel. Weet je, zeker de muziek, maar ook de goede gesprekken die gevoerd worden en de grappen tussendoor. En,
0: ja.
1: Als ik even de kans heb, is de radio aan hier.
0: De grappen tussendoor. Ik zit even te denken wie hier de komiek is op de zender. We hebben nog geen cabaretier. Dat is misschien ook wel leuk, een cabaretier-programma laten presenteren.
1: Geen idee.
0: Wordt
1: ieder zijn vak, hè? Daar moeten jullie bij iets van vinden.
0: Ja. Hey, maar Jolanda, sterkte met wachten op de monteur.
1: Het komt goed.
0: Ja.
1: Ik ga me ondertussen gewoon in huis nuttig maken. Ik heb de radio erbij aan.
0: Ja, doe maar.
1: Uiteindelijk zal het goed komen.
0: Ja. Ik heb het gevoel dat ik nog heel lang met je over alles zou kunnen doorpraten. Maar dan wordt het ook zo'n gesprek zonder eind. Het lijkt me beter dat ik...
1: Nee, moet je niet doen.
0: Nee, hoe gezellig het ook is. Ik ga met Redman draaien. En dan wordt het een endless hallelujah. Misschien is dat beter.
1: Lijkt me prima. Kan ik mooi meegalmen.
0: Hey, doe dat. Leuk, Jolanda.
1: Dank je.
0: Succes, hè.
1: Dank je. Dag.
0: Alle warmte Jolanda toegewenst.

0: Muziek van het huis, Kane Anymore. En daarvoor Matt Redman met Endless Hallelujah. Het was mij er waar genoegen, Hans, om de uitbater te mogen zijn van de lunchroom vandaag. Daan is eventjes van huis. Ja, en dan dansen de muizen op tafel. Vandaag was ik dat.
1: Nou, het was een feest, toch?
0: Ja, zeker. Ik vond het heel erg leuk.
1: Ik zeg, we bellen Daan dat hij nog een weekje weg mag blijven.
0: Hey, we trekken de lunch nog even door, want Bieneke die is pannenkoek aan het bakken voor het survivalkamp van zoon Boas. Dus, nou, dat is leuk.
1: Ja, wacht even, dus hij moet survivelen en zij bakt pannenkoeken?
0: Zij bakt pannenkoeken, ja, blijkbaar, ja,
1: dus blijkbaar is het toch niet echt survivelen. Maar goed, ja, we hebben hier geen mening over.
0: Hij zal die pannenkoeken wel nodig hebben, denk ik.
1: Ik denk dat het part of the deal is.
0: Als stapstenen, denk ik,
1: ja,
0: zo.
1: Ja, nou goed.
0: Hey, Hans, dan backstage naar jou.
2: Ja.
0: Backstage bij de muziek, maar ook even heel erg kort backstage bij jou persoonlijk. Want ja, ik weet dat jij een beetje hier zo rondloopt met nogal wat kiespijn. Er is nogal wat gebeurd in die tussentijd.
2: Ja, joh.
0: Maar
2: ja,
0: jij bent weer live and kicking? Of?
1: Ik was nooit weg, hè?
0: Maar je had in ieder geval heel veel last van je
1: vriendjes. Ja, dat is het. Nou, om dat toch even te benoemen. Als mensen afgelopen week hebben gedacht ergens van, joh, komt die woorden, die jongen die krijgt de woorden gewoon niet uit zijn strot. Dan komt het omdat ik echt heel veel pijnmedicatie had.
0: Okay.
1: Sinds vorige week dinsdag liep ik met een zere kies. En toen ben ik naar de spoedtandarts gegaan. Maar echt tandarts had geen tijd. En die zei, oh, we kijken dan nog even 2 dagen aan. En nou ja, goed, en voor het weet zit het weekend ertussen. En zat ik in het weekend bij de voor een wortel kanaalbehandeling.
0: Goeiedag.
1: En dat doet echt dan eerst 5 dagen zeer. Dan word je behandeld en daarna doet het nog 5 dagen zeer. Nou, het is nu bijna over, hoop ik.
0: Ja, en er was nog een businessclub meeting. Jij stond daar gewoon weer te presenteren.
1: Dat was echt superleuk. Ja, ik hou daar wel van, die businessclub bijeenkomsten. Het is toch heel anders dan bijvoorbeeld een... het is eigenlijk ook een soort vergadering van luisteraars. Maar die zitten toch allemaal net even anders in de race. En ik vind dat mooie avonden.
0: Gaaf. Zometeen backstage, Hans, even heel kort. Voorstel vrijdag, een beetje mijn favoriete dag eigenlijk.
1: Heerlijk. Voorstel vrijdag, nieuwe muziek van Tori Kelly. Een nieuwe single van For King & Country. En een nieuw lied van Serenoa.
3: Wie deze zomer de A27 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van maandag 22 juni tot maandag 3 augustus zijn er verschillende afsluitingen op de A27 tussen knooppunt Gorkum en knooppunt Everdingen. Hou rekening met minstens 45 minuten extra reistijd. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
4: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor 1,99. Lidl, official fresh partner van Team.nl.
5: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel 5000 euro extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Kona vanaf €31.495. Ga naar Hyundai.nl.
4: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week roomboter-croissants. Per stuk nu 29 cent. Lidl, je verdient het.
6: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf €100.000 mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
7: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
8: De komende weken is het Hebbes bij Ben. 30 gig en 200 minuten voor maar €9 per maand. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16.
9: Hebbes.
8: Kijk op ben.nl.
10: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
11: Wij zijn Berg. We laten je springen, rijden en vliegen in de buitenlucht. Spring op een trampoline, race op een skelter of klauter op een Berg Playbase. Ga Ga naar buiten met elkaar en geniet. Spring snel naar berg.com.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. €5,99 in de winkel. Nu €2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
9: Grootnieuws Radio.
12: Het christelijke radiostation.
9: Het ANP-nieuws van 2 uur.
13: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. De explosie vannacht in een sportschool in Amsterdam-Nieuw-West kan best veroorzaakt zijn door explosieven, zegt de veiligheidsregio tegen RTL. En de Telegraaf heeft mensen in de buurt gesproken die na de explosie twee auto's zagen wegscheuren bij de sportschool. En ook zou er een groepje jongeren hebben rondgehangen. Door de klap is de constructie van de flat naast de sportschool niet aangetast, blijkt uit onderzoek. Daar werd eerst wel rekening mee gehouden. Wil niet zeggen dat de bewoners weer terug kunnen, want er moet nog wel het een en ander gerepareerd worden. Brandweer heeft bij het ontruimen van de flat deuren ingebeukt. Dat de coronamaatregelen ook na langere tijd streng bleven, had ermee te maken dat mensen zich minder aan die regels hielden. Dat zei oud-premier Schoof tegen de enquêtecommissie. Mensen waren klaar met afstand houden en handen wassen. Dan kun je niet ook nog eens een keer gaan versoepelen, zei Schoof. Zijn voorganger Rutte schuift nu aan bij de commissie. En dan nu het weer van Weer Online. Het is bewolkt en regenachtig en vanuit het westen wordt het geleidelijk minder nat. En vooral in het noordwesten en noorden kan het een tijdje droog zijn. Mogelijk breekt de zon lokaal even door tot 16 tot 18 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
9: Grootnieuws Radio Verkeer.
14: ANWB. Zoals gebruikelijk op de vrijdag is het al vroeg druk op de weg. Vooral in het midden en zuiden van het land. De files die opvallen, de A2 Utrecht richting Den Bosch bij knooppunt Del, 9 kilometer file met een half uur vertraging. Dan de A6 Lelystad richting Emmeloord bij de afrit Urk, 9 kilometer file met 50 minuten vertraging. Op de A6 Emmeloord richting Lelystad bij Zwifterband heb je nu nog een kwartier oponthoud. Dan de A58 Breda richting Tilburg bij Tilburg Reeshof, 25 minuten vertraging door een ongeluk. De rechte rijstrook is hier dicht. En op de A58 Breda richting Bergen-op-Zoom. Bij Etten-Leur West heb je nu 20 minuten extra reistijd door een ongeluk. Maar de weg is wel weer vrij.
1: Nieuwe muziek van For King & Country zit in de pijplijn. Nog 10 minuutjes. Dan moet het wel ongeveer gaan gebeuren. Eerst maar eens naar zangeres Thea. Gonna be good.
15: Pap, waarom zitten die mensen op onze zolder?
16: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
15: Hoe dan?
16: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
17: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
18: Dit is Erzsébet uit Roemenië. Ze lacht weer, maar lang zat ze in armoede alleen thuis. Door Sponsor het Leven doet ze weer mee. Word ook sponsor voor €32 per maand. Kijk op dorcas.nl.
19: Vier op zaterdag 20 juni midsommar bij IKEA. Met Zweedse tradities en zomerse activiteiten. En draai aan het rad, waarbij je kans maakt op een reis voor 4 personen naar Småland in Zweden. Tot dan, IKEA. Een wereld aan ideeën.
20: 2 ingrediënten om meer uit je middag te halen. Juicy kipstukjes en een overheerlijke jalapeno ranch saus. Maar let op, eet ze niet als nuggets. Crazy lekker lunchen met chicken wings van McDonald's. I'm loving it.
21: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/wk. Samen delen we Oranje.
22: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboard-avontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op lendo.nl.
23: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
24: Kwetsbare dochters worden sterke vrouwen. Voor €30 helpt Mission Possible een vrouw en haar kinderen in Oost-Europa met juridische bijstand. Voor €50 ontvangt ze een babybox met een kinderbijbel. En voor €85 krijgt ze 1 week opvang, samen met haar kinderen. Steun jij ons? Helpen wij hen. Ga naar missionpossible.nl.
0: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
24: Help kwetsbare dochters in Oost-Europa en steun ze nu via Mission Possible. Dan wordt jouw gift verdubbeld. Ga naar missionpossible.nl.
3: Backstage
4: met Hans van Vuren.
3: Het christelijke radiostation.

0: It's gonna be good. Dankjewel, Thea.
1: Hello, this is Lauren Daigle.
2: Can I see a great news radio? Is Joel and Luke here with Fakir and Country?
3: Hey, this is Andrew Ripp.
4: Hey, friends, I'm Natalie Lane.
5: Met Hans van Vuren.
0: Een hele goede middag op deze vrijdagmiddag. En wat heerlijk dat het vrijdag is. Tenminste, als je van nieuwe muziek houdt. Dat is toch altijd wel even een dingetje. Kijken, wat is er uitgekomen? Bijvoorbeeld die nieuwe plaat van Tori Kelly, die we later in deze uitzending absoluut even gaan benoemen. We waren ook hoopvol dat er een nieuwe plaat van For King and Country zou zijn. Er waren wat geruchten over, maar blijkbaar is toch gekozen om die later dit jaar te laten komen. Een nieuwe single is er wel en die hoor je straks. Nu geef ik het woord aan Sander en Angela.

0: Jesus' Name, God of Possible, hoorden we van Katie Nicole. De voor heerlijke dag van Sander en Angela.
1: Voorstel vrijdag.
2: Voorstel vrijdag.
0: En we gaan eerst maar eens beginnen bij dat verhaal van For King and Country. We moeten ons ook als radiostation natuurlijk soms baseren op halve informatie. Dingen die je dan hoort. Lijsten die niet helemaal goede indruk geven van wat er te gebeuren gaat. Vaak wel, maar soms vallen liederen toch opeens weer van de lijst. Worden ze toch weer uitgesteld. En lange tijd leek het erop dat For King and Country in korte tijd een paar singles achter elkaar zou gaan doen. Nou, inmiddels is er wat meer informatie, want sinds een week weten we dat er een nieuw album zit aan te komen. Die gaat op 18 september verschijnen. Dus niet meer voor de zomer, maar net na. 18 september verschijnt het album The Most Beautiful Colors. Dan zijn ze inmiddels wel in Nederland geweest al. Op 27 augustus zijn ze te gast in Rotterdam. Kijk even op de site van eventsforchrist.nl als je daar meer over wil lezen. Maar goede kans dat ze wel iets van nieuwe muziek gaan spelen. En een van de nummers die we al wel vast kunnen laten horen, een lied dat op dat nieuwe album dus gaat komen, heet Miracle. Wij gaan luisteren. Nieuwe muziek van For King and Country.

smelt en de schrijvers voor gerechtigheid worden. Wat een wonder. Straks naar de Voorstel Vrijdag snippets brengt ons onder meer het nieuwe album van Willemijn Rijm. Eerder deze week was ze nog te gast. En een kennismaking met Lloyd Nix. In ieder geval de naam. Zijn muziek die kennen we al. Dit is Lauren Daigle met You Leave Me.

0: Leave me Lauren Daigle en The Wonder Project.
1: Voorstel vrijdag.
2: Voorstel vrijdag.
0: Het is nog geen 2:30, maar toch vind ik het alweer hoog tijd voor de voorstel vrijdag. Snippets. Eerst naar een plaat die afgelopen maandag verscheen en natuurlijk in dit overzicht even voorbij moet komen. Dat is het album Onderweg, het debuutalbum van zangeres Willemijn Rijm. Ze was afgelopen dinsdag te gast en vertelde over haar album als een verzameling van worship songs over haar geloofsreis. Inclusief de pieken, de dalen, de vragen en de onzekerheden. Ja, durf het af en toe ook maar eens gewoon. Dat heeft ze tegen zichzelf gezegd. Zegt, durf ik God even los te laten, wetende dat als hij waar is, hij mij niet loslaat. En dat dan wel als een serieuze zoektocht. En daar vertelde ze over in de uitzending en daar heeft ze ook een stukje over gezongen. En ondertussen is daar ook het verlangen. Op een gegeven moment heeft ze besloten het weer te omarmen en toen kwam ook dit lied terug naar het begin. Even naar, nou ja, herstel mijn eerste liefde, mag ik het zo vertalen om even een ander lied te citeren. Terug naar het begin. Willemijn Rijm.
2: Voorstel vrijdag. Snippet.

0: Terug naar het begin, een van de liederen op het album van zangeres Willemijn Rijm. En dat album heet dus Onderweg, verscheen afgelopen maandag. Ja, dan aandacht voor muziek van Lloyd Nix. En ik kan me goed voorstellen dat je denkt, die naam hebben we op de zender denk ik nog niet eerder gehoord. Nou, het lijkt me ook sterk. We hebben namelijk nog niet eerder muziek van hem gedraaid. Het is ook met name in de Verenigde Staten nu een klein beetje in ontwikkeling. En daarom wilde ik hem er vandaag toch even bij pakken. Hij heeft een aantal liederen die het helemaal niet zo onaardig doen. Heal For You bijvoorbeeld, Focus, Never Fail. Die zijn al een tijdje onderweg, maar wij zouden hem hier in Nederland vooral kunnen kennen omdat hij één van de schrijvers is van het lied That's My King van C.C. Winans. Daar schreef hij al mee. En op de een of andere manier lijkt de laatste periode de indruk dat hij als muzikant nog wat harder aan de weg timmert. Hij had ook een rol bijvoorbeeld op de Momentum Convention. Dat is een grote verzameling gospelmuzikanten bij elkaar eerder dit jaar. En nou, daar had hij een rol. Daar kreeg hij ook wat erkenning voor zijn nieuwe single A Little More.
1: Voorstel vrijdag. Snippet.

Little More van Lloyd Nix. Ja, ik wil die naam er toch eens een keer in fietsen. Want ik hou er rekening mee dat we de komende tijd meer van deze man gaan horen. En ga het geheel natuurlijk zeker even beluisteren in de Voorstel Vrijdag Spotify-lijst. Waar ik al liedjes uit Voorstel Vrijdag even netjes op een rij zet. Straks gaan we naar de nieuwe single van Sarah Noah. Zij gebruikte vrij letterlijke tekst uit de Bijbel voor dat lied Waar Was Jij? Nu eerst Matt Maher en Ellie Limebeer.

0: Je gaat mee naar het AZC in Ter Apel.
1: Ik blijf hier mooi in mijn eigen dorp. Bevalt me hier best. Maar alleen onze gemeente die moet een beetje meer optreden.
0: Waar veel levens uit veel landen samenkomen.
2: Because in our country we don't have freedom.
0: De vraag is, wat moet jij daarmee?
3: Dan is niet mijn eerste vraag, waarom ben je hier? En dan in mijn hoofd vind ik dat een legitieme reden dat je hier bent.
4: Luister naar Groot Nieuws van de Week. In de podcastplayer van jouw keuze en via de Groot Nieuws Radio app.

0: Voor nu en voor altijd. Marielle Madern en Ralf van Manen.
1: De dagtekst.
0: Wij lezen de dagtekst vandaag uit Psalm 37, vers 7. Blijf kalm en wacht op de Heer. Erg je niet aan wie slaagt in het leven, aan wie met listen te werk gaat. Psalm 37, vers 7. Blijf kalm en wacht op de Heer. Erg je niet aan wie slaagt in het leven, aan wie met listen te werk gaat. We gaan zo luisteren naar nieuwe muziek van Sierra Noah. Nu naar Rebecca St. James in God of Wonders.

0: Oorspronkelijk geschreven door een aantal jongens van The Choir. Nu heerlijk gezongen door Rebecca St. James.
1: Voorstel vrijdag.
2: Voorstel vrijdag.
0: En dan is daar de nieuwe single van Sarah Noah. Hij is gebaseerd op Job 38. Voor wie het Bijbelboek Job kent, Job overkomt nogal wat in het leven. En onder druk van zijn vrienden gaat hij daar ook vragen over stellen aan God. Want waarom moet ik lijden? Het zijn hele logische vragen. En God reageert niet direct daarop. Sarah Noah zegt eigenlijk op het moment dat ze Job 38 citeert... Het zet me eigenlijk ook wel een klein beetje zelf op mijn plek. Want God reageert, waar was jij toen ik de aarde maakte? Vertel dat eens als je zo wijs bent. Weet je hoe groot de aarde is? Zeg het mij als jij alles weet. Waar is de weg naar de plaats waar het licht woont? En waar woont de duisternis? Kun je daar komen om ze op te halen en weer terug te brengen? Ken jij de weg naar hun huis? Ja, bijzonder lied, goed om ook over na te denken. Ja, lijden is er. Ja, vragen mogen we stellen. Moeten ook niet tekort doen aan de grootheid van God. Volgende week heb ik een gesprek met Sarah Noah over dit lied... en waarom ze juist dit tekstgedeelte heeft gekozen. Vandaag gaan we luisteren naar een prachtige uitvoering... met ook strijkers daarbij van Frank van Essen. Waar was jij?

0: erg energiek. Every Praise van Hezekiah Walker. En daarvoor, Waar Was Jij? Nieuwe single van Serra Noah. Ja, en hield je er nou van? Denk je, dat soort energie hoop ik straks in het volgende uur ook nog te horen. Nou, die combinatie van pop, R&B, soul en gospel brengt ons vandaag bij Tori Kelly. Zij heeft een nieuw album, God Must Really Love Me. Daar gaan we sowieso één nummer van horen.
1: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
2: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar MaxiZoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. MaxiZoo, alles voor je dier.
3: Wat betekent zending voor jou? Kom naar het OMF Mission Event op zaterdag 27 juni. Een inspirerende dag voor jong en oud. Ontmoet zendingswerkers, luister naar seminars en beleef zending van dichtbij. Meld je aan op omf.nl.
4: Nu bij New York Pizza, de Double Dough Dagen. Dat betekent alleen nog dit weekend de tweede pizza gratis. Bestel nu bij New York Pizza.
5: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
3: Tussenjaar? Met een opleiding van de EH sta je sterker in je schoenen. Investeer in je persoonlijke ontwikkeling, geloofsontwikkeling en ontdek welke studie bij jou past. Leg de beste basis voor je leven bij de Evangelische Hogeschool. EH.nl.
6: Het is al even geleden, maar beest is weer los. Ja, de leeuw die komt eraan.
7: Score zelf tijdens het WK. Bezoek het Oranjefestijn in de Mijn Albert Heijn-app. Speel mee en maak kans op de gekke oranjeprijzen.
6: Ja, de leeuw komt eraan.
7: Ontdek het zelf, nu, in de Mijn Albert Heijn-app.
8: Of je deze zomer nou naar Frankrijk rijdt,
9: een dagje naar het strand gaat,
8: of gewoon thuis blijft,
9: hoop reist met je mee.
8: Met het zomerpakket van Grootnieuws Radio.
9: Met een zomerboekje vol overdenkingen, met muziektips, leuke extra's.
8: En met de bumpersticker laat je onderweg een hoopvol geluid zien.
9: Je ontvangt het zomerpakket bij een donatie vanaf €9,95.
8: Kijk op grootnieuwsradio.nl/zomer.
10: Oh. Goedemorgen allemaal.
11: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl.
12: Lekkers aan de Linge. Voor uw catering met producten uit de Betuwe. Geniet van de pure smaak en niet alledaagse combinaties. Catering zoals u dat wilt. Volg ons op Instagram. Lekkersaandelinge.nl. Waar eten genieten is.
13: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar MaxiZoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. MaxiZoo, alles voor je dier.
14: Grootnieuws Radio.
15: Het christelijke radiostation.
14: Het ANP-nieuws van 3 uur.
16: Goedemiddag, ik ben Daphne van der Meijs. Ruim 12 uur na de explosie in Amsterdam-Osdorp zoekt de brandweer nog altijd naar slachtoffers in het puin. Omdat de oorzaak nog niet bekend is, worden meer slachtoffers niet uitgesloten. Tot nu toe zijn 7 mensen gewond, van wie 2 ernstig. De brandweer denkt nog de hele middag bezig te zijn met zoeken. Meerdere media melden dat mensen na de ontploffing in de sportschool 2 auto's hebben zien wegrijden. Dat zou kunnen wijzen op een aanslag met explosieven. De 400 geëvacueerde bewoners van de flat ernaast mogen komende nacht nog niet terug naar huis. De gemeente regelt eventueel opvang voor wie dat wil. Harry Styles heeft de Nederlandse economie een flinke boost gegeven, zegt de directeur van de Nederlandse Bank bij BNR. Volgens hem zorgden er zijn 10 concerten in Amsterdam voor volle hotels en hogere hotelprijzen. Dat werkte zelfs door in de inflatiecijfers. Het Harry Styles effect was volgens de bank het grootste in jaren. En dan nu het weer van Weer Online. Het is bewolkt en regenachtig. Vanuit het westen wordt het geleidelijk minder nat en vooral in het noordwesten en noorden kan het een tijdje droog zijn. Mogelijk breekt de zon lokaal even door. Het wordt 16 tot 18 graden. En tot zover het AP-nieuws.
17: Grootnieuws Radio Verkeer.
18: ANWB. Zoals gebruikelijk op de vrijdagmiddag is het al vroeg druk op de weg. Vooral in het midden en zuiden van het land. De files die opvallen, de A27 Breda richting Utrecht, tussen knooppunt Gorkum en Lexmond, 10 kilometer file met 25 minuten oponthoud. Er staat daar een kapotte vrachtauto en de rechte rijstrook is dicht. De A27 Utrecht richting Gorkum, tussen Hagestein en Noorderloos duurde 20 minuten langer over. Op de A50 Arnhem richting Oss, tussen Renkum en Ravenstein ook 20 minuten oponthoud. En tot slot de A58 Breda richting Tilburg, tussen Bavel en Tilburg Centrum West, 10 minuten extra reistijd.
0: Ik heb een paar goede zangeressen op het lijstje staan voor het komend half uur. Een daarvan is natuurlijk Tori Kelly. Elise Manner komt voorbij. Maar eerst Kim Walker-Smith. Samen met Jesus Culture zingt ze Alive in You.
19: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
20: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh. Jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf. Dat zeg ik.
21: Van 6 tot en met 11 juli is het tijd voor de Royal Mission Zomerschool. Een week die je geloof verdiept, je uitdaagt en transformeert. Ontdek wat het betekent om te wandelen in de kracht van de Heilige Geest. Is dit iets voor jou? Meld je dan nu aan via royalmission.nl.
20: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas, nu 1 plus 1 gratis op Gamma kleurtesters.
22: Gospel.nl, de grootste christelijke webwinkel van Nederland. Met tienduizenden boeken, bijbels, kaarten, spellen, films, muziek en gifts. Bestel eenvoudig, veilig en snel op gospel.nl.
23: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
24: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen. Upgrade dan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
25: Cassie, Keno, dat wordt lekker lezen. Cassie, want er zijn nu boekendeals met onder andere Nederlandstalige boeken voor €12,50. En tot 30% korting op kinderdoekboeken. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
26: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
27: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu 1 gratis pakje met emblemen om jouw juichjack te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo.
28: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
29: Backstage.
30: Met Hans van Vuren.
29: Het christelijke radiostation.

0: Alive in You, Jesus Culture met Kim Walker-Smith.
1: Hi, it's Matt Redman here.
2: Hey, this is Megan Woods.
3: Hey, my naam is Albert Smelt van de band Trinity.
4: I'm Jordan Felice.
5: Hey guys, Rachel Amber here.
6: Met Hans van Vuren.
0: God Must Really Love Me. Dat is de titel van het nieuwe album van Tori Kelly, waar we straks een stuk van gaan horen. Later dit jaar komt ze ook naar het land. En er zijn nog heel veel interessante dingen die we over die dame kunnen zeggen. Dat gaan we dus ook doen. Nu eerst naar een cover. Het lied is natuurlijk oorspronkelijk van Simon & Garfunkel. Bridge Over Troubled Water. Het is vertaald door Ellie Zuiderveld. Gezongen door Elise Manna. Brug over woelig water.

0: There's gonna be some brighter day. Dankjewel, Blessing Offer.
1: Voorstel vrijdag.
2: Voorstel vrijdag.
0: God Must Really Love Me is de titel van het nieuwe album van Tori Kelly. Een album dat we vandaag ook zeker niet links willen laten liggen. Even wat historie voor wie denkt, Tori Kelly, hoe zat het ook alweer? Als tiener plaatste zij covers op YouTube en daar heeft ze een grote online fanbase mee opgebouwd. Vervolgens deed ze in 2010 mee aan American Idol. Ze kwam niet heel ver in die wedstrijd, maar het gaf haar wel landelijke bekendheid. Haar debuutalbum Unbreakable Smile bereikte de top 10 van de Amerikaanse, of de top van de Amerikaanse hitlijsten en had hits als Nobody Love en Should Have Been Us. Ze heeft meerdere Grammys, onder meer voor haar gospelalbum Hiding Place en het nummer Never Alone met Kirk Franklin. En dat is ook een nummer dat we hier bij Groot Nieuws Radio regelmatig gedraaid hebben. We kennen haar hier ook van samenwerkingen met onder meer Corey Asbury en For King and Country. En binnenkort is ze weer eens in het land. En dat is helaas al 30 november. 30 november, dat denk je, ach, dat duurt nog heel erg lang. Het is al wel uitverkocht, tenzij je voor de dure VIP-pakket gaat. Dan heb je nog wel een mogelijkheid. Maar haar populariteit in Europa is behoorlijk gestegen het afgelopen jaar, omdat ze het voorprogramma deed van de Europese tour van Ed Sheeran. Ja, dat levert nog wat bekendheid op. En per vandaag is er dus een nieuw album, God Must Really Love Me. Ja, zeker als je van wat hippere muziek houdt, ga hem zeker checken. R&B, soul, gospel, het zit er allemaal in. Wij gaan luisteren naar één van de liederen en ik heb gekozen voor Pray For You.

0: Dankzij een hoopvol geluid op de radio worden elke dag duizenden luisteraars bemoedigd en geïnspireerd in hun geloof.
1: God doet altijd wonderen op een moment dat je het eigenlijk niet meer zo verwacht. En door Jezus komen wij bij hem en kunnen we ook van genezing bidden. En dat, ja, dat is het allergrootste in ons leven.
0: Jij ook? Ondersteun Groot Nieuws Radio en word vandaag nog vriend.
2: God spreekt echt door Groot Nieuws Radio.
0: Meld je aan via grootnieuwsradio.nl/vriend.

0: As You Are. Dat was Crowder en daarvoor nieuwe muziek van Tori Kelly, Pray For You.
1: Voorstel Vrijdag.
2: Voorstel Vrijdag.
0: Tijd nu voor de Voorstel Vrijdag snippets. Een korte kennismaking in dit geval met een lied van Marianne Meerkerk. Ik werd van de week over haar lied getipt. Het is vorige week vrijdag verschenen. En zelf noemt ze dat Gods timing. Ik zie Jezus bezingt Marianne Meerkerk de verschillende manieren waarop wij Jezus kunnen en mogen uitstralen in onze omgeving. 4 juni, toen kwam die uit. Een week eerder was het natuurlijk al lang bekend dat ze dat lied toen wilde uitgeven. Het was al opgenomen, het was al gemaakt. Maar een week eerder brandde de boerderij van haar broer compleet af. Ze zag met eigen ogen hoe dat in de praktijk dan vervolgens werkte. Onwijs veel mensen uit het dorp, uit de gemeente stonden op om hen te helpen. Want ze hadden zo goed als niets meer. Er vormde zich een plek van genade om hen heen. Zo omschrijft ze dat zelf. Een plek van genade is een term uit haar eigen lied. Ik heb mogen zien hoeveel redders in nood er waren. Hoeveel bidders opstonden. Hoeveel armen van troost er om hem heen geslagen werden. Hoeveel bewogenheid er was. En hoeveel deuren zich openden om hen te helpen. Ik zag de woorden van mijn lied tot leven komen en de man van de verzekering vertelde dat hij nog nooit zoveel hulp gezien had. Samen stralen we Jezus. Volgende week spreek ik met Marianne over die ervaring. Nu gaan we luisteren alvast naar een fragment van dat lied. Ik zie Jezus. De single van Marianne Meerkerk.
2: Voorstel Vrijdag. Snippet.
3: Ik zie.

0: Ik zie Jezus. De titel van het lied van Marjan Meerkerk. Of er meer gaat komen, dat gaan we volgende week gewoon aan haar vragen. Dinsdag aanstaande spreek ik haar in Backstage. Nu nog één voorstelveilig snippet. Het is een nieuwe single van Anne en Arnan. Ja, je weet wel. En nee, heeft beloofd, in ieder geval via de socials, dat er meerdere zomerse singles aan zitten te komen. Maar eerst kwam daar nog een lied opgedragen aan hun jongste dochter Enoa Grace. En het zegt eigenlijk ook over het ouderschap. We doen het nog niet allemaal goed. But I think I've learned it by now.
1: Voorstel vrijdag. Snippet.

I think I've learned it by now. Nieuwe muziek van N.E. En ja, ik begrijp voor de zomer, dat is al bijna. In de komende periode gaat er nog meer verschijnen. N.E. houd ze in de gaten. We gaan straks luisteren naar Michael W. Smith. En je mag ook meedoen. More love, more power. Nu eerst Halleluja van het Ademproject.

More Love, More Power. Samen zingen met Michael W. Smith. Vorige week gebeurde het nog tijdens de Jongerendag-reunieconcert. Jongens, een hoop woorden door elkaar. Maar we zijn eruit gekomen. En tegelijkertijd, terwijl er zoveel samenzang te horen is, moet ik ook weer terugdenken aan de Pinksterconferentie. En zelf mocht ik de eerste shift presenteren. Ook de eerste dienst daarbij. En terwijl ik me voorbereidde op die shift, liep ik nog even buiten. En daar liep ik zangeres Al-Michel tegen het lijf. En raakte ik een beetje aan de praat. En ze zei, kom je vanavond ook kijken? Ik zeg, wat ga je doen? Nou, ze moest optreden in de Compassion Tent. Nou, die stond letterlijk 10 meter bij ons vandaan. Dus ik had gewoon even daar naartoe kunnen rennen. Waren het niet. Dat ik natuurlijk in de buurt van de microfoon moest blijven. Dus terwijl zij daar aan het zingen was, zat ik achter de microfoon. Heb er niets van meegekregen. Maar de volgende dag kwamen andere mensen naar me toe en zeiden, heb je het gezien? Al-Michel, Maaike van Putten, wat mooi was het. Wat hebben zij het goed gedaan? Nou, dat vind ik altijd fijn om te horen. En toch ook een beetje zo'n FOMO-gevoel dat je denkt, ja, ik had ook wel zelf willen zien. Ja, dat gezegd hebbend, dit is hun lied, Veilig in mijn armen. En ja, daar zit natuurlijk een duidelijke Compassion link in, want ze zongen daar wel in de Compassion Kerk, maar ze maakten dit lied ook voor de Compassion Actiemaand afgelopen voorjaar. Veilig in mijn armen. Mag ik je

al voorbij. En Runs in the Blood is eigenlijk een beetje vertalen in Nederlands als het zit in het DNA. Maar er zitten wel twee lijnen in dit geval. Enerzijds heeft hij het over het kracht in het bloed van Jezus. Anderzijds het zit in het DNA. Daar bedoelt hij mee dat het geloof in hun gezin, in hun familie, al van generaties naar generaties is overgegeven. Het begon ergens bij een van de voorouders en die gaven het weer door aan hun kinderen. En hij zegt dat is heel erg waardevol. En tegelijkertijd zit daar dus ook in de kracht in het bloed van Jezus. En die twee komen samen in dit lied, Runs in the Blood.

Wat een liefde woorden, Marcel en Lydia Zimmer. Ze gaan nog twee dingen doen. We gaan nog een lied horen van Andrew Peterson, After All These Years. Natuurlijk verwijs ik even naar de uren hierna. De dag van vandaag, gepresenteerd door Lucas. Dus dat wordt hartstikke gezellig. En nog even de agenda van volgende week. Hè? Want er zijn altijd mensen die dat heel graag even willen weten. Maandag hebben we een gast. Haar naam is Nathalie Wind. Zij heeft vorige week een single gepresenteerd over haar zusje met het syndroom van Down. En dat lied heet Jij Bent Precies Goed. Daarover gaan we in gesprek. Dinsdag bel ik met Marjan Meerkerk. Die vrouw die we zojuist het lied Ik Zie Jezus hoorden zingen. En dan geeft ook Sarah Floor een toelichting op haar nieuwe single Overvloedig. Woensdag opnieuw een gast, Ashwin Matthijs. Die volgende week met nieuwe muziek komt. Vierde single in een krap jaar tijd. Dus tijd voor een studiogesprek. En donderdag dan leggen we contact met Sierra Noah. Want die ook zij heeft natuurlijk nieuwe muziek. Nou, dat is nu even allemaal afgetikt. Ik wens je voor nu een hele fijne middag nog en graag tot morgen. Dan ben ik weer om 7 uur 's avonds bij het Heerlijk Loflied. Nu Andrew Peterson.

0: bezig?
1: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
0: Echt?
1: Ja. En die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
2: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
3: Levensveranderende operaties en trainingen, daar zijn artsen voor nodig. Maar ook elektriciens, koks, schoonmakers, IT'ers en jij. Mercy Ships zoekt vrijwilligers. Mensen zoals jij die tijd en vaardigheid willen delen om hoop te brengen. Kom naar de infoavond en ontdek wat jij kan betekenen. Ga naar mercyships.nl/jij.
4: Het is weer hamsteren bij Albert Heijn.
5: Met deze week in de bonus. Alle AH bakkersbrood Le Pen Hill, tweede gratis.
4: Lekker hoor.
5: Alle AH schalkipburgers en AH terraburgers, twee stuks, tweede gratis.
4: Boeie.
5: Alle AH barbecueworsten, ook tweede gratis.
4: Zoé.
5: En alle kwekkenboom, Doeka en Top King oven en airfryer snacks, ook tweede gratis.
4: Yes.
5: De meeste en de beste aanbiedingen.
4: Hamster.
6: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op lendl.nl.
5: Verzilver alleen deze week nog je Efteling spaarkaart en ga tot en met 8 november naar de Efteling. Kijk snel in de AH-app.
7: Smin. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, dan je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage, Smin.
8: Boost yourself.
9: Samen kijken we uit naar dat ene moment... waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK.
10: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1+1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
11: Nu bij New York Pizza. De Double Dough Dagen. Dat betekent alleen nog dit weekend. De tweede pizza gratis. Bestel nu bij New York Pizza.
12: Kwetsbare dochters worden sterke vrouwen. Voor €30 helpt Mission Possible een vrouw en haar kinderen in Oost-Europa met juridische bijstand. Voor €50 ontvangt ze een babybox met een kinderbijbel. En voor €85 krijgt ze 1 week opvang, samen met haar kinderen. Steun jij ons? Helpen wij hen. Ga naar missionpossible.nl.
13: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
12: Help kwetsbare dochters in Oost-Europa en steun ze nu via Mission Possible. Dan wordt jouw gift verdubbeld. Ga naar missionpossible.nl.
14: Grootnieuws Radio.
15: Het christelijke radiostation.
14: Het ANP-nieuws van 4 uur.
16: Goedemiddag, ik ben Daphne van der Meijs. De Amsterdamse politie heeft meerdere verdachten aangehouden... in het onderzoek naar de ontploffing in een sportschool. Ook zijn auto's in beslag genomen, meldt de politie. Volgens meerdere media maakten jongeren in de kelderbox van het pand... pakketten met explosieven om plofkraken te plegen. De verdachte die gisteren werd opgepakt na een dodelijk ongeluk in Zeeland... is de bestuurder van de auto. Het OM laat ook weten dat de man van 19 langer vast blijft zitten. Bij het ongeluk reed hij in op een groep fietsende kinderen en begeleiders... die op schoolkamp waren. 3 kinderen en een volwassene kwamen om het leven. Tijdens de coronapandemie is Nederland door het oog van de naald gekropen... als het gaat om de zorg. Die kon maar net overeind worden gehouden... zei oud-premier Rutte voor de parlementaire enquêtecommissie. Dankzij hulp van Duitsland, waar meer plek was op de intensive care... was het volgens Rutte nog net geen code zwart. En dan nu het weer van Weer Online. Het is bewolkt en regenachtig. Het wordt later vandaag steeds vaker droog. Mogelijk breekt zelfs de zon lokaal even door. Vanavond is het droog met kans op hier en daar een bui. Het koelt af naar 13 graden. En tot zover het AP-nieuws.
14: Groot Nieuws Radio Verkeer.
0: ANWB.
17: Zoals gebruikelijk op vrijdag is het al vroeg druk op de weg. Met name in het midden en het zuiden staan flinke files. Zoals op de A2 Utrecht richting Den Bosch. Voor Zaltbommel bijna een half uur oponthoud. A16 Breda richting Rotterdam. De nasleep van een ongeluk bij Dordrecht. De weg is vrij, maar de vertraging 20 minuten. En daardoor ook nog een file op de A17 vanaf Roosendaal naar Dordrecht. Voor knooppunt Klaverpolder nog 10 minuten extra reistijd. Verder is het ook druk op de A27 van Utrecht naar Breda. Tussen Nieuwegein en Werkendam doe je er bijna drie kwartier langer over. En de A50 Arnhem richting Os voor Ravenstein een half uur oponthoud.
18: Goedemiddag, zometeen de vrijdagmiddagshow met muziek van Phil Wickham.
19: Pas op hoor, deze is heet.
20: Oeh, ja.
19: Wil er iemand nog wat drinken?
20: Ja, graag.
19: Ja, lekker. Kijk eens, hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
20: En voor mij, man?
19: En een frisje voor jou.
20: Dank je.
19: Proost. Juist op momenten dat het gezellig is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Niks 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
21: Social Deal, Restaurant Deals, Take One en Actie Bo.
22: Ontdek de beste restaurantdeals en meer op socialdeal.nl.
21: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
22: Rand? Nee.
21: Fair enough.
22: Social Deal, deals die je niet mag missen.
23: Bij GM Damsteegd verhuren we echt dikke machines.
24: Voor grondverzet, recycling, zuigtechniek.
23: Ja, zoals graafmachines, bulldozers en grondzuigwagens.
24: We verhuren ook met chauffeurs of machinisten.
23: Echte aanpakkers.
24: Vakmensen.
23: Net als jij.
22: Ontdek ook de beste restaurantdeals op socialdeal.nl.
25: Alles voor je auto op één centraal adres. Autobedrijf HZ in Ochten heeft het al voor je gefixt. Altijd 500 BOVAG auto's op voorraad. HAZET.nl.
26: Everyone from left to right, van Holland komt eraan. Go left!
27: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij elke 10 euro aan boodschappen ontvang je één juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjack op in de winkel vanaf 9,99. Dat is de ja van Jumbo.
25: Het allround BOVAG autobedrijf voor al jouw autowensen. HZ.nl.
28: Kan jij ook zo genieten van even lekker buiten zitten? Van der Garde tuinmeubelen. Al 80 jaar de specialist. Kijk op vdgarde.nl.
29: Drie ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
28: Kom proef zitten in onze showrooms. Of bestel je tuinmeubelen op vdgarde.nl.
30: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
31: Kia. Movement that inspires.
32: Geef je tuin een goede basis met karwei. Profiteer nu met Club Karwei van 2+1 gratis op Florella potgrond en tuinaarde. Karwei, maak het mooier.
30: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
33: De dag van vandaag.
34: Met Lucas Kramer.
33: Het christelijke radiostation.

0: En dit lied staat nu ook sinds kort in de bundel van Opwekking. Dit is Onze God. En wij hoorden het origineel van de altijd energieke Phil Wickham. This is our God, zong hij.
1: De dag van vandaag. Met Lucas Kramer.
0: Een hele goede middag. Dit is de middagshow van vrijdagmiddag 12 juni. Ja, het weekend is in zicht en hopelijk heb je een heerlijk rustig weekend in het vooruitzicht. Al is de praktijk vaak weer barstig. Ja, ik weet niet hoe jij dat hebt. Maar mijn drukke leven gaat vaak ook door op zondag. Een klusje hier, een appje daar. Ja, het gaat gewoon elke dag van de week door. En daar baal ik soms ook wel eens van. Nou, een interessant onderzoek van Protestants Nederland en de Vereniging voor Zondagsrust vandaag. Ze willen het debat over de zondagsrust weer nieuw leven inblazen. Nou, het onderzoek blijkt dat 4 op de 10 Nederlanders vindt dat we veel zijn verloren. Ja, doordat de zondag geen collectieve rustdag meer is. Nou, dat vind ik best veel, 4 op de 10 Nederlanders. En je merkt dat het gesprek hierover op heel veel manieren weer opnieuw wordt geopend. Maar ik denk eerlijk gezegd dat het niet start met het streven naar een collectieve rustdag. Dat iedereen moet meedoen, maar dat je er gewoon zelf mee van start moet gaan. Door bijvoorbeeld geen boodschappen te doen op zondag. Nou, dan gun je een ander misschien ook een rustdag mee. Of door je collega's in het weekend met rust te laten. Vind ik eigenlijk ook wel een hele goede. Nou, mocht jij nog goede zondagstips hebben, hoe je de zondag op een leuke manier kan en mooie en goede manier ook kunt invullen, laat het gerust even weten via de Grootnieuwsradio WhatsApp.

0: Robin Mark in de dag van vandaag op deze vrijdagmiddag. Je hoorde Days of Elijah. En daarvoor ja, die prachtige nieuwe single van Irma die een gebed omkalmt. Nou, dat zou een prima gebed kunnen zijn voor de rustdag. Er komen veel zondagstips binnen via de Gronings Radio WhatsApp. Onder andere een appje van André. Even luisteren.
1: Nou, Lucas, het is simpel met die telefoon. Die gaat zaterdagavond de line voor de bewetkast en die komt dan maandagmorgen weer uit. Want dan ben ik er dan 6 dagen ook weer klaar mee. Hoi, groetjes André.
0: Ja, gewoon dus de telefoon opsluiten en gewoon niet aanraken, gewoon uitzetten. Nou, Pieter die heeft ook wel, die vult daar eigenlijk heel mooi op aan. Hij heeft een idee hoe hij zijn rust kan behouden op zondag. Hij heeft een heel eenvoudig telefoontje en hij schakelt dan zijn smartphone door naar dat eenvoudige prepaid telefoontje. En dan kan hij dan alleen maar belletjes opkrijgen. Alle prikkels zijn dus geëlimineerd. En alleen belletjes, belangrijke belletjes, krijgt hij dus binnen. En hij zegt erover, geeft veel vrijheid. Een gratis tip van Flip. Nou, dankjewel Pieter.
2: 1 uit 1008.
0: Ja, en dan vandaag een lied uit de top 1008. Een lied van bijna 10 jaar terug toen werd het uitgebracht. Babylon van Martijn Buwalda. En het is een van de vele noteringen van Martijn in de top 1008. Het staat op plek 404. En het is een waarschuwing tegen een leven vol met succes en status. Ja, een leven waar je ademt, maar waar je niet echt leeft. Waar je slaaf bent van je eigen vrijheid. En waar geen vergeving is. Nou, het advies is dan rennen zo snel je kunt. Weg van Babylon. Hier is Martijn Buwalda.
3: Deze stad ligt in het midden van mijn wereld. Ze ziet er prachtig uit, verleidelijk mooi.

0: morgen, wat kan ik voor je doen?
1: Speel een hoopvol geluid.
0: Oké, ik start de Grootnieuws Radio-app.
2: Kies elke dag voor een hoopvol geluid. Zoals podcasts met inspirerende gesprekken en radioprogramma's met bemoedigende muziek. Allemaal in één app.
3: Met daarnaast artikelen, playlists en Grootnieuws gemist.
2: Download vandaag de Grootnieuws Radio app
0: in de App Store of Google Play.

0: Een lied over de God die voorziet, Jorde, Elevation Worship en Jaira. Marten, 2 minuten over half 5 en hier is Daphne van der Meijs met de hoofdpunten van het ANP-nieuws.
1: Na de explosie vannacht in een sportschool in Amsterdam-Osdorp heeft de politie meerdere mensen aangehouden. Het is niet bekendgemaakt waarvan ze worden verdacht. Ook zijn enkele auto's in beslag genomen. De opgepakte verdachte van de dodelijke aanrijding gisteren in Zeeland blijft langer vastzitten. Het is de 19-jarige bestuurder van de auto. Hij schepte een groep fietsers die op schoolkamp waren. Er vielen 4 doden en 3 zwaar gewonden. En het kabinet wil reclame voor online gokken gaan verbieden. Het is een van de maatregelen om het aantal gokverslaafden omlaag te krijgen. Ook wil het kabinet illegale goksites uit de lucht halen.
0: Dan het grootnieuws radio weerbericht van Buienradar. Het blijft vanavond bewolkt met wat lichte regen. In het noorden van het land blijft het gelukkig wel droog en zonnig. Ja, morgen is het over het algemeen ook zonnig en wat bewolking. Alleen in het noordoosten en oosten van het land vallen een aantal buien. En de temperatuur die loopt op tot de 19 graden. En dan de ANWB-verkeersinformatie.
2: Zoals gebruikelijk op vrijdag is het alweer vroeg druk op de weg met inmiddels ruim 400 kilometer file in totaal. De meeste oponthoud op de volgende wegen: de A2 Utrecht richting Den Bosch. Voor Afrit Kerkdriel 16 kilometer file met 1,5 uur oponthoud. Er gebeurde zojuist een ongeluk op de A12 van Arnhem naar Den Haag, ter hoogte van knooppunt Lunetten. Dit gebeurde op de parallelbaan, die is ook afgesloten. Er staat 6 kilometer file en 1,5 uur vertraging. A27 Utrecht richting Breda tussen Hagestein en Werkendam 20 kilometer file met 1,5 uur vertraging ook. En tenslotte de A50 Arnhem richting Oss. Daar is het druk tussen knooppunt Valburg en Ravenstein over 12 kilometer. De vertraging is 1 kwartier.
0: Lucas Kramer. Dit is de middagshow bij Grootnieuws Radio met zometeen het woord van vandaag. Muziek komt eraan van For King & Country in the Psalm Project. En dit zijn Ryan en Sierra Noah. En Goede Vader.
3: De dag van vandaag.

0: Meijer en Cyrano in de dag van vandaag. Een goede vader.
1: Mijn woord is sporten.
2: Let's even.
3: Een drama.
4: Woord van vandaag.
0: Ja, we gaan weer woorden van vandaag met elkaar delen. Een woord voor deze vrijdag 12 juni 2026. Nou, kom maar door met jouw woord via de Groot Nieuws Radio WhatsApp. Nou, te beginnen met het woord Curaçao. Want het eiland schrijft komend weekend geschiedenis door voor het eerst mee te doen aan het WK voetbal. Het kleinste land dat ooit meedoet aan die wereldkampioenschappen. En dat is niet het enige wat opvalt. Ze vandaag deelt dat verschillende spelers openlijk spreken over hun geloof. Ze delen regelmatig dat het vertrouwen in Jezus een belangrijke rol speelt binnen het team. En dat er ook vlak voor het vertrek naar het WK er samen wordt gebeden en gezongen. Nou, mocht je dit team willen volgen, zondagavond dan spelen ze om 7 uur een eerste wedstrijd tegen Duitsland. En ook Hugo schrijf ik op. Want oud-minister en huidig commissaris van de Koning in Zeeland, Hugo de Jonge, wordt de nieuwe voorzitter van het CIO. Dat is een samenwerkingsverband van kerken. Hugo de Jonge mag de onderlinge banden tussen kerken gaan versterken. En dat doet hij eigenlijk ook al. Want op zijn Instagram-profiel doet hij regelmatig verslag van zijn kerkentour, waarin hij verschillende kerkdiensten en vieringen bezoekt. En ook Heilig Hart ga ik opschrijven. Ja, in de katholieke kerk is het vandaag een belangrijke dag, want vandaag staat de liefde van God centraal in de kerk. Ja, de dag van het Heilig Hart van Jezus wordt elk jaar op de derde vrijdag na Pinksteren gevierd. En in de kunst wordt het dan vaak afgebeeld als een hart dat in vuur en vlam staat. Ja, zo diep gaat de liefde van Jezus voor mensen. Nou, ik vind het eigenlijk wel heel mooi dat daar een speciale dag is dus. De dag van het Heilig Hart van Jezus. Nou, drie woorden die staan al op papier, maar welk woord voeg jij daaraan toe? Je mag het nu laten weten via de Groot Nieuws Radio WhatsApp. En dit is voor King & Country. Dit is Joy.

Pelgrims Leads, Jorden, de Psalm Project en Arie en Vink. En daarvoor hoorde je natuurlijk voor King & Country, de band die later dit jaar op het podium staat van Ahoy Rotterdam, Jorden Joy. Ja, woorden van vandaag die komen binnen, onder andere van Jeroen. Ja, zijn woord van vandaag is oor uitzuigen. Dat is bij de KNO-arts geweest en het voelt nu alsof ik een stuk lichter ben. Nou, fijn Jeroen. Dan het woord van Jolanda van vandaag is storingsmonteur. Ja, die storingsmonteur is net weer weg. Het warm water dat stroomt weer. Verwarming is nog even afwachten. Nou, zo kunnen we het weekend wel in. Nou, ik denk niet dat je de verwarming komende week nog nodig gaat hebben. Want het gaat weer lekker de goede kant op met de zomer. Ja, en dan het woord van Rianne. Dat is begeleiding. Ze is haar zoon aan het begeleiden bij het opkrabbelen na een slechte examenuitslag. En hij moet zich herpakken voor een herexamen wiskunde B. Nou, sterkte, zoon van Rianne. Mocht jij nog tips hebben misschien voor Rianne en voor haar zoon, ook hoe je je kind kan begeleiden misschien als diegene niet geslaagd is gisteren. Laat het even weten. Misschien heb je een goede tip. Laat het even weten via de Grootnieuwsradio WhatsApp. Ja, en muziek horen we nu. Een heel mooi lied is dit. We kennen hem natuurlijk van Delirious. Dit is de versie van Stu Garrett en Josh Baldwin. Dit is History Maker bij Grootnieuws Radio.

Ja, ik schrijf deze alvast op voor de top 1008, hoor. Voor mijn lijstje voor het najaar. Al prachtige zeg, Stu G en Joss Baldwin en History Maker. Ja, en dan hebben we ook nog een woord van vandaag uit de Bijbel. En vandaag uit Psalm 37. Blijf kalm en wacht op de Heer. Erger je niet aan wie slaagt in het leven, aan wie met listen te werk gaat. Dat is hem, ons woord van vandaag uit de Bijbel op Psalm 37, vers 7. Straks het nieuws van 5 uur en dit zijn Keith en Kristen Getty. En Come People of the Risen King.

0: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
1: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
3: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
1: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
4: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
5: Met deze week in de bonus, alle Calvé en Hellmann's sausen, tweede gratis.
4: Lekker hoor.
5: Alle Kwekkenboom, Doeka en Top King Oven en Airfryer snacks, ook tweede gratis.
4: Boeie.
5: Alle bad- en doucheproducten en deodorant, ook tweede gratis.
4: Zoé.
5: En AH smaaktomaten, 2 bakken, 40% korting.
4: Yes.
5: De meeste en de beste aanbiedingen.
4: Hamster.
6: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen. Upgrade dan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
7: Verzilver alleen deze week nog je Efteling spaarkaart en ga tot en met 8 november naar de Efteling. Kijk snel in de AH-app.
8: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
9: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen. Maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
8: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
10: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni? Deze deals zijn niet in te tomen. Als stomers die heel lekker stomen. Wow, zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
11: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
12: Shop geweldige deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op Amazon.nl.
13: Grootnieuws Radio.
14: Het christelijke radiostation.
13: Het ANP-nieuws van 5 uur.
15: Goedemiddag, ik ben Daphne van der Meijs. Een brand in Woerden heeft het treinverkeer in een deel van de Randstad ontregeld. Een transformatorstation van ProRail staat in brand. Daardoor rijden er voorlopig geen treinen tussen Utrecht en Den Haag en tussen Utrecht en Rotterdam. De NS denkt dat dat nog tot 8 uur vanavond gaat duren. De Amsterdamse politie heeft enkele verdachten opgepakt voor de explosie vannacht in een sportschool in Nieuw-West. Het is niet bekendgemaakt waarvan ze worden verdacht. Door de ontploffing raakten 7 mensen gewond, van wie 2 ernstig. De honderden geëvacueerde bewoners van de flat ernaast kunnen voorlopig nog niet terug. De politie denkt dat het onderzoek naar de verdachte van de dodelijke aanrijding gisteren in Zeeland nog enige tijd duurt. De verdachte is de 19-jarige bestuurder van de auto die een groep fietsers schepte. Ze waren op schoolkamp en 3 kinderen en de directeur van de school kwamen om. 3 andere kinderen raakten zwaar gewond. En dan nu het weer van Weer Online. Het is bewolkt en regenachtig en mogelijk breekt zelfs de zon lokaal nog even door. Vanavond is het droog met kans op hier en daar een bui en het koelt af naar 13 graden. En tot zover het AP-nieuws.
13: Grootnieuws Radio Verkeer.
16: ANWB.
17: De avondspits is in volle gang. De meeste vertragingen op dit moment. Onder andere op de A2 van Utrecht naar Den Bosch. Voor Zaltbommel 12 kilometer met een half uur vertraging. A7 ten Oever richting Heerenveen. Bij Kornwerderzand op de Afsluitdijk ook een half uur oponthoud. Verder is het druk op de A27 zoals gebruikelijk. Van Utrecht naar Breda voor Werkendam. Bijna 25 minuten extra reistijd. En tenslotte een auto met pech op de A50 van Arnhem naar Apeldoorn bij Afrit Hoenderlo. De rechterrijstrook is dicht en de vertraging een kwartier.
18: Goedemiddag, 3,5 minuten over 5 is het. Leuk dat je luistert naar Grootnieuws Radio. Ja, zometeen gaan we verder met de dag van vandaag. Met onder andere de muziek van Rens Collective.
19: Wie de komende tijd de A44 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Tussen vrijdag 19 juni en zaterdag 4 juli is de A44 voor een langere periode afgesloten in één of beide richtingen. We werken dan aan het Lisserweg-viaduct. Hou rekening met extra reistijd tot wel 60 minuten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
20: In Bangladesh krijgen veel meisjes te maken met honger, uitbuiting en kindhuwelijken. Dit kan niet zo blijven. Sponsor een meisje. Geef haar bescherming, onderwijs en toekomst. Ik zie de kracht van meisjes. Zie jij het ook? Worldvision.nl.
21: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
22: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
20: Word sponsor van een meisje in Bangladesh. Worldvision.nl.
23: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor 1,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
24: Hey, zag je dat ook?
25: Wat?
24: Die auto voor ons, met een Grootnieuws Radio bumpersticker.
25: Nou, wat leuk. Een medeluisteraar onderweg.
24: Ja, mooi hè? Zo laat je gewoon zien dat er in jouw auto een hoopvol geluid klinkt.
25: Wil jij ook zo'n bumpersticker? Bij een donatie van €4,95 ontvang je er een.
24: Ga naar grootnieuwsradio.nl/onderweg.
23: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week paprika mix 500 gram voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
26: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties. Inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
27: Hij is weer terug. 100% rundvlees, white cheddar en romige, lichtpittige Big Arch saus. Je kunt je geluk bijna niet op. Gigantisch lekker. Big Arch van McDonald's. I'm loving it.
28: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. €5,99 in de winkel. Nu €2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
29: Welkom op camping De Oldermeijer Hardenberg. De gezellige camping met waterspeeltuin, zwembad en animatieteam. Betaalbaar en voor het hele gezin. Boek via oldermeijer.nl.
30: Weer niks in huis. Geen maandverband. Niks. Volgende keer meld ik me ziek.
31: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle libressen 1+1 gratis voor jou en 1 gratis voor een gezin in armoede. Kruidvat.
32: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
33: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
32: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
33: Wat doe ik aan?
32: Shop nu bij Zalando.
34: Ben jij een alleengaande ouder en kun je wel wat inspiratie gebruiken? Kom dan naar de Power Parent Dag. Met mooie sprekers, workshops en gezelligheid. Kom tot jezelf en tot God. Kijk voor de eerstvolgende Power Parent Dag op powerparent.nl.
13: De dag van vandaag.
14: Met Lucas Kramer.
13: Het christelijke radiostation.

Dat was You Are My Vision door Rans Collective. De dag van vandaag. Een hele goede middag en welkom bij Groot Nieuws Radio deze vrijdagmiddag. Waar we straks weer een nieuwe rode draadplaat gaan kiezen. En vandaag zoeken we een lied dat linken is aan het lied U geeft rust van de Opwekking Band. Nou, mocht je al ideeën hebben, ja, laat ze dan niet voor jezelf, maar deel ze even met me in een appje. Ja, en wat als jongeren alles zouden mogen bepalen in de kerkdienst? Hoe zou dat eruit zien? Nou, ik ga zo meteen even bellen met Rokus Maasland van de Bouwerie. Hij heeft een duidelijke visie voor een nieuwe generatie. Ja, iets minder jeugddiensten, geen pizzaavonden meer. Maar wat dan wel? Dat hoor je zo meteen.

0: De Opwekking Band was dat en lied 907. Je hoorde Vurig Verlangen. Ja, geef jongeren verantwoordelijkheid in de kerk. Die oproep doet Rokus Maasland in een column bij Petrus, een blad en een website van de Protestantse Kerk in Nederland. Ja, iets minder jeugddiensten, geen pizzaavonden meer en ook niet geforceerd proberen relevant te zijn, maar simpelweg verantwoordelijkheid geven. Ja, hoe doe je dat en waarom is dat eigenlijk nodig? Rokus Maasland van de Bouwerie, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, dit weekend zwaaien veel kerkdeuren weer open. Maar Rokus, met respect gesproken, het is toch één grote grijze club in de kerk. Waar zijn die jongeren?
1: Gelukkig is het niet zo zwart-wit, dus dat ben je meer stel. Nee, maar ze zijn er gelukkig wel.
0: Ze zijn er wel, ja, gelukkig.
1: Ja.
0: Hoe is dat bij jou in de kerk, Rokus?
1: Zijn er heel veel jongeren. Dat heeft ook mee te maken. Wij hebben onze kerk ook uitgekozen omdat onze kinderen daar heel graag naartoe wilden. Dus wij zitten toevallig net in een gemeente waar het jongerenwerk behoorlijk bloeit. Maar ik zie ook wel eens de andere kant. Ja.
0: Ja. En wat is die andere kant dan? Wat zie je dan?
1: Waar ik wel een beetje mee worstel en in het verleden ook wel heb geworsteld, is van in heel veel kerken zijn jongeren echt wel urgent, zeg maar. Zitten ze echt wel aan na te denken over hoe kunnen we deze kerk relevant of interessant of hoe kunnen we jongeren betrekken. En wat ik in mijn column ook heb gezegd is, volgens mij doe je dat niet met alle respect met pizzaavonden en eens in de maand of eens in het kwartaal een jongerendienst. Ja. Is allemaal goed om te doen, begrijp me niet verkeerd. Maar volgens mij begint het door de jongeren aan tafel te zetten en mee te laten denken. Ja. Zij zijn ook de kerk. Ja. Ja.
0: Maar die jeugddiensten, dat is toch hartstikke mooi. Dat ze speciale kerkdiensten organiseren waarin echt de taal van de jongeren wordt gesproken. Dat ze kennis kunnen maken met het evangelie. Dat wordt ook wel met heel veel goede intenties georganiseerd.
1: Ja, ja, en dat moet absoluut blijven. Maar ik zeg er dan ook altijd bij van dat bij ons in de kerk bijvoorbeeld hebben ze ook een bijbelstudiemiddag voor 60-plussers. Dat moet ook gewoon blijven, want dat is helemaal de taal van de 60-plussers. Dus zo mogen we echt wel ons met bepaalde activiteiten en diensten richten op een bepaalde groep. Maar je ziet zoveel mooie dingen gebeuren bij jongeren. Jullie hebben het van de week over de Jongerendag gehad. We hebben pas opwekking gehad waar ook heel veel jongeren naartoe gaan. Mooie dingen gebeuren. Maar dan komen ze weer thuis. En wat treffen ze dan zondag aan? Is dat een kerk voor andere mensen dan hun? Of is dat echt hun kerk?
0: Ja. Dat is inderdaad wel echt een goede vraag die je daar opwerpt. Van ja, waar komen ze dan weer terecht na al die mooie evenementen waar je echt op de toppen van je geloofsleven altijd zit? Tenminste, heb ik dat als jongere ook ervaren. Wat kan een kerk dan doen? Want die organiseren dan met hele goede intenties pizzaavonden en jeugddiensten, maar dat is dan blijkbaar niet genoeg.
1: Nou, ik denk dat zijn mooie dingen, want daarmee laat je aan de jongeren zien van hey, we zien jullie, we vinden jullie belangrijk. Het hoeft hem niet altijd in die evenementen te zitten. Ik denk bijvoorbeeld ook aan wat als je met als sprekers, als voorgangers in een kerk, als je met jongeren gaat zitten van hey, waar mag een preek nou van jullie over gaan? Wat zijn voor jullie relevante thema's? En dan zou je zien dat daar thema's uitkomen die niet per se in een jeugddienst hoeven, maar die ook gewoon relevant zijn voor de hele gemeente. Maar ja, op die manier zet je ze echt aan tafel.
0: Ja, dus jouw pleidooi, Rokus, is eigenlijk van leg de bal meer bij de jongeren, geef ze meer verantwoordelijkheid, meer zeggenschap in de kerk.
1: Ja. Ja, absoluut. Want ik geloof ook dat we, nou ja, als je deze generatie jongeren ziet waar we het nu over hebben, dat zijn ook jongeren die echt verantwoording pakken. Die echt niet alleen op zoek zijn naar die piekmomenten. Die vinden ze natuurlijk te gek op grote events. Maar die zijn ook gewoon op zoek naar verdieping. Ik heb zelf een dochter van 16, of bijna 16. Als ik zie hoe zij beweegt, dan gaat ze helemaal goed op die piekmomenten. Maar is ze ook daarbuiten heel erg met vriendinnen uit de kerk bezig. Met Bijbel lezenroosters, met allerlei verdieping in haar geloof. Ja, het zou zo fantastisch zijn als gewoon iedere zondag daarbij kan aansluiten.
0: Ja, het klinkt nog best wel abstract, maar hoe kan die verantwoordelijkheid voor jongeren eruit gaan zien?
1: Nou, wat je vaak ziet is dat we... Daar betrap ik mezelf bijvoorbeeld heel vaak op. Is dat je. Wij zaten bijvoorbeeld pas in een overleg over de kerstnachtdienst. Daar beginnen wij altijd al heel vroeg mee.
0: Ja, lekker vroeg.
1: Je kan er maar op tijd bij zijn. Ja. Maar toen zaten we met een aantal mensen aan tafel. Allemaal mijn leeftijd, rond de 40. En toen zeiden we: oh, hoe gaan we deze dienst relevant maken voor jongeren? Ik moet toevallig spreken, die dienst. En toen zeiden we: oh ja, wat zijn dan thema's die aanspreken? En toen op een gegeven moment zei iemand van: oh, we doen dit echt helemaal verkeerd. Want nu gaan wij het zitten verzinnen. Waarom gaat Rokers niet met twee jongeren uit onze gemeente zitten en gewoon die preek voorbereiden? Mm. En dan laat zij maar input geven van waar mag kerst over gaan in onze kerk deze dienst? Zodat het een dienst wordt die, nou, daar ben ik dan voor, om te zorgen dat die alle generaties erbij trekt. Maar dat ook een dienst wordt waarbij de jongeren zeggen van: hé, en nu neem ik mijn klasgenoten, mijn collegaatjes, mijn vrienden, neem ik gewoon mee, want dit is relevant.
0: Ja, dus ook eigenlijk iets meer praten met jongeren dan over jongeren. Maar dat kan ook best wel spannend zijn voor, ja, dan had ik toch wel weer even die grijze club erbij, waar ik en jij denk ik ook inmiddels wel toe behoren. dat ook wel spannend is om de touwtjes een beetje uit handen te geven.
1: Dat is ook spannend. Dat is ook spannend. Maar dat is ook mooi. Want daarmee, soms is het. Het is natuurlijk. In comfort ga je ook leunen. En ik vind het heel inspirerend om. Om alle generaties aan tafel te hebben. Als je kijkt naar de invulling van je samenkomst. Van je zondagse dienst. Om gewoon te zorgen dat en die grijze koppen, waar wij dan steeds weer bij gaan horen, maar ook de jongeren zich echt thuis voelen. En nou, ik merk uit het verleden was het ook heel vaak zo, toen ik zelf jongeren was, dan was er af en toe zo'n jeugddienst, of dan was er af en toe een lied voor de kinderen, zodat ze zich gezien weten. Hartstikke goed. Maar hoe mooi zou het zijn als we ze echt aan de voorkant al mee kunnen nemen. Met allerlei dingen omtrent die dienst. En dan heb ik het ook niet alleen over de preek zelf. Maar in die column schrijf ik ook een stukje over mijn dochter. Die bijvoorbeeld op een avond hoorde van: hé, de taak van een koster, daar komt nogal wat bij kijken. Ja. En toen zijn zij op de koster afgestapt. En zijn zij met een vriendin samen een dienst gaan voorbereiden met de koster. Dus dat betekent dat je op zaterdagmiddag stoel aan het klaarzetten bent. En dat je met een rammelende sleutelbos door dat gebouw heen loopt. En de weg gaat vrijmaken voor alle mensen die zondag komen. Nou, dat is echt met elkaar gemeente zijn. Ja. En dan zie je dat die meiden, die vinden dat gewoon hartstikke tof om echt onderdeel te zijn.
0: Ja. Dat de kerk echt gedragen wordt door jong en oud. Niet alleen door de fanatieke grijze koppen, maar ook juist door de jongeren.
1: Ja, wow. We doen het met z'n allen. Ja.
0: Kijk, mooi. Nou, ik denk dat het heel veel kan brengen ook in de kerk, als generaties weer verbonden worden met elkaar. Laten we daar op hopen. Rokers Maasland van de Bouwerie, dankjewel.

0: Jorde, Chris Tomlin en We Fall Down. En dit was natuurlijk Corey Asbury en The Father's House. Maakte 6:03. En hier is Daphne van der Meijs met de hoofdpunten van het ANP-nieuws.
1: De politie vraagt getuigen van de explosie vannacht in Amsterdam zich te melden. De explosie was in een sportschool. 7 mensen raakten gewond, van wie 2 ernstig. Er zijn inmiddels enkele verdachten opgepakt. Intussen meldt het Parool dat in de kelderbox van het ontplofte pand jongeren bezig waren met het maken van pakketten met explosieven voor plofkraken. De politie wil er verder niets over kwijt. Het treinverkeer in een deel van de Randstad ligt plat. Door een brand in een transformatorstation rijden er tot zeker 8:00 vanavond geen treinen tussen Utrecht en Den Haag en Utrecht en Rotterdam.
0: Dan het Groot Nieuws Radio weerbericht van Buienradar. Daar blijft vanavond bewolkt met hier en daar wat motregen. In het noorden van het land blijft het droog. Er komt de zon ook af en toe tevoorschijn. Ja, morgen is het over het algemeen best zonnig en ook wel wat bewolking. In het noordoosten en oosten van het land vallen een aantal buien. En het wordt morgen ongeveer 19 graden. Ja, en waar staat het vast deze vrijdagmiddag? Dat horen we van de ANWB.
2: Een aantal dagelijkse files worden voorzichtig aan alweer wat korter, maar lang niet overal, want op een aantal plekken nog flinke vertragingen, zoals op de A2 vanuit Utrecht naar het zuiden. Tussen Culemborg en Kerkdriel 16 kilometer file rijden met 1.5 uur vertraging. Op de afsluitdijk staat een auto met pech. Op de A7 is dat van Den Hoeven naar Heerenveen. Bij Kornwerderzand is die gestrand. Er staat 6 kilometer file met ook 1.5 uur oponthoud. Ook veel vertraging in het noorden op de A7 van Groningen naar Heerenveen, ter hoogte van Tjallebert. Er is een ongeluk gebeurd, de rechterrijst ook dicht. Vertraging ruim 3 kwartier. En tenslotte valt op de A12, Duitse grens richting Arnhem. Bij Duivens en bergingswerkzaamheden aan de gang. Er gebeurde eerder een ongeluk. De vertraging is 20 minuten.
0: Lucas Kramer. Ja, en zometeen gaan we op zoek naar een nieuwe rode draadplaat. Muziek komt eraan van Franny Cash. En dit is zangeres Delise. Dit is Gebed voor jou.
3: De dag van vandaag.
4: Het christelijke

0: gezien op opwekking in de tent van Groot Nieuws Radio. Je hoorde de Lize en Gebed voor jou.
1: De rode draadplaat.
0: Maakt het 6:09 op deze vrijdagmiddag. Ja, we starten de motor van ons creatieve brein en we gaan weer muzikaal associëren. We gaan op zoek naar een nieuwe rode draadplaat. En dat is een lied dat te linken is aan de plaat van gisteren. Nou, zo ziet de draad er deze week uit. Woensdag, op de actiedag voor Mission Possible, gingen we voor Martijn Buwalda en Staak de Strijd. Ja, gisteren maakten we de volgende link. Ja, als je de strijd staakt, dan mag er rust in je leven komen. Gods rust. En zo kwamen we uit bij dit lied van opwekking. U geeft rust.

lied Uur geeft rust. Ja, en nu ben jij aan de beurt. Welk nummer koppel jij aan dit lied? Nou, misschien ook wel een lied over rust. Of een nummer waar je heel rustig van wordt. Of ga je juist voor een lied dat het tegenovergestelde is? Misschien wel iets heel drugs. Ja, dat kan natuurlijk ook. Iets waar je heel druk van wordt. Ja, ik weet niet waar ik nu aan moet denken. Maar bedenk maar wat. Een lied dat te linken is aan U geeft rust van de Opwekking Bed. Nou, jouw suggestie mag je nu doorgeven via de Grootnieuwsradio WhatsApp. Zometeen Brian Drugsen, Come Now's the Time to Worship. Na Franny Cash, dit is Jesus All Along.

0: zon steeds vaker door.
1: Groot Nieuws Radio, neem je mee naar buiten. Maak bijvoorbeeld een wandeling met een inspirerende podcast op je oortjes.
2: Wandel met God, gewoon in zijn ritme.
1: Of geniet onderweg van de beste christelijke muziek. Een hoopvol geluid. In heel Nederland via DAB+ en natuurlijk via de Groot Nieuws Radio app.

ga stemmen op de drie opties die ik heb uitgekozen uit alle inzendingen. Je mag 1, 2 of 3 mag je appen. En het lied met de meeste stemmen gaan we dan zometeen uitroepen tot nieuwe rode draadplaat. Nou, optie 1 die komt van Erik en hij gaat voor Praise You in the Storm van Casting Crowns. Ja, de storm herkent nog steeds zijn naam. Dus je mag God prijzen in de storm, een onrustige storm ook wel. Als een mooie tegenhanger van de rust.

Optie 1 dus, praise you in this storm. Ja, Evert-Jan, die is de leverancier van optie 2. Ja, en hij gaat voor een nieuw muzikaal talent. Een nog relatief onbekende naam, Femke de Wolf en In de Stilte.

Ja, wil je deze horen? Stem dan optie 2, Femke de Wolf en In de Stilte. En optie 3 komt van Yolanda, Be Still and Know van Amy Grant. Ja, in de rust lijkt het makkelijker om stil te zijn. Opties voor vandaag. Praise You in the Storm, Casting Crowns, optie 1 dus. Optie 2, In de Stilte, Femke de Wolf. En optie 3 is Be Still and Know van Amy Grant. Ja, welke van deze drie zullen we uitroepen tot nieuwe rode draadplaat? Je mag nu je voorkeur uitspreken via de Grootnieuwsradio WhatsApp. Kom maar door met jouw stem. Gaan wij luisteren naar Hub Worship, hier in de dag van vandaag. Dit is God Doet Iets Nieuws.

nummer van Hub Worship. H-U-B, zo schrijf je dat. Hub Worship dus. En God doet iets nieuws. En we hebben ook een nieuwe rode draadplaat. Je kon vandaag kiezen uit Praise You in the Storm van Casting Crowns. Femke de Wolf in de stilte. En ook Amy Grant, Be Still and Know. Ja, en het is het lied geworden waarop gestemd is door onder andere Nathan, Jeroen, Arnoud, Annemarie, Johan, Martijn en nog vele, vele, vele anderen. Het wordt vandaag optie 1. Casting Crowns, Praise You in the Storm. En maandag gaan we op dit lied weer verder associëren.

0: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
1: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
2: Met deze week in de bonus. Alle AH bakkersbrood Le Pen Hill, tweede gratis.
1: Lekker hoor.
2: Alle AH schalkipburgers en AH terraburgers, twee stuks, tweede gratis.
1: Boeie.
2: Alle AH barbecueworsten, ook tweede gratis.
1: Sorry.
2: En alle kwekkenboom, Doeka en Top King oven en airfryer snacks, ook tweede gratis.
1: Yes.
2: De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Hamster.
3: Vier op zaterdag 20 juni midsommar bij IKEA. Met Zweedse tradities en zomerse activiteiten. En draai aan het rad, waarbij je kans maakt op een reis voor vier personen naar Småland in Zweden. Tot dan, IKEA. Een wereld aan ideeën.
2: Verzilver alleen deze week nog de Efteling spaarkaart. En ga tot en met 8 november naar de Efteling. Kijk snel in de AH-app.
4: Slagerij Gelderblom in Ermelo heeft topkwaliteit vlees. Eerlijk en verantwoord smullen. Ook bij catering, maaltijden of barbecue. Ermelo.slagerijgelderblom.nl. Welkom bij Jeroen. Quality meat and more.
5: Drie ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
4: Bestel nu overheerlijk barbecuevlees op ermelo.slagerijgelderblom.nl.
6: Alles voor je auto op één centraal adres. Autobedrijf HZ in Ochten heeft het al voor je gefixt. Altijd 500 BOVAG auto's op voorraad. HAZET.nl.
7: Levensveranderende operaties en trainingen, daar zijn artsen voor nodig. Maar ook elektriciens, koks, schoonmakers, IT'ers en jij. Mercy Ships zoekt vrijwilligers. Mensen zoals jij die tijd en vaardigheid willen delen om hoop te brengen. Kom naar de infoavond en ontdek wat jij kan betekenen. Ga naar mercyships.nl/jij.
6: Het allround BOVAG autobedrijf voor al jouw autowensen. HZ.nl.
8: Grondwerk, straatwerk en riool of kabelwerk? Laat het uitvoeren door de specialisten van Breging in Nijkerk. Van voorbereiding en aanleg tot en met bestrating. Breging.nl. Schep vertrouwen.
9: Van 6 tot en met 11 juli is het tijd voor de Royal Mission Zomerschool. Een week die je geloof verdiept, je uitdaagt en transformeert. Ontdek wat het betekent om te wandelen in de kracht van de Heilige Geest. Is dit iets voor jou? Meld je dan nu aan via royalmission.nl.
8: Kom ons team versterken. Solliciteer via info@breging.nl. Schep vertrouwen.
10: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af vanaf €990. Swiss Sense.
11: Grootnieuws Radio.
12: Het christelijke radiostation.
11: Het ANP-nieuws van 6 uur.
13: Goedenavond, ik ben Daphne van der Meijs. Door de brand in een transformatorstation in Woerden zijn drie treinen stil komen te staan. Er zitten in totaal 1300 reizigers in en ze worden met bussen geëvacueerd. Door de brand is het treinverkeer in een deel van de Randstad flink ontregeld. De hele avond rijden er geen treinen meer die langs Woerden gaan. De politie vraagt getuigen zich te melden van de explosie vannacht bij een sportschool in Amsterdam-Nieuw-West. Daarbij raakten 7 mensen gewond. Er zijn enkele verdachten aangehouden, maar het is nog niet duidelijk waarvan ze precies worden verdacht. Hulpdiensten zoeken nog altijd naar mogelijke slachtoffers onder het puin. Oud-premier Mark Rutte rekent het zichzelf aan dat in coronatijd enkele ministers overwerkt raakten en uitvielen. Dat zei hij tegenover de parlementaire enquêtecommissie. Als eerste bezweek zorgminister Bruno Bruins onder de hoge werkdruk en later ook zijn opvolger Tamara van Urk. Rutte noemde de werkdruk moordend. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond is het soms droog, maar er zijn ook buien. En ook vannacht is er kans op regen. Morgen is het wisselend bewolkt met vooral in het noorden en oosten regen. En het wordt 16 tot 19 graden. En tot zover het AP-nieuws.
11: Grootnieuws Radio Verkeer.
14: ANWB. De meeste dagelijkse files zijn nu snel aan het oplossen of worden in ieder geval korter. Maar dat is niet overal het geval. Wat nog altijd druk is, zijn de wegen naar het zuiden vanuit Utrecht. Zoals de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch. Voor Zaltbommel doe je nog een half uur langer over. Hetzelfde geldt voor de A27 vanuit Utrecht naar het zuiden. Tussen Lexmond en Werkendam voor de brug bij Gorkum nog 20 minuten vertraging. Dan problemen in het noorden van het land. Als eerste op de A7 van Den Oever naar Heerenveen. Op de afsluitdijk bij Koornwerderstrand staat een auto met pech. De vertraging is een kwartier. Veel oponthoud op de A7 van Groningen naar Heerenveen. Bij Tjallebert is een ongeluk gebeurd. Hier is de rechterrijstrook dicht. Vertraging 3 kwartier. En tenslotte valt ook op de A50 Arnhem richting Os voor knooppunt Ewijk een ongeluk. 2 rijstroken dicht. Vertraging 20 minuten. En tenslotte de N203 Alkmaar richting Amsterdam. Voor de aansluiting met de A9 staat 5 kilometer file en dat kost je 20 minuten.
15: En zometeen gaan we het weekend inluiden met Worship in je weekend. En we beginnen zometeen met Marcel en Lydia Tsimer.
16: Dit is Jezus, dit is Jezus, Jezus is het woord.
17: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
18: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu, last minute, je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op lendl.nl.
19: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK.
20: Samen delen we Oranje.
21: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo kun je Kruidvat menstruatieondergoed hergebruiken. En gooi je net wat minder weg. Kun jij lekker de hort op zonder zorgen over doorlekken. Nu van €12,99 voor maar €7,50. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
22: Wij zijn Berg. We laten je springen, rijden en vliegen in de buitenlucht. Spring op een trampoline, race op een skelter of klauter op een Berg Playbase. Ga naar buiten met elkaar en geniet. Spring snel naar berg.com.
23: GardenOnline.nl. Een overkapping hoeft niet duur te zijn. GardenOnline.nl.
24: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
25: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
26: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1+1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
27: Je hebt deals en je hebt Tui deals. Deze week 8 dagen Spanje voor minder dan €499 per persoon. Boek nu bij Tui.
28: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeals snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders ga je mis.

0: Wedstrijd? Hapjes? Drankjes? De WK-kamerjas aan?
1: Ja, de leeuw komt eraan!
0: Albert Heijn wenst de mannen van Oranje heel veel succes met de wedstrijd.
2: Dit is Erzsébet uit Roemenië. Ze lacht weer, maar lang zat ze in armoede alleen thuis. Door Sponsor het Leven doet ze weer mee. Word ook sponsor voor €32 per maand. Kijk op dorcas.nl.
3: Gospel.nl, de grootste christelijke webwinkel van Nederland. Met tienduizenden boeken, bijbels, kaarten, spellen, films, muziek en gifts. Bestel eenvoudig, veilig en snel op gospel.nl. De dag van vandaag.
4: Met Lucas Kramer.
3: Worship

0: Marcel en Lydia Tsiemer hoorde je. En dit is Jezus.
1: Worship in je weekend.
0: Een hele goede avond. De vrijdagavond is begonnen. Het is weekend. Ja, en hoe mooi is het om het weekend te starten met een loflied op de radio. Met dit uur bekende worshipknallers, maar ook met nieuwe muziek van Filippa Henna. Nou, als je al lang Gronings Radio luistert, dan heb je haar kenmerkende stemgeluid vaker gehoord op deze zender. Nou, ze heeft nu nieuwe muziek gemaakt samen met Israël Houten. En daar gaan we zometeen eens goed naar luisteren. Stella hoor je ook zometeen na de zanger die vorige week nog op het podium stond van Ahoy Rotterdam. Je hoort hem nu samen met Carrie Job en Cody Carnes. Dit is Our God Reigns.

0: dat was Sela.
1: Worship in je weekend.
0: En halleluja voor de eeuwige. Ja, een aantal weken geleden verscheen het nieuwe album Magnificent van Philippa Henna. Ja, een van de leukste Britse christelijke zangeressen, als je het mij vraagt. Het album is een samenwerking met Israel Houghton. En vandaag in Worship in je weekend bij Groot Nieuws Radio horen we twee nieuwe nummers van het album. Straks Till the Whole World Knows. Eerst een lied dat een oproep is aan het lichaam van Christus om te zingen. Nou, laten we dat gaan doen. Dit is Let the Body Sing.

Een nieuw lied van Filippa, Henna en Israël Houten hier bij Grootnieuws Radio. Ja, een echt Pinkse lied, een gebed om de Heilige Geest. Er waait een nieuwe wind die we nog nooit hebben gekend. En kom en vul ons totdat we overlopen. Kom en steek ons in brand tot de hele wereld Jezus kent. Filippa, Henna en Israël Houten hoorde je Till the Whole World Knows. Zometeen het nieuws van 6:30 naar deze van André van Zijl.

0: André van Zijl bij Grootnieuws Radio. Je hoorde In de Hemel is de Heer.
1: Grootnieuws Radio. De hoofdpunten van het ANP-nieuws.
2: Goedenavond, ik ben Daphne van der Meijs. De NS waarschuwt reizigers voor flink langere reistijd in een deel van de Randstad. Dat komt door brand in een transformatorstation bij Woerden, waardoor daar geen treinen kunnen rijden. 3 treinen vielen stil en de reizigers zijn geëvacueerd. De Amsterdamse politie zoekt getuigen van de explosie die rond middernacht een sportschool in Osdorp heeft verwoest. Mensen zouden een auto hard hebben zien wegrijden. Er zijn enkele verdachten aangehouden. En Elon Musk is de eerste biljonair ter wereld. Na de beursgang van zijn ruimtevaartbedrijf SpaceX steeg het aandeel met bijna 20%, waardoor Musks vermogen nu meer is dan 1.000 miljard dollar.
0: En dan het Grootnieuws Radio weerbericht op Buienradar. Het blijft vanavond bewolkt met hier en daar wat motregen. In het noorden van het land blijft het droog en komt de zon ook af en toe tevoorschijn. Ja, morgen is het over het algemeen zonnig en wat bewolking. In het noordoosten en oosten van het land vallen een aantal buien. En het wordt morgen ongeveer 19 graden.
1: Grootnieuws Radio Verkeer.
3: ANWB.
4: De files lossen nu. Stel op, wel een paar bijzonderheden nog. De A2 Utrecht richting Den Bosch. Voor Zaltbommel nog altijd zo'n 11 kilometer file met een kwartier vertraging. De A7 Groningen richting Heerenveen. De nasleep van een ongeluk bij Tjallebert. De weg is vrij, maar de vertraging nog een kwartier. Ook nog drukte op de A27 vanuit Utrecht naar het zuiden. Voor Werkendam bij de brug bij Gorkum. 20 minuten oponthoud. Zojuist gebeurde er nog een ongeluk op de A50 van Arnhem naar Os. Voor knooppunt Ewijk. Er zijn daar 2 rijstroken dicht. Meerdere voertuigen zijn bij de aanrijding betrokken. De vertraging is inmiddels al een half uur. En het is ook nog druk op de N203 Alkmaar richting Amsterdam. Voor de aansluiting met de A9 bij de werkzaamheden daar bijna een kwartier oponthoud.
1: Lucas Kramer.
0: Ja, we vieren de start van het weekend met een uur lang worshipmuziek op je radio. Zometeen de ontdekking band, de naam van Jezus. En dit is Paul Balazs. Dit is Yes We Believe.
1: De dag van vandaag.
3: Het christelijke radiostation.

0: Dankzij een hoopvol geluid op de radio worden elke dag duizenden luisteraars bemoedigd en geïnspireerd in hun geloof.
1: God doet altijd wonderen op momenten dat je het eigenlijk niet meer zo verwacht. En door Jezus komen wij bij hem en kunnen we ook van genezing bidden. En dat, ja, dat is het allergrootste in ons leven.
0: Jij ook? Ondersteun Groot Nieuwsradio en word vandaag nog vriend.
2: God spreekt echt door Groot Nieuwsradio.
0: Meld je aan via grootnieuwsradio.nl/vriend.

Jorden, de opwekking band, de naam van Jezus. Daarvoor Paul Baloch en Yes We Believe. Hier in Worship in je weekend. Ja, over het weekend gesproken. We gaan een redelijk droog weekend tegemoet. En dat is wel fijn na een week vol met regen. Nou, misschien dat de hemel nog op een andere manier open gaat breken. Daarover zingen In Salvation en Anne-Michelle Lee zometeen. Na deze van Brooke Ledgerwood en Brandon Lake. Dit is Honey in the Rock.

En na een regenachtige week zing je het misschien met een klein beetje schroom mee. Breek de hemelen open, maar het is een gebed om de Heilige Geest. Steek uw vuur aan in ons hart en doordrenk het droge land. Je hoorde In Salvation en Anne-Michelle Lee hier bij Groot Nieuws Radio. Ja, ik ga afscheid van je nemen na een heerlijke, gezellige middagshow samen met jou. Zometeen bij Groot Nieuws Radio kun je luisteren naar het programma Wens met Tim Hendricks. En hij staat zometeen met Psalm 42 en Psalm 43, gezongen door het Christelijk Genemeider Mannenkoor Stereo. En bij 7FM hoor je collega Nando Kok. En hij draait onder andere muziek van Social Club Misfits en For King and Country. Allemaal te vinden via de gratis Grootnieuwsradio app. Ik neem afscheid van je en dit is muziek van Matt Redman. En It Is Well With My Soul. En ik wens je een heel fijn weekend.

0: Kwetsbare dochters worden sterke vrouwen. Voor €30 helpt Mission Possible een vrouw en haar kinderen in Oost-Europa met juridische bijstand. Voor €50 ontvangt ze een babybox met een kinderbijbel. En voor €85 krijgt ze 1 week opvang, samen met haar kinderen. Steun jij ons? Helpen wij hen. Ga naar missionpossible.nl.
1: Dat wordt lekker zonne. Kessie, wat alleen deze week zonbescherming van onder andere Nivea en Garnier. Tot 55% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
0: Help kwetsbare dochters in Oost-Europa en steun ze nu via Mission Possible. Dan wordt jouw gift verdubbeld. Ga naar missionpossible.nl.
2: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
3: Kia. Movement that inspires.
4: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
5: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
4: Meer weten? Kijk op ovp.nl. De nieuwe OV-pas is nu ook te koop bij Primera.
2: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
6: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
7: Oh. Goedemorgen allemaal.
8: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl.
6: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op ANWB.nl en gaan.
9: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh, jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf, dat zeg ik.
10: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus, wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
9: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas, nu 1 plus 1 gratis op Gamma kleurtesters.
11: Mogen we 2 tosties, 2 ijsthee en...
12: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
11: Zonnebrandcreme?
10: Ja, want na 1 tosti onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
13: Groot Nieuws Radio.
14: Het christelijke radiostation.
13: Het ANP-nieuws van 7 uur.
15: Goedenavond, ik ben Daphne van der Meijs. Bemiddelaar Pakistan meldt dat er een akkoord is tussen Iran en Amerika. Ze zijn het eens geworden over de tekst van een vredesdeal, schrijft de premier van Pakistan op X. Volgens hem is vrede nog nooit zo dichtbij geweest als nu. Gisteren zei president Trump al dat er een akkoord zo goed als rond was. De problemen met het treinverkeer in een deel van de Randstad duren nog tot in de nacht, meldt de NS. Oorzaak is een brand in een transformatorhuisje in Woerden, waardoor er daarlangs geen treinen van en naar Utrecht kunnen rijden. Door de brand kwamen 3 treinen stil te staan. De 1300 passagiers zijn met bussen geëvacueerd. Na de beursgang van SpaceX is Elon Musk de eerste biljonair ter wereld. Zijn vermogen is nu meer dan $1000 miljard. Direct na de opening van de beurs in New York schoot het aandeel SpaceX met bijna 20% omhoog. Musk was al de rijkste man op aarde. Nummer 2, Larry Page van Google, heeft ruim 300 miljard. En dan nog het weer van Weer Online. Vanavond is het soms droog, maar er zijn ook buien. En ook vannacht is er kans op een bui. Morgen is het wisselend bewolkt met vooral in het noorden en oosten regen. En het wordt 16 tot 19 graden. En tot zover het AP-nieuws.
13: Grootnieuws Radio Verkeer.
16: ANWB.
17: We hebben alle files van de avondspits zijn opgelost. Er staan wel geteld er nog 2 op dit moment. En dat is op de A27 op te beginnen. Utrecht richting Breda. Bij de brug bij Gorkum nog 5 minuten oponthoud. En de A50 Arnhem richting Os. Bij knooppunt Ewijk gebeurde aan het eind van de spits nog een ongeluk. Daar waren meerdere voertuigen bij betrokken. Er zijn nu bergingswerkzaamheden aan de gang. 2 rijstroken zijn dicht en de vertraging is een kwartier.
18: Zometeen
13: Wens.
16: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
18: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
19: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboard-avontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op lendo.nl.
20: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen, upgrade dan naar een automaat op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
21: Ook voor de mooiste vloeren ga je naar Karwei. Profiteer nu met Club Karwei van wel 50% korting op de Klik PVC Vloer Primo. Karwei, maak het mooier.
22: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel 5000 euro extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Tucson Plug-in Hybrid vanaf 39.995 euro. Ga naar Hyundai.nl.
23: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
24: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
23: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
24: Wat doe ik aan?
23: Shop nu bij Zalando.
25: Veel problemen op je werk kun je oplossen bij de koffieautomaat. Voor alle andere vragen is er de RMU, de Christelijke Vakorganisatie van Nederland. Voor advies, juridische hulp en trainingen die jou verder helpen. RMU, samen werkt beter. RMU.nl.
26: Wat betekent zending voor jou? Kom naar het OMF Mission Event op zaterdag 27 juni. Een inspirerende dag voor jong en oud. Ontmoet zendingswerkers, luister naar seminars en beleef zending van dichtbij. Meld je aan op omf.nl.
27: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een sim-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Kijk op ben.nl.
28: Hebbes.
29: GardenOnline.nl. Over kappingen, schaduwdoeken en priëlen. GardenOnline.nl.
30: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement.
31: Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
32: Elke avond vanaf 7 uur.
33: De mooiste kerk- en koormuziek.
32: Het christelijke radiostation.

0: vind dit zo'n mooi en opbouwend lied. Sowieso de uitvoering van het Genermuidermannenkoor Stereo. Mooi gedaan. De psalmen 42 en 43 hoor je terug in het lied. Als een hert naar water stromen smacht ik om bij u te komen. En somber, rusteloos in mijn verdriet zal ik op mijn redder wachten. Ik blijf hem prijzen in mijn lied. En ook het gevoel van verlatenheid, de eenzaamheid die je misschien kent, ook dat komt terug in dit lied. Maar ja, het lied zegt, toch sta ik op, toch zing ik. Ik blijf hem prijzen in mijn lied. Laten we dit vasthouden, elkaar hier ook mee aanmoedigen vanavond.
1: Met Tim Hendricks.
0: Ik weet niet of je het begrip huisgroep kent, of huiskring. Elke kerk organiseert het weer anders, noemt het anders. Maar het is een beetje alsof we hier met elkaar in één grote huiskamer zitten. Wel een hele grote kring trouwens, want ze zijn met veel. En toch voelt het persoonlijk, voelt het intiem. Ja, via de radio samenkomen, dat blijft toch iets bijzonders. Maar dat is een beetje hoe het wat mij betreft voelt hier vanavond. Allereerst welkom natuurlijk. Welkom in de wens van vandaag. Het is vrijdag 12 juni 2026. We gaan het weekend in met de wensen van vandaag. Het geluid van vandaag door jou samengesteld met de liederen die je hebt uitgekozen. We beginnen deze uitzending in Oost-Soeburg. Wilco, goedenavond. Dit is een wens van Bea voor jou. Bea den Oude zegt, Wilco, 2 jaar getrouwd vandaag. We zijn nu op vakantie, net als 2 jaar geleden. En we leren al meer al elkaars kanten kennen en ermee omgaan. Meestal hebben we het gewoon supergezellig samen en ik ben erg blij met jou in mijn leven. We zullen doorgaan, dat opperde je voor de grap een keer als lied. En zo is het, samen met de Heer als onze gids. Ik hou van je. Wilco, het is een ander lied geworden. Niet dus wij zullen doorgaan, maar wel prijs de Heer met blijde galmen. Dit is het lied gezongen door het Holland Koor onder leiding van Jan Quintus Zwart. Met liefs

0: dagtekst.
1: Ook vandaag weer een tekst, een Bijbeltekst ter inspiratie. We lezen Psalm 37, vers 7. Blijf kalm en wacht op de Heer. Erger je niet aan wie slaagt in het leven, aan wie met listen te werk gaat. Dus Psalm 37, vers 7 lichten we uit vandaag. Blijf kalm en wacht op de Heer. Erger je niet aan wie slaagt in het leven, aan wie met listen te werk gaat.

Vrouwenzang Katwijk, onder leiding van Ria van der Noord. Ze zongen het lied U geeft rust bij de dagtekst. Blijf kalm en wacht op de Heer. Erger je niet aan wie slaagt in het leven, aan wie met listen te werk gaat. Psalm 37, vers 7, de dagtekst. En de dagteksten van afgelopen week kun je ook teruglezen op onze site grootnieuwsradio.nl/dagtekst. Goed om te weten, maar dat wist je misschien al lang. Je kunt de uitzendingen van Wens en ook alle andere programma's terugluisteren via onze site, de Grootnieuws Gemist Service. grootnieuwsradio.nl/gemist. Dan kom je er in één keer. En je weet het, in dit programma kun je natuurlijk een plaat aanvragen. Ook dat kan allemaal via de website, het aanvraagformulier. En dan hebben we alle sites gehad. grootnieuwsradio.nl/wens. Ja, tegenwoordig kun je maar beter een klapblok bij de radio hebben liggen voor alle notities. In ieder geval voor mooie liederen die je voorbij hoort komen, die je dan kunt noteren. En dan, ja, als het moment daar is, ze aanvragen natuurlijk. Het volgende lied is het lied De Goedheid van God. Te vinden in Opwekking nummer 849. Wordt vanavond gezongen door zangeres Amanda Lok. Het is een Nederlands zingopname waar we naar luisteren. En dit lied is natuurlijk voor iedereen die het horen wil. Maar Nelly van Eeuwijk, het is speciaal voor jou aangevraagd door Wiebe en Jenny de Haan. En ja, dit is hun boodschap voor jou. Ze zeggen, lieve Nelly, wat ga jij door een zware tijd. Je mist je lieve man en dit jaar ook jouw schoonzoon. In alles sta jij jouw dochter en je kleinkinderen bij. We hebben grote waardering voor hoe je dat doet. En dwars door alles heen mag je merken dat God zorgt en dat hij goed is. Vandaag ben je jarig en we feliciteren jou van harte. God zegen voor jouw nieuwe levensjaar. En ook dit jaar mag je zijn nabijheid en goedheid blijven verwachten. Een lieve groet van Wiebe en Jenny. En Nelly, dit lied voor jou. De goedheid van God.

Voor alles is een tijd. Voor bijna alles een lied. Dus ga nu naar grootnieuwsradio.nl/wens voor een lied in elk seizoen.

Christelijk Gemengd Zangvereniging Loof den Heer Notter zongen wij U bent mijn schuilplaats, Heer. En met het volgende lied, Psalm 121, kijken wij omhoog. Omdat we weten van wie wij onze hulp mogen verwachten. En ik zei aan het begin van de uitzending al, het kan hier zo een beetje voelen als een soort grote huisgroep, huiskring, hoe we hier aanwezig zijn. En wat wil nou het geval? We zijn hier ook met de Bijbelstudiegroep De Bron. De Bron, Tabe en Klaske, Piet en Sappie, Hepi en Freddy, Henk, Betty, Sjoerd en Hilma. En we zijn hier ook met Pieter en Geke Seidsma uit Dokkum. Pieter en Geke, jullie namen even als laatst, want het gaat ook even om jullie. We mogen jullie feliciteren met iets heel moois. Pieter en Geke, afgelopen woensdag 10 juni, 50 jaar getrouwd. En dus laat de Bijbelstudiegroep weten, we willen jullie met dit gouden huwelijksjubileum van harte feliciteren. En wij wensen jullie nog vele goede en gezegende jaren toe. Namens de groep Psalm 121 in deze uitvoering van het Hollands Mannenkoor onder leiding van Joost van Belzen.

Ik hoop van harte dat je vanavond aan het genieten bent van het goede gezelschap, van de goede muziek. Hoe kan het ook anders, want het is jouw verzoekplaat hier op de radio. Toch kan het zijn dat er een bepaald lied mist, ontbreekt, er niet in zit. Nou, dan zou ik zeggen, laat even weten welk lied dat dan is. We draaien het graag voor je. En je weet het, je kunt met de muziek ook een ander heel erg blij maken. Dus doe dat vooral. Schakel ons in. Jouw verzoekplaat, geef hem door via grootnieuwsradio.nl/wens. En mevrouw Brokking uit Nieuwpoort, hoe zit u vanavond bij de radio? Bent u een beetje aan het genieten? Ja, nou, wij hopen dat we u extra kunnen laten genieten door het volgende lied speciaal voor u te draaien, alvast voor uw verjaardag. Dus voel u alvast een beetje jarig. Hier zijn Vivianne en uw kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen met het lied Stromen van Zegen voor u. Wordt gezongen door Joke Buijs. En ja, ze hebben het aangevraagd met deze boodschap. Lieve oma Brokking, morgen 13 juni hoopt u 90 jaar te worden. U hoopt dit morgen ook te gaan vieren en wij wensen u een hele fijne dag en een gezegende dag toe. Liefs van Vivianne, uw kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen. En ook, als ik dat eraan mag toevoegen, de felicitaties van Grootnieuws Radio. Alvast voor morgen.

Mannen van Mannen Ensemble, Jaron, bedankt voor jullie muziek deze week, jullie bijdrage als Blijde Klanken Koor van de Week en voor dit lied vanavond. Stil, verberg mij nu. Ook op het podium van Wens de mannen van het Sliedrechts Mannenkoor Ichtes. En zij staan daar samen met At Once. Onder leiding van Martin Zonderberg zingen zij het lied Hoe groot zijt gij? Zing het heerlijk mee voor wie dat tekstvast wil doen op backing 407. En het lied is aangevraagd, uitgekozen door Helene in het Veld om cadeau.

Ja, dat is fijn om samen te zingen vanavond. Hoe groot zijt gij? En wat mij betreft zijn we nog niet uitgezongen. Want het volgende lied komt eraan. Johannes de Heer nummer 722. Het lied Kroon hem met gouden kroon. Zing mee met het lied dat onlangs is uitgekomen. Pas toegevoegd aan het YouTube-kanaal van Jichtel Jahu. Jichtel Jahu met samenzang onder leiding van Arjan Wouters. Een opname van het concert 6 april in de Grote Kerk van Den Haag.

Dat was een gloednieuwe opname van Jichtel Jahu. Die is uitgekomen. Kroon hem met gouden kroon met samenzang. Heb je zelf een mooi lied in gedachten? Laat het ons weten. Deel die gedachten met ons. Ga naar grootnieuwsradio.nl/wens. En voeg ook jouw lied, jouw favoriete muziek toe aan de uitzendingen van Wens. En met een lied kun je een boodschap doorgeven. Als het ware een muzikaal kaartje ergens door de bus doen. grootnieuwsradio.nl/wens. We zijn er volgende week weer met nieuwe uitzendingen. Voor nu een heel goed weekend. Geniet ervan. En een mooie avond nog. Met het slotlied. God zij met u. Tot ons wederzien. New Voices en Orioles. Hier het laatste lied in Wens op Grootnieuwsradio vandaag.

0: Luister online naar de beste kerk- en koormuziek via Grootnieuwsradio Blijde Klanken. Download de Grootnieuwsradio-app in de App Store of Google Play.
1: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor 1,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
2: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week roomboter-croissants. Per stuk nu 29 cent. Lidl, je verdient het.
3: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/wk. Samen delen we
4: Oranje. 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Of je deze zomer nou naar Frankrijk rijdt,
7: een dagje naar het strand gaat,
6: of gewoon thuis blijft,
7: hoop reist met je mee.
6: Met het zomerpakket van Grootnieuws Radio.
7: Met een zomerboekje vol overdenkingen, met muziektips, leuke extra's.
6: En met de bumpersticker laat je onderweg een hoopvol geluid zien.
7: Je ontvangt het zomerpakket bij een donatie vanaf €9,95.
6: Kijk op grootnieuwsradio.nl/zomer.
8: Tussenjaar? Met een opleiding van de EH sta je sterker in je schoenen. Investeer in je persoonlijke ontwikkeling, geloofsontwikkeling en ontdek welke studie bij jou past. Leg de beste basis voor je leven bij de Evangelische Hogeschool. EH.nl.
9: Schoonschip, de leverancier van krachtige reinigingsmiddelen voor scheepvaart, pleziervaart en industrie. Maak schoon schip op het dek, aan boord en in de werkplaats. Van reiniging en borstels tot touwen, verf, wrijfhout en meer. Schoonschip.info.
10: Gospel.nl, de grootste christelijke webwinkel van Nederland. Met tienduizenden boeken, bijbels, kaarten, spellen, films, muziek en gifts. Bestel eenvoudig, veilig en snel op gospel.nl.
11: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Façade bescherm ik gevels langdurig tegen alle weersomstandigheden.
12: Grootnieuws Radio.
13: Het christelijke radiostation.
12: Het ANP nieuws van 8 uur.
14: Goedenavond, ik ben Daphne van der Meijs. De inzamelingsactie die is gestart na de dodelijke aanrijding gisteren in Zeeuws-Vlaanderen staat nu op €100.000. Met de crowdfunding wil de initiatiefnemer getroffen gezinnen helpen in de begrafeniskosten. Een automobilist schepte gisteren fietsende kinderen die op schoolkamp waren. Er vielen 4 doden. De bestuurder zit vast. Op de dag dat het nieuwe Europese asielsysteem is ingevoerd, waren er problemen in Ter Apel. Door een storing in het registratiesysteem moesten asielzoekers langer wachten en werden sommigen weggestuurd. Dat leidde tot veel frustratie en onzekerheid. Het nieuwe systeem deelt sneller gegevens van asielzoekers tussen Europese landen. Een akkoord tussen Iran en Amerika is dichtbij, meldt de premier van Pakistan op X. Pakistan bemiddelt tussen de partijen en volgens de premier is vrede nog nooit zo dichtbij geweest als nu. Gisteren al zei president Trump dat een deal op handen was en dat dit weekend zou kunnen worden getekend, mogelijk in het Zwitserse Genève. En dan nog het weer van Weer Online. Vanavond is het soms droog, maar er zijn ook buien en ook vannacht is er kans op regen. Morgen is het wisselend bewolkt met vooral in het noorden en oosten een bui. Het wordt 16 tot 19 graden. En tot zover het AP-nieuws.
12: Grootnieuws Radio Verkeer.
15: ANWB. Vertraging op dit moment nog op de A50, Apeldoorn richting Arnhem. Tussen Afrit Hoenderlo en Knoop het Waterberg staat een auto in brand. Hier is de rechterrijstrook dicht. Er staat inmiddels 5 kilometer file met ruim 20 minuten vertraging.
16: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
17: Met deze week in de bonus, alle Calvé en Hellmann's sauzen, tweede gratis.
16: Lekker hoor.
17: Alle Kwekkenboom, Doeka en Top King Oven en Airfryer snacks, ook tweede gratis.
16: Poei.
17: Alle bad- en doucheproducten en deodorant, ook tweede gratis.
16: Zoé.
17: En AH smaaktomaten, 2 bakken, 40% korting.
16: Yes.
17: De meeste en de beste aanbiedingen.
16: Hamster.
18: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, wat ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
17: Verzilver alleen deze week nog je Efteling spaarkaart en ga tot en met 8 november naar de Efteling. Kijk snel in de AH-app.
19: Levensveranderende operaties en trainingen, daar zijn artsen voor nodig. Maar ook elektriciens, koks, schoonmakers, IT'ers en jij. Mercy Ships zoekt vrijwilligers. Mensen zoals jij die tijd en vaardigheid willen delen om hoop te brengen. Kom naar de infoavond en ontdek wat jij kan betekenen. Ga naar mercyships.nl/jij.
20: De gaafste uitjes ontdek je op originele-uitjes.com. Kom voor inspiratie naar het leukste platform. originele-uitjes.com.
21: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. €5,99 in de winkel. Nu €2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
22: We denken na over een koophuis.
23: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
22: Bart, met die loopgroep?
23: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
24: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
25: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
26: Goedemorgen.
27: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
28: Bij GM Damsteeg verhuren we echt dikke machines.
29: Voor grondverzet, recycling, zuigtechniek.
28: Ja, zoals graafmachines, bulldozers en grondzuigwagens.
29: We verhuren ook met chauffeurs of machinisten.
28: Echte aanpakkers.
29: Vakmensen.
28: Net als jij.
30: Groot Nieuws Radio Muziekavond.
31: Het christelijke radiostation.

0: twee broers. Twee iconische stemmen. Eén van de meest geliefde bands van het decennium. 27 augustus zijn ze terug in Nederland. En jij kunt hierbij zijn.
1: Netherlands, are you with us?
0: Luister deze week naar Grootnieuws Radio. En maak kans op kaarten voor King & Country live. Meld je nu aan via grootnieuwsradio.nl/actie.

0: In Bangladesh krijgen veel meisjes te maken met honger, uitbuiting en kindhuwelijken. Dit kan niet zo blijven. Sponsor een meisje. Geef haar bescherming, onderwijs en toekomst. Ik zie de kracht van meisjes. Zie jij het ook? Worldvision.nl.
1: Weer zo'n haarfijn deeltje bij Kruidvat. Nu alle haarstyling van Gatsby, Sios en Taft 2 plus 2 gratis. Kom je haar in model brengen bij...
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
0: Word sponsor van een meisje in Bangladesh. Worldvision.nl.
3: Slagerij Gelderblom in Ermelo heeft topkwaliteit vlees. Eerlijk en verantwoord smullen, ook bij catering, maaltijden of barbecue. Ermelo.slagerijgelderblom.nl. Welkom bij Jeroen, Quality Meat and More.
4: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
3: Bestel nu overheerlijk barbecuevlees op ermelo.slagerijgelderblom.nl.
5: Smin. En ineens... zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, dan je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage, Smin.
6: Boost yourself.
7: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen... upgrade dan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven... vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
8: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
9: Dag OV-chipkaart. Hey OVP.
8: Meer weten? Kijk op ovp.nl. De nieuwe OV-pas is nu ook te koop bij Primera.
10: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
11: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
10: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
11: Wat doe ik aan?
10: Shop nu bij Zalando.
12: Thuiskomen? Dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
13: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
14: Dit is Erzsébet uit Roemenië. Ze lacht weer, maar lang zat ze in armoede alleen thuis. Door Sponsor het Leven doet ze weer mee. Word ook sponsor voor €32 per maand. Kijk op dorcas.nl.
15: Grootnieuws Radio.
16: Het christelijke radiostation.
15: Het ANP-nieuws van 9 uur.
17: Goedenavond, ik ben Daphne van der Meijs. De evacuatie van de gestrande treinpassagiers door een brand in een transformatorhuis in Woerden is klaar. 3 treinen kwamen stil te staan en 1300 reizigers moesten worden geëvacueerd. Door de brand is het treinverkeer in een deel van de Randstad flink ontregeld. Op de trajecten langs Woerden rijden vandaag geen treinen meer. Voor de nabestaanden van de slachtoffers van de dodelijke aanrijding in Zeeland is binnen een dag al meer dan €100.000 opgehaald. De crowdfunding is opgezet door een ouder van de basisschool in Aksel. Bij het ongeluk vielen 4 doden, onder wie 3 kinderen. Ze werden op hun fiets geschept door een auto. De bestuurder zit vast. Een vredesdeal tussen Amerika en Iran lijkt dichtbij en Zwitserland wil gastland zijn voor de ondertekening ervan. Volgens bemiddelaar Pakistan is vrede nog nooit zo dichtbij geweest als nu. Sommige bronnen melden dat het akkoord mogelijk zondag al wordt getekend. En dan nog het weer van Weer Online. Vanavond en vannacht is er kans op een bui. Morgen is het bewolkt met ook kans op regen. In de middag is het droog en komt het zonnetje tevoorschijn. Het wordt maximaal 19 graden. En tot zover het AP-nieuws.
15: Grootnieuws Radio Verkeer.
18: ANWB.
19: Geen vertragingen, maar wel 2 wegafsluitingen. De A13, de Haag richting Rotterdam, die is dicht tussen Delft-Noord en afrit Rotterdam Airport. Er is daar een ongeluk gebeurd met meerdere voertuigen. Omrijden kan via de A4. En de N31, Drachten richting Leeuwarden. Daar is een vrachtwagen gekanteld vanmiddag al ter hoogte van Drachten. Ook hier is de weg dicht. Omrijden kan daar via de A7 en de A32.
20: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Wee!
18: internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in één klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
20: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
21: 10 tenders, alsjeblieft.
22: Ja, dat is dan 8 euro.
21: Hè? 8? Oké.
23: Nu bij KFC. 10 tenders bucket met 2 dips voor 8 euro. Verkrijgbaar tot en met 29 juni.
24: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
25: Van 6 tot en met 11 juli is het tijd voor de Royal Mission Zomerschool. Een week die je geloof verdiept, je uitdaagt en transformeert. Ontdek wat het betekent om te wandelen in de kracht van de Heilige Geest. Is dit iets voor jou? Meld je dan nu aan via royalmission.nl.
26: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor 30 euro per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.
27: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. 5,99 in de winkel. Nu 2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
28: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo kun je Kruidvat menstruatieondergoed hergebruiken en gooi je net wat minder weg. Kun jij lekker de hort op zonder zorgen over doorlekken. Nu van 12,99 voor maar 7,50. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
29: Kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus, Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
30: Nu met Club Karwei, gratis accu met lader bij aankoop van Einhell accugereedschap. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
31: De komende weken is het Hebbes bij Ben. 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Hebbes. Kijk op ben.nl.
32: Groot Nieuws Radio Muziekavond.
33: Het christelijke radiostation.

laatste woord. Oh, in elk geval was onze hoop vermoord. Terwijl we zo druk pratend een heel stuk af hadden gelegd, kwam plotseling een man bij ons die meeliep op de weg.

het graf. Het schijnt dat zij daar zagen dat zijn lichaam daar niet lag. Ze hadden er zelfs engelen gezien, die zeiden dat hij leeft. Maar zelf zijn wij niet bij het graf geweest.

0: zon steeds vaker door.
1: Groot Nieuws Radio, neem je mee naar buiten. Maak bijvoorbeeld een wandeling met een inspirerende podcast op je oortjes.
2: Wandel met God, gewoon in zijn ritme.
1: Of geniet onderweg van de beste christelijke muziek. Een hoopvol geluid. In heel Nederland via DAB+ en natuurlijk via de Groot Nieuws Radio app.

0: Kan jij ook zo genieten van even lekker buiten zitten? Van der Garde tuinmeubelen. Al 80 jaar de specialist. Kijk op vdgarde.nl.
1: Wat betekent zending voor jou? Kom naar het OMF Mission Event op zaterdag 27 juni. Een inspirerende dag voor jong en oud. Ontmoet zendingswerkers, luister naar seminars en beleef zending van dichtbij. Meld je aan op omf.nl.
0: Het grootste assortiment tuinmeubelen vind je op vdgarde.nl.
2: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Extra voordeel voelt extra goed bij Trekpleister. Nu bijna alle producten van Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
2: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
5: Niets is zo lekker op een zonnige dag als...
6: Een ijskoffie voor mevrouw.
5: Behalve als je last hebt van gevoelige tanden. Elmex Sensitive Professional. De tandpasta die gevoelige plekken sluit, herstelt en zorgt voor langdurige pijnverlichting. Elmex Sensitive Professional is een medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
7: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
8: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees, heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
9: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
10: Lekkers aan de Linge. Voor uw catering met producten uit de Betuwe. Geniet van de pure smaak en niet alledaagse combinaties. Catering zoals u dat wilt. Volg ons op Instagram. Lekkersaandelinge.nl. Waar eten genieten is.
11: Het glas van uw monument verduurzamen, geld besparen op uw stookkosten en het comfort maximaliseren? Kies voor monumentaal glas van Monuvision. Vraag vrijblijvend advies en maak de juiste keuze met Monuvision.
12: Groot Nieuws Radio.
13: Het christelijke radiostation.
12: Het ANP-nieuws van 10 uur.
14: Goedenavond, ik ben Daphne van der Meijs. De evacuatie van de gestrande treinpassagiers door een brand in een transformatorhuis in Woerden is klaar. 3 treinen kwamen stil te staan en 1300 reizigers moesten worden geëvacueerd. Door de brand is het treinverkeer in een deel van de Randstad flink ontregeld. Op de trajecten langs Woerden rijden vandaag geen treinen meer. Voor de nabestaanden van de slachtoffers van de dodelijke aanrijding in Zeeland is binnen een dag al meer dan 100.000 euro opgehaald. De crowdfunding is opgezet door een ouder van de basisschool in Aksel. Bij het ongeluk vielen 4 doden, onder wie 3 kinderen. Ze werden op hun fiets geschept door een auto. De bestuurder zit vast. Een vredesdeal tussen Amerika en Iran lijkt dichtbij en Zwitserland wil gastland zijn voor de ondertekening ervan. Volgens bemiddelaar Pakistan is vrede nog nooit zo dichtbij geweest als nu. Sommige bronnen melden dat het akkoord mogelijk zondag al wordt getekend. En dan nog het weer van Weer Online. Vanavond en vannacht is er kans op een bui. Morgen is het bewolkt met ook kans op regen. In de middag is het droog en komt het zonnetje tevoorschijn. Het wordt maximaal 19 graden. En tot zover het AP-nieuws.
12: Grootnieuws Radio Verkeer.
15: ANWB. Problemen op de A13 Den Haag richting Rotterdam. Bij Rotterdam Airport is een ongeluk gebeurd waar meerdere voertuigen bij betrokken zijn. De weg is op dit moment ook dicht. Omrijden kan eenvoudig via de A4.
16: Zometeen
12: levenswoorden.
16: Het is al even geleden, maar beest is weer los. Ja, de leeuw die komt eraan.
17: Score zelf tijdens het WK. Bezoek het Oranjefestijn in de Mijn Albert Heijn app. Speel mee en maak kans op de gekke oranje prijzen.
16: Ja, de leeuw komt eraan.
17: Ontdek het zelf nu in de Mijn Albert Heijn app.
6: nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals alle Nivea 1 plus 1 gratis. Dat wordt aanvallen. Kom voor nog meer mega mooie oranje deals naar de winkel of shop op ethos.nl.
18: Mooi van Ethos.
19: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
20: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
21: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze.
22: Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
23: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
24: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
25: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
26: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we
27: Oranje. Straks de sportzomer volgen in elke kamer. Nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
28: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
29: Met deze week in de bonus. Alle AH bakkersbrood Le Pen Hill, tweede gratis.
28: Lekker hoor.
29: Alle AH schalkipburgers en AH terraburgers, 2 stuks, tweede gratis.
28: Boeie.
29: Alle AH barbecueworsten, ook tweede gratis.
28: Zoé.
29: En alle kwekkenboom, Doeka en Top King oven en airfryer snacks, ook tweede gratis.
28: Yes.
29: De meeste en de beste aanbiedingen.
28: Hamster.
30: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboard-avontuur. Boek nu, last minute, je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op lendl.nl.
31: Verzilver alleen deze week nog je Efteling spaarkaart en ga tot en met 8 november naar de Efteling. Kijk snel in de AH-app.
32: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door het Evangelisch College. Levenswoorden.
33: Met Daan Olthof.
34: Een hele goede avond. Het weekend is begonnen. Zometeen gaan we luisteren naar een overdenking van Janine Leemans van het Evangelisch College. En denken we na over gebrokenheid. We hebben er allemaal mee te maken. En het liefste zouden we dat niet willen. Maar hoe ga je ermee om als het toch voorkomt? Eerst lezen we de dagtekst van vandaag. Die komt uit Psalm 37, vers 7. Daar staat: blijf kalm en wacht op de Heer. Erger je niet aan wie slaagt in het leven, aan wie met listen te werk gaat.

0: Marcel Lydia Zimmer en een prachtige symfonie. Zijn we er niet allemaal een beetje schuldig aan? Dat we het maar al te fijn vinden om een muur om ons heen te zetten, een masker voor te doen en niet alles van onszelf te laten zien. Het gaat wel goed. Maar er zijn ook momenten dat er gebrokenheid is. En dat je geconfronteerd wordt met die gebrokenheid. Dat je er niet meer omheen kunt. Maar wat doen we dan? In de overdenking van Janine Leemans van het Evangelisch College denken we daar vandaag over na.
1: Er zijn berichten die je niet zomaar naast je neerlegt. Voor Nehemia is het nieuws uit Jeruzalem zo'n bericht. Wat voor anderen misschien een verre stad is met oude ruïnes, wordt voor hem een geestelijke wake-up call. We bevinden ons in de periode van het Medo-Persische Rijk. Het machtige Babylonische Rijk is inmiddels gevallen. Gods volk heeft jarenlang in ballingschap geleefd, ver weg van het beloofde land. Jeruzalem was verwoest en de tempel lag in puin. Veel Joden waren weggevoerd naar Babel en leefden daar als ballingen. Toch had God zijn volk niet vergeten. Zoals hij door de profeten had beloofd, mocht een deel van de Israëlieten terugkeren naar Jeruzalem. Onder leiding van onder andere Ezra en Zerubabel keerden groepen ballingen terug naar hun land om de tempel en de eredienst te herstellen. Maar hoewel er mensen waren teruggekeerd, zag Jeruzalem er nog steeds gehavend uit. De stad droeg nog duidelijk de sporen van verwoesting van oordeel. Juist in die periode roept God een man als Nehemia. Nehemia werkt op dat moment als schenker van koning Artaxasta. Dat was een hoge functie aan het Persische Hof. Hij leefde in luxe, veiligheid en stabiliteit. Maar zijn hart was niet losgeraakt van Jeruzalem. Ondanks zijn positie aan het hof bleef hij verbonden met het volk van God. Wanneer zijn broer Hanani samen met enkele mannen uit Juda aankomt, stelt hij direct een belangrijke vraag. Nehemia vraagt: hoe gaat het met de Joden die aan de ballingschap ontkomen zijn en hoe gaat het met Jeruzalem? Die vraag zegt veel over het hart van Nehemia. Hij vraagt niet eerst naar politieke ontwikkelingen of economische vooruitgang. Nee, zijn eerste zorg is niet: hoe draait de handel? Is de stad alweer welvarend? Zijn er mooie gebouwen neergezet? Nee, zijn eerste zorg is het welzijn van Gods volk. Hij wil weten hoe het werkelijk gaat met de mensen die zijn teruggekeerd uit de ballingschap. Hoe leven zij? Zijn ze veilig? Is er herstel zichtbaar? En dan komt het pijnlijke antwoord. Hanani vertelt: ze verkeren daar in grote ellende en smaad. De muur van Jeruzalem is afgebroken en zijn poorten zijn met vuur verbrand. De situatie is ernstig. Grote delen van de muur zijn ingestort en op verschillende plaatsen zitten grote bressen. Jeruzalem ligt open. De stad is kwetsbaar geworden voor vijanden en invloeden van buitenaf. En het Hebreeuwse woord voor muur is het woord goma. En dat betekent ook letterlijk stadsmuur, verdedigingsmuur. En het was in de oudheid niet zomaar een bouwkundig onderdeel van een stad. Een stadsmuur was de grens tussen veiligheid en gevaar. Binnen de muur was bescherming, orde en gemeenschap. Buiten de muur was dreiging en vijandschap. En nu ligt Jeruzalem dus open voor vijanden en invloeden van buitenaf. Een stad zonder muur had geen duidelijke grens meer en iedereen kan binnenkomen. Daarnaast spreekt een muur ook over identiteit. Jeruzalem was namelijk niet zomaar een stad. Het was een stad die verbonden is met Gods verbond, zijn tempel en zijn volk. De toestand van de muur liet daarom iets zien van de toestand van het volk. Wanneer de muur in puin ligt, werd ook de eer van Gods volk aangetast. Daarom zegt Hanani dat de Joden in grote ellende en smaad verkeren. De stad, die iets van Gods heerlijkheid had moeten laten zien, lag er beschadigd en beschaamd bij. En natuurlijk moeten we voorzichtig zijn. De muur van Jeruzalem was in de eerste plaats een echte fysieke stadsmuur. Toch herkennen we vandaag iets van dat beeld. Ook in onze tijd lijken veel muren beschadigd te zijn. Grenzen vervagen, zekerheden verdwijnen. Mensen zoeken houvast, maar weten vaak niet meer waar ze dat moeten vinden. We zien het op allerlei manieren om ons heen. Gezinnen staan onder druk, huwelijken lopen vast en jongeren worstelen met identiteit. Mensen voelen zich onveilig en onzeker over de toekomst. Social media lijkt ons te verbinden. Alleen hoeveel mensen voelen zich ten diepste niet eenzaam? En misschien is dat precies waarom het boek Nehemia vandaag nog zo actueel is. De verwoeste muren van Jeruzalem laten niet alleen iets zien van een beschadigde stad, maar ook van een kwetsbaar geworden volk. En terwijl Nehemia naar de puinhopen kijkt, ontdekt hij iets wat ook wij vandaag mogen leren. Echt herstel begint niet bij wegkijken. Het begint wanneer iemand de gebrokenheid en kwetsbaarheid onder ogen ziet, erdoor geraakt wordt en ermee naar God gaat. Nehemia ziet de puinhopen, hij hoort de nood en doet wat geestelijk herstel altijd nodig heeft. Hij brengt de gebrokenheid, de kwetsbaarheid bij God. Een God die herstelt.

0: George Baldwin, you're the Made for More bij Groot Nieuws Radio. Daarvoor stonden we stil samen met Janine Leemans van het Evangelisch College bij Gebrokenheid. En we keken daarvoor naar het verhaal van Nehemia.
1: Wat mij misschien nog wel het meest raakt in hoofdstuk 1 is de reactie van Nehemia op het nieuws uit Jeruzalem. Wanneer Hanani vertelt dat de muren zijn afgebroken en de poorten zijn verbrand, lezen we in vers 4. Toen ik deze woorden hoorde, ging ik zitten en huilde. Ik bedreef enkele dagen rouw, terwijl ik vastte en bad voor het aangezicht van de God van de hemel. Die reactie is misschien niet wat je in eerste instantie zou verwachten. Het nieuws komt werkelijk binnen in zijn hart. De nood van Jeruzalem laat hem niet koud. Nehemia gaat eerst zitten. Hij rent niet meteen door naar de koning met allerlei plannen of strategieën. Hij probeert de situatie niet meteen onder controle te krijgen of op te lossen. Eerst wordt hij opvallend stil. In een situatie die juist om actie lijkt te vragen. Het volk leeft toch in ellende en schaamte? Alles in ons moderne denken zou zeggen: doe iets. Kom toch in beweging, los het op. Nehemia laat de ernst van de situatie tot zich doordringen en hij huilt. En het Hebreeuwse woord voor huilen betekent meer dan alleen maar tranen laten. Het verwijst naar diep verdriet, weeklagen. En in het Oude Testament wordt dit woord vaak gebruikt wanneer mensen geconfronteerd worden met nationale rampen, zonder besef, verlies of geestelijke nood. En Nehemia huilt niet alleen wanneer hij het nieuws hoort. De Bijbel zegt ook dat hij enkele dagen rouw bedrijft. Het verwijst naar een innerlijke zwaarte en een hart dat neergebogen is door pijn. Het beschrijft een verdriet dat iemand volledig aangrijpt. Het zorgt ervoor dat je wegkwijnt in het verdriet. En Nehemia draagt deze pijn mee in zijn hart. Wij zijn dit misschien soms kwijtgeraakt, die heilige bewogenheid. We kunnen discussiëren over de toestand van de wereld, de samenleving of kerk, zonder dat het ons echt raakt en breekt van binnen. Want wanneer heb jij voor het laatst gehuild en gerouwd zoals Nehemia deed? Nehemia gaat een stap verder. Hij weet zich totaal afhankelijk van God in deze situatie. Hij zoekt de nabijheid van God. Hij vast en bidt voor het aangezicht van God van de hemel. Hij vast en bidt voor het aangezicht van de God van de hemel. Nehemia vraagt of God zijn ogen wil openen en opmerkzame oren wil geven. Dag en nacht bidt hij. Zo lezen we in vers 6. Hij legt zichzelf neer voor God en richt zich op Gods wil. Hij buigt zich neer voor de Heere van de legermachten. Voordat hij met de koning spreekt, spreekt hij eerst met God. Voordat hij de muren gaat herstellen, laat hij eerst zijn hart vormen in Gods aanwezigheid. En wat bijzonder is, is de opbouw van dit gebed. Want hij vraagt allereerst of God wil luisteren. Hij zoekt contact en verbinding met God. En daarna belijdt hij de zonde van het volk. En niet alleen de schuld van het volk, maar ook die van zichzelf en zijn familie. Hij zegt: ook ik en mijn familie hebben gezondigd. Hij beseft dat hij slechts een mens is met ook zijn tekortkomingen. Nehemia is nederig en plaatst zichzelf niet boven het volk. Hij wijst niet alleen maar op de fouten van een ander. Hij draagt de schuld mee in zijn gebed en maakt het als iets collectiefs. Vervolgens herinnert Nehemia God aan zijn belofte. Hij grijpt terug op wat God eerder deed en gesproken heeft door Mozes heen. Nehemia weet, als er nog hoop is voor Israël, dan ligt die hoop in Gods trouw. Midden in de puinhopen bevestigt Nehemia de identiteit van Gods volk. En dat is bijzonder. Nehemia zegt: Heere, dit volk hoort nog steeds bij u. Hij smeekt: hoor toch mijn gebed. En je proeft de intensiteit van zijn woorden. Dit is geen religieuze routine of een snel uitgesproken gebed. Nee, zijn hart is volledig betrokken. En uiteindelijk mondt zijn gebed uit in eerbied voor God. Nehemia spreekt over mensen die Gods naam vrezen. Ze hebben eerbied voor Gods heiligheid. En dat betekent dat je God serieus neemt. Zijn woorden en zijn aanwezigheid krijgen gewicht in je leven. En in die stilte van Gods aanwezigheid ontdekt Nehemia dat echte herbouw altijd begint aan de binnenkant. God vormt eerst de bidder en daarna een bouwer. Eerst breekt God iets open in het hart van Nehemia voordat hij hem gebruikt om de muren van Jeruzalem te herstellen. Daar ligt de kern van geestelijk herstel. God wil niet alleen iets doen door ons heen, hij wil eerst iets in ons doen. Zijn wij nog werkelijk bewogen over de gebrokenheid om ons heen? Of zijn we eraan gewend geraakt? Wanneer hebben wij voor het laatst gehuild om een wereld zonder God, om een geestelijke leegte, verdeeldheid of om de toestand van ons eigen hart? Herstel begint waar een mens zich opnieuw laat raken door de nood en die nood meeneemt naar God. Want wanneer God iets nieuws wil opbouwen, begint hij vaak eerst met het vormen van een hart dat leert stil worden, luisteren en in afhankelijkheid te leven van hem.

Het Ademproject, je hoorde Halleluja. Daarvoor de overdenking van Janine Leemans. Wat doe jij als je geconfronteerd wordt met gebrokenheid? Maandag, dan zijn we er weer met Levenswoorden. In de tussentijd kun je genieten van de podcasten. Die kun je vinden via grootnieuwsradio.nl/podcast. Zometeen gaat de Bijbel open met Ben Ketting. En je hoort Michael W. Smith naar Battle Music. Let the

0: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door het Evangelisch College.
1: Groot Nieuws Radio Muziekavond.
0: Het christelijke radiostation.

0: Dankzij een hoopvol geluid op de radio worden elke dag duizenden luisteraars bemoedigd en geïnspireerd in hun geloof.
1: God doet altijd wonderen op een moment dat je het eigenlijk niet meer zo verwacht. En door Jezus komen wij bij hem en kunnen we ook van genezing bidden. En dat, ja, dat is het allergrootste in ons leven.
0: Jij ook? Ondersteun Groot Nieuws Radio en word vandaag nog vriend.
2: God spreekt echt door Groot Nieuws Radio.
0: Meld je aan via grootnieuwsradio.nl/vriend.

0: hen zijn nog niet alle problemen opgelost. De mensen vertrouwen het nog steeds niet helemaal dat Paulus een echte boodschapper van God is. Opnieuw legt Paulus daar dingen over uit. Een ander onderwerp in deze brief is de hulp aan medegelovigen. God redt en bemoedigt altijd wat er ook gebeurt. Dit is een brief van Paulus en van broeder Timotheus. Ik, Paulus, heb van God de taak gekregen om het goede nieuws van Jezus Christus aan de mensen te brengen. We doen de groeten aan de gemeente van God in Korinthe, ook aan alle andere gelovigen in de provincie Achaïe. Ik bid dat onze God en Vader in alles goed voor jullie zal zijn en dat jullie vol zullen zijn van de vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus. We prijzen de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Hij is altijd in alles goed en vriendelijk voor ons. Hij bemoedigt ons in al onze moeilijkheden. Daardoor kunnen wij ook weer andere mensen bemoedigen die in moeilijkheden zijn. We bemoedigen hen met dezelfde bemoediging waarmee wij zelf ook door God zijn bemoedigd. Want we hebben veel te lijden omdat we in Christus geloven. Maar daarom zullen we ook heel veel bemoediging krijgen van Christus. We hebben veel moeilijkheden. Maar dat is dus om jullie te kunnen bemoedigen en redden als jullie moeilijkheden hebben. En als wij bemoedigd worden, dan bemoedigt dat ook jullie. Want dan weten jullie dat jullie net zo bemoedigd zullen worden als wij. Wanneer jullie net zoveel moeten lijden als wij, zullen jullie ook net zo bemoedigd worden als wij. Dat weet ik zeker. We willen dat jullie weten wat de grote moeilijkheden we in Azië, Turkije, hebben gehad. Het was bijna niet te verdragen. We gingen er maar vanuit dat ons doodvonnis al was getekend. Zo leerden we dat we niet op onze eigen kracht moeten vertrouwen. Nee, we moeten altijd vertrouwen op God, die de doden weer levend maakt. En Hij heeft ons leven gered. En we vertrouwen erop dat Hij ons steeds weer zal redden. Jullie kunnen ons daarbij helpen door voor ons te bidden. Als veel mensen voor ons bidden, zullen ook veel mensen God prijzen voor alle keren dat Hij ons heeft gered en kracht heeft gegeven. Paulus' reisplannen. We zijn er trots op dat we een zuiver geweten hebben. Want we zijn altijd tegen iedereen eerlijk en oprecht geweest. Vooral tegen jullie. Niet doordat wij zelf zo wijs zijn, maar door de kracht van God. Alles wat we van jullie schrijven is helemaal zonder oneerlijke bedoelingen. Ik hoop dat jullie dat weten. En ik hoop ook dat jullie net zo blij zijn met ons als wij met jullie. Op de dag dat onze Heer Jezus terugkomt. Omdat ik daarop vertrouw, had ik al eerder het plan om naar jullie toe te komen, want ik wilde een tweede keer een zegen voor jullie zijn. Ik had via Korinthe naar Macedonië willen reizen en dan van Macedonië terug naar jullie. Dan hadden jullie mij daarna kunnen helpen met mijn reis naar Judea. Maar ik heb mijn plannen moeten veranderen. Vinden jullie daarom dat ik niet te vertrouwen ben? Denken jullie dat ik net zo onbetrouwbaar ben als ongelovige mensen? Dat ik ja zeg als ik nee bedoel? Maar ik zeg geen ja als ik nee bedoel. God weet dat ik zo niet ben. Want Gods Zoon Jezus Christus, over wie Silvanus, Timotheus en ik jullie hebben verteld, zegt ook geen ja als hij nee bedoelt. Hij is altijd ja. Want alles wat God heeft beloofd, heeft hij door Jezus ook gedaan. Jezus is Gods ja. Daarom zeggen we ook door hem amen. Zo is het. En dat eert God. God zorgt ervoor dat we samen met jullie stevig zullen blijven staan in ons geloof in Christus. Hij heeft ons met zijn geest gezalfd. Daarmee heeft hij als het ware zijn eigendomstempel op ons gezet, als teken dat we van hem zijn. Want hij heeft ons zijn geest in ons hart gegeven. Zijn geest is de voorproef en het bewijs van wat nog komen zal. God weet waarom ik niet meer naar Korinthe ben gekomen. Dat was omdat ik het jullie niet moeilijk wilde maken. Want ik zou streng tegen jullie hebben moeten zijn. Niet dat ik over jullie wil heersen. Ik wil jullie gewoon blij kunnen maken. Want ik weet dat jullie stevig staan door jullie geloof.
1: Lees met Grootnieuws Radio in 2 jaar de hele Bijbel. Beluister de Bijbelleespodcast in je podcast-app.
2: En bekijk het leesrooster via grootnieuwsradio.nl/bijbel.

0: Amsterdam.
1: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Oh. Goedemorgen allemaal.
4: Altijd een energiek begin van je dag met Kroo. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroo.nl.
1: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
5: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
6: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
7: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
8: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van kleine.
5: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
9: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
10: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
9: Meer weten? Kijk op ovp.nl. De nieuwe OV-pas is nu ook te koop bij Primera.
11: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
12: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
13: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
14: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. €5,99 in de winkel. Nu €2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
15: Grootnieuws Radio.
16: Het christelijke radiostation.
15: Het ANP-nieuws van 11 uur.
17: Goedenavond, ik ben Daphne van der Meijs. De evacuatie van de gestrande treinpassagiers door een brand in een transformatorhuis in Woerden is klaar. 3 treinen kwamen stil te staan en 1300 reizigers moesten worden geëvacueerd. Door de brand is het treinverkeer in een deel van de Randstad flink ontregeld. Op de trajecten langs Woerden rijden vandaag geen treinen meer. Voor de nabestaanden van de slachtoffers van de dodelijke aanrijding in Zeeland is binnen een dag al meer dan €100.000 opgehaald. De crowdfunding is opgezet door een ouder van de basisschool in Aksel. Bij het ongeluk vielen 4 doden, onder wie 3 kinderen. Ze werden op hun fiets geschept door een auto. De bestuurder zit vast. Een vredesdeal tussen Amerika en Iran lijkt dichtbij en Zwitserland wil gastland zijn voor de ondertekening ervan. Volgens bemiddelaar Pakistan is vrede nog nooit zo dichtbij geweest als nu. Sommige bronnen melden dat het akkoord mogelijk zondag al wordt getekend. En dan nog het weer van Weer Online. Vanavond en vannacht is er kans op een bui. Morgen is het bewolkt met ook kans op regen. In de middag is het droog en komt het zonnetje tevoorschijn. Het wordt maximaal 19 graden. En tot zover het AP-nieuws.
15: Grootnieuws Radio Verkeer.
18: ANWB. Problemen op de A13 Den Haag richting Rotterdam. Bij Rotterdam Airport is een ongeluk gebeurd waar meerdere voertuigen bij betrokken zijn. De weg is op dit moment ook dicht. Omrijden kan eenvoudig via de A4.
19: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
20: Met deze week in de bonus. Alle Café en Helmand sausen, tweede gratis.
19: Lekker hoor.
20: Alle Kwekkenboom, Doeka en Top King Oven en Airfryer snacks, ook tweede gratis.
19: Poeie.
20: Alle bad- en doucheproducten en deodorant, ook tweede gratis.
19: Zoé.
20: En AH smaaktomaten, 2 bakken, 40% korting.
19: Yes.
20: De meeste en de beste aanbiedingen.
19: Hamster.
12: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
13: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
20: Verzilver alleen deze week nog de Efteling spaarkaart. En ga tot en met 8 november naar de Efteling. Kijk snel in de AH-app.
5: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten. Dan moet je nog even langs ANWB. Want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager. Nu met 100 euro korting. Ook in de webshop. ANWB en gaan.
0: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen. Upgrade dan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
5: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
21: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
22: Oh, wat een goal!
23: Goal?
24: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
25: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor 1,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
26: Kleine billetjes, grote actie bij Trekpleister. Nu, Pampers luiers en luierbroekjes, XXL packs, 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
27: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week paprika mix 500 gram voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
28: Groot Nieuws Radio Muziekavond.
29: Het christelijke radiostation.

0: Je gaat mee naar het AZC in Ter Apel.
1: Ik blijf hier mooi in mijn eigen dorp. Bevalt me je best. Maar alleen onze gemeente die moet een beetje meer optreden.
0: Er veel levens uit veel landen samenkomen.
2: Because in our country we don't have freedom.
0: De vraag is, wat moet jij daarmee?
3: Dan is niet mijn eerste vraag, waarom ben je hier? En dan in mijn hoofd vind ik dat een legitieme reden dat je hier bent.
4: Luister naar Groot Nieuws van de Week. In de podcastplayer van jouw keuze en via de Groot Nieuws Radio app.

0: voor €12,50 en tot 30% korting op kinderdoekboeken. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Nu bij New York Pizza, de Double Dough Dagen. Dat betekent alleen nog dit weekend de tweede pizza gratis. Bestel nu bij New York Pizza.
2: Kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
3: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
4: Samen kijken we uit naar dat ene moment. Waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we Oranje.
5: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboard-avontuur. Boek nu, last minute, je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op lendo.nl.
6: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni? Deze deals zijn niet in te tomen. Als stomers die heel lekker stomen. Wow, zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
7: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
8: Shop geweldige deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op amazon.nl.
9: Grootnieuws Radio.
10: Het christelijke radiostation.
9: Het ANP-nieuws van 12 uur.
11: Goedenacht, ik ben Mario Kwaitaal. In het Amsterdamse stadsdeel Nieuw-West wordt niet meer gezocht naar mensen onder het puin. Gisteravond stortte een deel van een sportschool in na een zware explosie. Onder het puin werd niemand meer gevonden. De paar honderd mensen die gisteren hun huis uit moesten, kunnen voorlopig nog niet terug. Er is geen stroom in de flat. In de buurt van Dordrecht hebben mensen een NL-alert gekregen omdat het kraanwater niet veilig is. De ziekmakende darmbacterie E. coli is erin gevonden. Mensen in Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik-Ido-Ambacht moeten zeker 3 dagen hun water koken voor ze het gebruiken. Bij supermarkten in de regio zijn flessen water uitverkocht. Elon Musk heeft na de beursgang van SpaceX een liefde betuigd aan de medewerkers van het ruimtevaartbedrijf. Ik hou ongelooflijk van jullie, schrijft hij op X. Binnen een paar uur schoot het aandeel 30% omhoog. Dat maakt Elon Musk de eerste biljonair ter wereld met een vermogen van ruim $1,000 miljard. Het weer van Weer Online? Vannacht is er kans op een bui. Morgen is het bewolkt met ook kans op regen. In de middag kan de zon zich laten zien. Het wordt 18 graden. En dat was het ANP-nieuws.
12: Netherlands, are you with us?
13: Luister deze hele week en win kaarten voor King & Country.
14: Groot Nieuws. De nacht van Groot Nieuws Radio.
15: Het christelijke radiostation. Groot.

0: Twee broers. Twee iconische stemmen. Eén van de meest geliefde bands van het decennium. Working 27 augustus zijn ze terug in Nederland. En jij kunt hierbij zijn.
1: Netherlands, are you with us?
0: Luister deze week naar Groot Nieuws Radio. En maak kans op kaarten voor King & Country live. Meld je nu aan via grootnieuwsradio.nl/actie. Yeah.

0: Nieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP Nieuws van 1 uur.
2: Goedenacht, ik ben Mario Kwaaitaal. De backup voor het aanmeldcentrum in Ter Apel zit ook vol. Meer dan 100 asielzoekers werden naar het Drentse plaatsje De Wijk gebracht, omdat er in Ter Apel geen plek meer was. Maar zo'n 10 mensen konden ook daar niet terecht. Zij moeten in Zwolle slapen. In de ochtend moet iedereen weer naar Ter Apel om zich aan te melden. Er is niemand meer gevonden onder het puin in Amsterdam-Osdorp en het zoeken is gestopt. Bij een zware explosie stortte een deel van een sportschool in gisteravond. 7 mensen raakten gewond, van wie 2 ernstig. Een flat in de buurt werd ontruimd na de klap. Bewoners kunnen voorlopig nog niet terug. Er is nog geen stroom. In Nigeria zijn 17 boeren doodgeschoten door terroristen. Dat gebeurde toen ze op hun eigen akker aan het werk waren. Het zou een vergeldingsactie zijn, omdat een burgerwacht pas 13 criminelen doodschoot. Andere boeren durven niet meer aan het werk te gaan na de moorden. Daardoor dreigt een voedseltekort in Nigeria. Het weer van Weer Online? Vannacht is er kans op een bui. Ook overdag is er kans op regen met veel bewolking. In de middag kan de zon zich laten zien. Het wordt 18 graden. En dat was het ANP-nieuws.
3: Are you with us?
0: Luister deze hele week en win kaarten voor King & Country.
1: Grootnieuws. De nacht van Grootnieuws Radio.
0: Het christelijke radiostation.

0: zon steeds vaker door.
1: Groot Nieuws Radio, neem je mee naar buiten. Maak bijvoorbeeld een wandeling met een inspirerende podcast op je oortjes.
2: Wandel met God, gewoon in zijn ritme.
1: Of geniet onderweg van de beste christelijke muziek. Een hoopvol geluid. In heel Nederland via DAB+ en natuurlijk via de Groot Nieuws Radio app.

0: Nieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP Nieuws van 2 uur.
2: Goedenacht, ik ben Mario Kwaaitaal. Er is al ruim 120.000 euro opgehaald voor de ouders van kinderen die omkwamen bij een ongeluk in Zeeland donderdag. Een schoolklas was op schoolkamp. 3 kinderen en een volwassene kwamen om. De bestuurder die de groep aanreed is aangehouden. Een ouder van kinderen die op diezelfde school zitten startte de inzameling. Een groep van 10 asielzoekers die niet in Ter Apel kon slapen kon ook niet terecht in de reserveopvang in De Wijk in Drenthe. Ze zijn naar Zwolle gebracht. Het was sowieso een moeilijke dag in Ter Apel. Gisteren ging een nieuwe Europese asielwet in. Door technische problemen liep de invoering veel moeilijker dan verwacht. Filmmaker Warner Bros. Mag concurrent Paramount overnemen. De Amerikaanse waakhond heeft het goedgekeurd. Er zou geen bedreiging zijn voor andere concurrenten. Acteurs in Hollywood zijn er minder blij mee. Die denken dat ze minder werk overhouden. Warner Bros. Betaalt zo'n $110 miljard voor Paramount. Het weer van Weer Online? Vannacht is er kans op een bui. Ook overdag kan er regen vallen met veel bewolking. In de middag kan de zon zich laten zien. Het wordt 18 graden. En dat was het ANP-nieuws.
3: Netherlands, are you with us?
0: Luister deze hele week en win kaarten voor King & Country.
1: De nacht van Groot Nieuws Radio.
0: Het christelijke radiostation.